0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het daar wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. En dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, dat schrijft de Telegraaf. Uit een peiling onder hun leden bleek dat 80% er tegen is en ze gaan dat doorgeven aan de Belgen en aan de Europese Commissie. Onze zuiderburen willen een vignet invoeren vanaf mei 2027 en de kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Meerdere organisaties zijn daar fel op tegen. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En het is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het is zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren dat ze verwachten nog dagen last te hebben van de grote storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen wil zelf niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om 20.000 euro extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Tenminste, als je je huis koopt met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers, voor als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is bedoeld om de koper te helpen. Door een laag energielabel ben je namelijk vaak duurder uit door bijvoorbeeld je hoge energierekening. In Argentinië gaan de bekende Iguazu-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En dat is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er is plaatselijk kans op wat regen. Later vandaag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren al dat ze verwachten nog dagenlang last te hebben van de storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor de winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen zelf wil niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om 20.000 euro extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Dat geldt alleen voor mensen die een huis kopen met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers. Ze helpen je met je schuld als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is er om de koper te helpen, zeggen ze in de krant. Met een laag energielabel heb je namelijk vaak hoge kosten. Bij een pretpark in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en kwam daarbij tegen andere mensen in de achtbaan aan. Zij raakten daarbij gewond, melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is, is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. En hou je van stroopwafels, dan heb ik goed nieuws. Supermarkten zijn volgens het AD een stroopwafeloorlog begonnen. Ze verlagen de prijs steeds om goedkoper te zijn dan de concurrenten. Kosten de wafels van een merk begin dit jaar nog 78 cent, is dat nu 42 cent. De krant vermoedt dat winkels dit doen omdat de stroopwafels soms een product zijn waarmee de Consumentenbond meet welke supermarkten het goedkoopst zijn. En dan nog het weer. Vandaag wordt bewolkt en is er kans op af en toe wat regen. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10. Deze week maak je kans op...

0: Alfred lekker op vakantie. Hanneke checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Jan-Willem Roodbeen even de krant opzij heeft gelegd om de studio op te starten.
1: Ja, goedemorgen. Welkom op dinsdag 13 oktober. Weet je wie de jarig is vandaag? Ja, er zijn heel veel mensen jarig, maar die zijn een hele bekende. En die mag heel wat kaarsjes uitblazen. Paul Simon. Oh, wat heeft hij goede muziek gemaakt, hè? Wat is nou de leukste van Paul Simon? You Can Call Me El is natuurlijk leuk. Van de week nog gedraaid. Of Graceland, ook prachtig. 85 kaarsjes mag hij uitblazen vandaag. Goedemorgen, leuk om te horen dat je erbij bent. Nou, er zijn heel veel mensen die inchecken via de Radio 10 app. Dennis onder andere, Kirsten en Claudia, die zijn er allemaal weer bij. Janneke die appt, ik ga vandaag met de kleine naar Middelburg voor een paar nachtjes genieten in een luxe hotel. Lekker vrij en uitwaaien aan zee. Oh, wat een lekker vooruitzicht, Janneke. Heel veel plezier met de kleine. Edwin heeft goedemorgen, ik ben er ook weer bij. Vanuit Almere als buschauffeur. Wat ben je toch gewoon lekker trouw bij iedere ochtend, Edwin. Hele fijne dag gewenst iedereen. Voor jou hetzelfde, Edwin. En Dick laat ons weten, goedemorgen. De dag weer heerlijk vroeg begonnen met een rondje hardlopen. Ik heb weer genoten van de rust en de stilte. En nu weer genieten van een ontbijtje en de goede muziek van Radio 10. Een hele fijne uitzending en een mooie dag.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker.
1: Zo, ja, dat is fijn dat jullie er allemaal bij.
0: En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow.
1: Wil iemand koffie?

0: Radio 10 met de voor Dire Straits en Celtics of Swing. Goedemorgen.
1: De Radio 10, sta op. Dagschijf.
0: Het is inmiddels 17:30. Als je denkt, jongens, ik wil jullie wel een handje helpen. Ik zou het hartstikke leuk vinden om zometeen uit drie liedjes mijn favoriet te kiezen. Ja, of niet, hè, want je weet van tevoren natuurlijk niet wat je krijgt. We gaan terug naar een bepaald jaar. En dan naar de plaatjes die vandaag een hit waren. Dus je krijgt drie hits van vandaag in een bepaald jaar. Die komt van de dagschijf. En als je zegt, nou, ik wil eigenlijk wel helpen. En Alfred zegt het altijd heel mooi, hè. Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is je muziekhart volgen. En dan kies je of die aan moet of uit. En dan gaan we door naar de volgende. Heb je zoiets van, nou, dat vind ik leuk, jij weet. Ik wil wel even meedoen. Laat het weten via de Radio 10 app. Stuur een berichtje. En dan mag jij misschien straks de hit van vandaag kiezen uit een bepaald jaar. Ja, de dagschijf komt. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We gaan op weg naar de ochtend, maar voorlopig zitten we in de night shift met de Commodores.

0: Even het was dit.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Het is de vroege dinsdagochtend. Alex, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Hi, goedemorgen. Je bent weer lekker vroeg wakker, jongen.
2: Ja, klopt.
0: Heb je een lange dag vandaag? Of mag je vanmiddag weer vroeg naar bed om even een middagdutje te doen?
2: Al de eerste zijn, ik heb ziektewet, man. Dus ik ben gewoon aan het herstellen van spit.
0: Oh, joh. Maar ben je er lang zoet mee? Ben je lang onder de pannen?
2: Al een ruime week.
0: Ach, en wat zijn de vooruitzichten?
2: De vooruitzichten zijn dat je weer herstelt.
0: Ja, nee, dat mag ik hopen inderdaad. Ik bedoel, god, dat wens ik je wel toe inderdaad. Dat je niet je hele leven aan het spit blijft, zullen we maar zeggen. Nee, maar ben je hier nog een paar dagen zoet mee? Of ben je hier nog wel een weekje of twee mee uit de running?
2: Nou, ze zeggen meestal dat er een week of twee voor staat.
0: Ja.
2: Maar ik ga een beetje van het een in het ander. Ik ben vanaf 17 augustus regelmatig thuis, omdat ik het een naar het ander heb. Dus ik zal wel heel blij zijn als dit spit een beetje ophoudt.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Je zit een beetje in de kwakkelfase eigenlijk.
2: Ja, helaas.
0: Nou Alex, ik wens je het beste toe. En ik hoop dat de muziek in ieder geval een beetje energie geeft deze ochtend.
2: Oh, muziek doet me altijd goed en radio is mijn grootste vriend. Dus
0: dat geeft er toch weer energie. Zal ik de dagschrijf even een zetje geven?
2: Ja, laten we eens doen.
0: Hoop jij op een bepaald jaar?
2: Ik vind zelf de 80's en de 90's altijd wel leuk. En dan is het even net wat er voorbij komt. Ik hoop niet 98 of zo. Dat vind ik iets moeilijker.
0: 98 is een moeilijk jaar?
2: Ja, gewoon... Ik heb ooit bij je voormalige werkgever heb ik de top op 14 gedaan.
0: Ja.
2: En alles in mijn week was verschrikkelijk.
0: Oh, echt waar? Maar dan was het idee dat je terugging naar een top 40 van je geboortejaar of van het jaar dat je 14 werd?
2: Het jaar dat je 14 werd, bij je voormalige collega. Ja.
0: En dat was dan toevallig 98, vandaar dat het zo hoog zit.
2: Ja, precies.
0: Ah. Nou, ja, het zou kunnen, Alex. Ik geef de dagschijf een zetje. Er komt een jaar uit.
1: En het 1988.
0: Is... Oh, dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt zeker.
0: Ja, 10 jaar eerder, 1988. Je krijgt 3 hits voorgeschoteld uit dat jaar, 1988. 3 platen die vandaag een hit waren, precies in dat jaar. Als je zegt, ik vind hem leuk, dan laten we hem aan. En dan wordt hij het. Als je doorgaat tot de derde optie, dan wordt het uiteindelijk de derde.
2: Oké, dan ben ik benieuwd.
0: Dus je mag niet terugkomen op een keuze. Dit is je eerste.
2: Nee, niet echt.
0: Wonderful Tonight van Eric Clapton. Hoe hoog stond hij, denk je, vandaag, in 1988?
2: Nou, ik denk top 15.
0: Ja, zeker wel. Een hele dikke top 15 plek op nummertje 6. Maar deze gaat het niet worden dus, Wonderful Tonight.
2: Oké, gaan we doen. Maar niet deze.
0: Dan is dit je tweede optie, nummer 30. In de hitparade op 13 oktober 1988. Pat Madison van Bon Jovi.
2: Er zit wel een hoop energie in, maar ik ben toch ook wel een beetje nieuwsgierig.
0: Jij bent nieuwsgierig naar de derde. Maar goed, als je deze kiest, dan kan ik beloven dat ik je de derde een stukje laat horen. Die ga ik dan niet draaien, want dan heb je voor deze gekozen. Maar als je deze weg doet, dan is Bon Jovi kwijt. Dan wordt het sowieso optie 3.
2: Een beetje... Soms moet je gokken in het leven en je weet het nooit, hè?
0: Zo is het ook. Komt-ie aan.
2: Dat is ook een heerlijk nummer om mee wakker te worden, toch?
0: Sam Brown en Stop. You Better Stop. Ja, je moet wel. Het is je laatste optie. Er is geen andere optie dan stoppen.
2: Het geeft helemaal niet, maar je stopt het, hè?
0: Ben je er blij mee?
2: Ik ben er zeker wel blij mee.
0: Gelukkig, Alex. Dan ga ik hem helemaal voor je draaien. Beterschap, vriend.
2: Nou, dankjewel, man.
0: En leuk dat je meedeed aan de dagschrijf. Dankjewel, hoor.
2: Graag gedaan.

0: is er toch veel goede muziek gemaakt over de nacht. En wat vallen ze dan lekker in de nacht? Night Shift hadden we al van Commodores en dit was Night Fever van Bee Gees. Wist je, Hanneke, dat we de Bee Gees niet hadden gehad als Kerst niet bestond?
1: Nee, hoe zit dat?
0: Nou, Barry Gibb kreeg zijn eerste gitaar voor Kerst.
1: Ah, oh mooi.
0: En toen is hij begonnen met liedjes schrijven. Dat is toch leuk, hè? Ja. Ik had sowieso van de week al een beetje dat kerstgevoel. Dat was voor mij, was het nou zaterdag of zondag, dat het een beetje zo puig was, een beetje grijs buiten. Zondag volgens mij, hè?
1: Volgens mij nog 80 dagen, geloof ik.
0: Ja, het schiet al op. Ja. Ben je van de kerst? Of,
1: Ja, gezellig. Ik vind het altijd fijn om met familie te zijn. En ja, toch ook dan wel dat je bijzonder eet. Dat iedereen zijn best doet en die sfeer eromheen. Ja, ik hou er wel van.
0: Ja, het is wel altijd leuk als mensen moeite steken in,
1: ja,
0: in dingen.
1: Dat je een keer fancy dineert met kaarsen en mooie borden. Ja.
0: Hoe bevalt het vroeger opstaan als inval Hannelore?
1: Hartstikke goed. Ik ben helemaal wakker. Ja.
0: Wat noemden ze je nou?
1: Heintje vroeg op.
0: Heintje vroeg op?
1: Ja, Heintje.
0: Heintje?
1: Heintje vroeg op. Ja, dat is mijn bijnaam.
0: Is dat je hele leven al?
1: Ja, zeker. Ik was vroeger ook altijd in ons ouderlijk gezin als eerste wakker. En dan ging ik altijd naar beneden om te lezen of wat anders te doen. En dat is nu nog steeds. In mijn studententijd uiteraard werd het wat later. Werd ik wat meer een avondmens. Maar zo dit natuurlijke ritme van vroeg opstaan, dat past wel bij me.
0: Dat is wel op je lijf geschreven, zo'n ochtendshowtje. Ja. Wat er in het nieuws vandaag? Kun je er al wat over zeggen?
1: Ja, we gaan bezig met een verhaal over Pieter Buren, het zeehondencentrum. Dat hoort natuurlijk een beetje bij Nederland. Iedereen kent dat wel.
0: Het staat op omval, hè?
1: Ja,
0: begrepen.
1: Klopt. Ja. En dat was wel een klein beetje bekend. Ze zijn naar een heel groot nieuw pand gegaan in Lauwersoog. Ze zijn verhuisd, dus eigenlijk van Pieter Buren naar Lauwersoog. En er vallen bezoekerscijfers tegen. Nou ja, allerlei problemen. En daar hebben we zo'n verhaal over.
0: En ze zijn zo gewend aan Pieter Buren. Ik kan me ook voorstellen dat er nog steeds mensen zijn die naar Pieter Buren rijden om naar de zeehonden te kijken. Denk je? Dat
1: is, kom je daar aan?
0: Waar zijn die zeehonden? Ja, ook gezellig.
1: Ja.
0: Maar het is toch anders dan zeehonden.
1: Klopt. Ja, en ook nieuws over voor zwangere vrouwen eigenlijk. Want de 12-13 weken echo, die gaat eraf. Omdat daar vaak toch de duidelijkheid om te kijken naar het kindje van, zijn er afwijkingen? Vaak, worden vaak fouten ingemaakt rond die termijn. Dus ze hebben zoiets van, we houden het bij de vroege echo. Dus om te kijken of een vrouw zwanger is, dus rond de 6, 7, 8 weken. En de 20 weken echo, die 12 weken echo, die gaat eraf.
0: Maar die 12 weken, dat was altijd zo'n magische grens, dat je dan als de 12 weken echo er goed uitzag, dan ging je het met de rest van de wereld delen.
1: Klopt. En je had natuurlijk ook vaak op social media heb je die foto's dat mensen hun zwangerschap bekend maken met die 12 weken echo in hun handen.
0: Dus dat wordt nu wachten tot 20 weken. Daar komt het eigenlijk om
1: in. Ja, en vertrouwen dat het goed gaat, denk ik.

0: als zo eentje die dan de hele dag in je hoofd blijft zitten. Hè? Dat je zo meteen om 10 uur in één keer denkt, wie wil de call? Het is allemaal de schuld van George Ezra en Budapest. Goedemorgen, een nieuwe dag is begonnen. Het is ruim 5:50. Jeroen komt net binnenlopen met de krantjes.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat heb je bij? Is dat een telegraaf?
1: Ik heb het, op een of andere manier heeft de bezorger hier het Financiële Dagblad.
0: Oh, kijk eens. Je had gelijk je interesse. Hoe staat het met de hypotheekrente?
1: Ik heb geen idee. Brussel wil voortaan vooral minder kopen van China. Ik moet me daar nog eens even in gaan starten.
0: Ik zou zeggen, dat lijkt me niet het artikel waar je gelijk op stort zo'n ochtends vroeg.
1: Nee, nou, hoewel, ik lees die krant wel vaker en zou denken, dat is niet per se heel erg mijn aandachtspunt van hoe gaat het met de aandeeltjes en dingetjes, maar er staan best wel af en toe leuke artikelen in. Dan denk ik, goh, wat een grappige manier van...
0: Maar goed, minder bij China kopen dus.
1: Minder in China kopen.
0: Ik zeg het ook wel tegen mijn kinderen, hoor, moet ik zeggen.
1: Minder in China
0: Ach,
1: kopen.
0: Ja, joh,
1: ja, maar ik denk niet dat de kinderen daar gevoelig voor zijn. Inderdaad. Dat het dan toch vooral gaat om waar kan ik het meest besparen. Ja.
0: Zeggen 2 miljoen maar lekker op, zeggen ze dan.
1: Ja, precies. En in de Telegraaf las ik vanochtend heel vroeg al een heel stuk over... het is zo'n grappige perceptie, omdat natuurlijk die hele hack bij Albert Heijn... dat je denkt... dat je dan toch ook een soort kant kiest van waar sta ik dan? Dat je denkt van ben ik dan, leef ik me in hoe het is voor dat bedrijf? Dat je dus je hele bedrijf niet kan laten draaien.
0: Of word ik boze klant?
1: Of word ik boze klant? Nou, dan 3 keer raden welke kant de Telegraaf gekozen heeft.
0: Boze klant.
1: Boze klant, ja. Inderdaad. Die heeft een heel stuk gemaakt over hoe het dan zit met je bonuspunten en de spaaracties. En dat je dan bij de kassa komt en dat je korting er niet afgehaald wordt.
0: Maar dat
1: is
0: toch wel wat heel veel mensen zich afvragen natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik zou dan ook denken van... leef je heel even 1 seconde in dat bedrijf. Dat bedrijf dat natuurlijk ook niet wil. Want die denkt ook niet van... laten we de klant eens even gaan naaien. Dat mensen dan toch gaan zeuren aan de kassa. Over dat de bonus er niet afgaat.
0: Nou, en het zal natuurlijk binnenkort blijken. Tenminste, ga ik gemakshalve vanuit. Of zij preventief actie hebben ondernomen. Of dat er bijvoorbeeld al een hack is geweest. En dat er al dingen op straat liggen. Maar misschien waren ze er wel heel mooi op tijd bij.
1: Ja, zo.
0: En hebben ze, zeg maar, tegen het bedrijfsbelang in, weet je wel. Want dit levert ze imago-schade op en economische schade. Misschien erger voorkomen door die systemen plat te leggen.
1: Helemaal uit te schakelen. Ja, dat zoiets zal het waarschijnlijk goed
0: worden. Ja, maar voorlopig is het dus, de hamsterweken zijn begonnen. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, maar niet op de goede manier.
1: Hebben we nog genoeg wc-papier trouwens?
0: Ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken. Moet ik even gaan kijken?
1: Nou, misschien moeten we even extra gaan...

0: Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend, 6 uur precies. We gaan nu buiten praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
1: Goedemorgen. Het voortbestaan van zeehondencentrum Pieter Buren, wat onderdeel is van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, staat op het spel door de dure verhuizing naar Lauwersoog. Tegenvallende bezoekersaantallen en een tekort van bijna 3 miljoen euro dreigt binnen 2 weken een faillissement. 40 banen staan op de tocht. Mogelijk stopt ook de opvang van zieke zeehonden. Vrouwen krijgen vanaf 2027 tijdens hun zwangerschap geen 13 weken echo meer. Dat besluit heeft het kabinet genomen op advies van de Gezondheidsraad. Waarnemingen zijn vaak niet goed genoeg. Er worden te vaak afwijkingen gezien die er niet zijn, of juist over het hoofd gezien. De 20 weken echo blijft wel bestaan. En de droom voor Cristiano Ronaldo om 1000 goals in zijn carrière te scoren komt steeds dichterbij. Hij scoorde tijdens de Aziatische Champions League het 981ste doelpunt uit zijn carrière. Ondertussen hint de voorzitter van de Portugese Voetbalbond erop dat hij Ronaldo wil terugvragen bij de nationale ploeg. Daar is de voetballer van 41 voorlopig nog geschorst na een conflict met de bondscoach. Het weer voor vandaag. Het is bewolkt, af en toe wat regen. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden.
0: 19 doelpunten moet hij nog. Ademen we lukken toch?
1: Een snelle reeks van jouw kant.
0: Ja, en dank je. Nou ja, en dat zo 's ochtends vroeg. Ja, maar klopt het ook?
1: Het klopt.
0: Ja,
1: het
0: mooi gelukkig. Dat moet voor Ronaldo natuurlijk een cookie zijn. Dat is te mooi.
1: Gaat hem vast lukken.
0: Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hi,
0: hoe gaat het onderweg?
2: 1 file die de moeite van het noemen waard is. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Eigenlijk tegen de richting in waar je normaal in de file staat in de ochtend. Tussen het knooppunt Ridderkerk en de afrit Alblasserdam. Nu 20 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech. De weg is daar wel weer vrij. En de file zal langzaam oplossen.
0: Heb je zin in de Pet Shop Boys?
2: Altijd.
0: Ze hebben er zelf ook zin in.
2: Goed zo.
0: Ja, het is zin.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Social deal, wellnessdeal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
14: De vriendelijke specialist. DA.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.
4: Radio 10 staat op.
3: Jan Willem, Jeroen.

0: heb in principe altijd zin in de Pet Shop Boys. Het is een zin. Goedemorgen, welkom op dinsdag 13 oktober. Vandaag in deze show geen lege muziekschappen. Het is verschrikkelijk. Je zei het net al. Ja, grootste digitale klap ooit voor Albert Heijn staat op de voorpagina van het Algemeen Dagblad deze ochtend.
1: Ja.
0: Gaat natuurlijk over dat veiligheidsincident, hè, digitale veiligheidsincident bij Ahold. Bedrijf achter Albert Heijn en Gal en Gal. Wat er precies is gebeurd, dat vertellen ze niet. Experts zeggen in de ochtendkranten dat de kans vrij groot is dat iemand het systeem is binnengedrongen.
1: Ja.
0: Dat idee hadden wij ook wel. De grote vraag is, wie doet zoiets?
2: Ja, en waar komt deze persoon vandaan?
1: Ja.
2: Vladimir, is dat you?
0: Ja, meld je heel even.
2: Ja,
0: hè? Dan weten we dat ook maar weer. Nou, sommige mensen denken dus dat het niet Vladimir is. Want die schijnt dus, of dat nou in België was, weet ik niet. Misschien weet jij dat, Hanneke. Dat ergens een supermarkt is gehackt. Weet je wat die hackers hebben gedaan? De diepvrieswarmer gezet. Zodat alle spullen bederven.
2: Nee.
0: Ja.
2: Oh. Nou, dat is heel nasty.
0: Ja, maar dat is meer Poetin, zeg maar. Dat je dan de boel gaat frustreren.
3: Ja.
0: Maar het kan natuurlijk zijn dat ze dat bij Albert Heijn ook hebben geprobeerd. En dat Albert Heijn erachter kwam en gauw die systemen plat hebben gegooid.
2: Of dat al mijn bonus nu op straat ligt. Al mijn, wat ik allemaal koop.
0: Ja.
2: Dat je dat allemaal kan laten.
0: Iedere dag broccoli bij je rondkijken in de vechten. Ja, het kan zomaar allemaal op straat liggen. Gisteren was de chef van de Albert Heijn... natuurlijk aan het woord. Haar is gevraagd.
2: Meneer Piekema?
0: Nee. Eva Jinek. Eva Jinek is de baas van Albert Heijn.
4: Helaas loopt het onderzoek nog, dus daar kan ik geen uitspraak over maken.
2: Oh, zij klinkt wel als ja, Eva
0: Jinek. Ben jij het, Eva?
5: Nee, het is nog heel vroeg.
0: Voor Eva Jinek is het te vroeg. Dit is Margaret. Margaret Versteden van Duin. Dat is de grootste baas van Albert Heijn.
2: Okay.
0: Ik wil er niks over zeggen, wat natuurlijk ook logisch is hangend onderzoek. Dus wat gebeurt er dan bij de talkshows? Dan wordt er gespeculeerd. Bij Pauw en de Wit bijvoorbeeld zat Paul Moers aan tafel. Hij is retaildeskundige.
2: Ja.
0: Die heeft ook bij Ahold gewerkt. Dus die weet wel een beetje hoe de Morris is daar.
2: Ja.
0: En die voorspelde dat het niet zo heel gezellig is op kantoor.
6: Ja, dat is volledige paniek. Dit is het laatste wat je wil meemaken. Dit is echt een absolute nachtmerrie. En je moet bedenken dat Albert Heijn heeft zo'n marktaandeel van 40%. En als 40% dreigt uit te vallen, dan is het niet zo dat andere supermarkten dat maar even in kunnen vullen. Dat is een totale ramp.
0: Ja, één ding
2: totale
0: zeker.
2: Ramp,
0: nou,
2: dat
0: zeker.
2: Zijn nogal uitspraken.
0: Nou ja, de andere supermarkten die gaan dit natuurlijk ook merken. Want als die 40% naar een andere supermarkt gaat, gaan daar de schappen natuurlijk ook weer eerder leeg.
2: Ja.
0: Eén ding is zeker, deze dinsdag heb je hier nog niet het laatste van gehoord. En er is ook gelachen gisteren, gelukkig.
2: Ja, want de belangrijkste cabaretprijzen zijn uitgereikt. De Polifinario's en de Nederlandse Hoop.
0: Polifinario is natuurlijk van Toon Hermans.
2: Van Toon Hermans. Ja, van dat inderdaad een grapje van hem. Nederlandse Hoop voor aanstormend talent. Even een rondje langs de winnaars. Het cabaretduo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Lisa Osterman die won in de categorie Engagement. Of Engagement, zoals u zelf wilde. Zeg maar, dat is heel betrokken is bij wat er allemaal gebeurt in de wereld. Met problemen met de bonuskaart en dat soort dingen. De prijs voor aanstormend talent ging naar David Linsen. En Ruud Smulders die won de prijs in de categorie Entertainment. Dus heel even luisteren of het terecht is dat hij gewonnen heeft.
0: Heb je een grapje van Ruud?
2: Ja, een grapje van Ruud.
7: Ik heb een cadeaukaart gekregen voor mijn verjaardag van The Action. Ja. Dan heb je toch een tering hekel aan mij, of niet? En het rare was, het is ook nog eens een keer een cadeaukaart van 50 euro! 50 euro bij de Action? Wat de fuck moet ik daarvoor kopen? Ik ben erheen gegaan, ik heb hem uitgegeven. Weet je, ik heb een filiaal.
8: De nacht is verdwenen.
2: Ik moest lachen.
8: De
2: ik
8: ook. De ochtend kijkt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Van harte gefeliciteerd, Ruud. Hij is vanmiddag de gast bij Gijs Staverman.
2: Leuk.
0: Ja, we kunnen vragen voor hem hebben gestuurd.
2: Gijs is een warm hart.
0: Ja, zeker. Die houdt ervan. De vraag is gesteld. De nacht is verdwenen, de ochtend breekt aan. Met welk liedje wil jij opstaan? Laat het ons vooral even weten via de Radio 10-app. Misschien denk je, ik heb eigenlijk wel zin in een bepaald nummer, maar hoe heet het ook alweer? Probeer het dan even te zingen via de app.
2: Oh, kan, ja.
0: Dus gewoon zeggen, la-da-di-da-da-da, la-da-di-da-da-da.
2: Crystal Waters.
0: Ja, Gypsy Woman.
2: Gypsy Woman.
0: Nou, zo makkelijk is het. maar misschien heb je zin in een andere 90's klapper. Bijvoorbeeld La Bouche en Be My Lover.
2: Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook leuk.
0: Lekker om je dag mee te beginnen.
2: Ja.
0: Of koppel het aan iets wat je vandaag gaat doen. Hè? Dan wordt het de agenda-track. Dat kan natuurlijk ook. Dat je zegt, ik ga vandaag heel veel vergaderen. Dus ik wil Talk van Coldplay. Of iets anders. Laat het ons maar weten. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? De Radio 10 heeft staat wijgewijd voor jou. My friend, dit is de nieuwste Direct.

0: twee hoofdstukken. Vorige hoofdstuk was hun vorige single, Won't Fall. Won't Fall gaat over hoe fijn het is als anderen je opvangen. En My Friend gaat er dan meer over hoe belangrijk het is om iemand voor een ander te zijn.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat je niet alleen...
1: Alle percepties, perspectieven van het verhaal.
0: Dus je niet alleen een vriend hebt, maar er vooral in bent.
1: Wellicht, ja.
0: My Friend van Direct, hun nieuwste single. Hoe stonden we, Jeroen?
1: De eerste files van deze dinsdagochtend, spits. Met de vertragingen natuurlijk op de A15 in de Europoort. En de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar sta je al in de file tussen het knooppunt Empel bij Den Bosch. En de afrit Waardenburg, 10 minuten extra.

0: Zou het een echte saxofoon zijn of een saxofoon uit een doosje?
1: Nee, toen had je gewoon nog echte saxofoon.
0: Oh, oké.
1: Ja, dat was gewoon echte saxofoon. Wel, wat ook heel grappig was, ik heb ooit eens een keer gelezen over dit nummer, dat ze zo overtuigd waren van het succes van dit liedje, dat, misschien vergis ik me, maar volgens mij heet de zangeres Heather, dat ze tegen haar riepen van, nou, leg je jurk voor Top of de Pop maar vast klaar.
0: Oh!
1: Dat was natuurlijk heel bekend televisieprogramma.
0: Ja, ja, ja, daar moest je zijn, ja.
1: Dus ze hadden gelijk zoiets van, oh, dit is zo goed, waarschijnlijk staan we binnenkort op televisie met dit nummer. Moving On Up van M People.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
3: Goedemorgen.
1: Hi. Oh, hallo. Hi, Sylvia.
3: Hallo.
0: Hallo Sylvia.
1: Ja, we willen heel veel.
3: Goedemorgen.
1: Ja. Oh, kijk, ja, nou, dan schiet je in de energie. Sylvia Schouten, goedemorgen uit Assen.
3: Hey, hallo.
1: Nou, wat leuk dat je ons al zo vroeg appte vanochtend.
3: Ja, was een beetje crisis.
1: Nou, dat dacht ik al. Ik denk, die heeft ons nodig.
3: Ja,
0: zijn je IT-systemen gehackt?
3: Nee, net niet. Ik noem dat anders.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar het heeft wel een beetje mee te maken. Kijk, we zijn geen appie, maar je stuurde ons wel een appie. Over het feit dat jij wilde opstaan met een bepaald nummer, maar dat het niet gelukt is.
3: Ja, precies. Ja, dat is wel een beetje een hack, ja.
1: Ja, je bent wel een beetje gek. Maar hoe gaat dat?
3: Ja. En hoe gaat dat? Nou, dat heet wakker worden. En je Spotify-lijst die springt aan. En die geeft een heel leuk liedje weer. En vervolgens is mijn hoofd sneller dan mijn brein, want die is nou helemaal niet wakker. En die tikt hem weg.
1: Oké, dus jij werd wakker met een leuk liedje van een niet nader te noemen streamingsdienst. Ik zou sowieso wakker worden met Radio 10, maar dat is even gewoon pure side note, hè, dat je dan gewoon lekker wakker wordt.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar dat is verder geen kritiek of zo, hoor. Dat is meer gewoon dat ik denk van, nou, dat zouden wij ook heel leuk vinden. Maar goed, dus je hand was zo snel dat je het nummer een stukje hoorde, maar dat je eigenlijk dacht van, ja, maar ik wil hem eigenlijk verder horen.
3: Ja, precies.
1: En dan komt Radio 10 weer om de hoek kijken.
3: Ja, want mijn eerste actie als ik wakker word is Radio 10 aanzetten.
0: Oh. Nou.
3: Nou ja, jullie zijn tweede op de ochtend.
1: Ja, nee, dat was al wel duidelijk. Ja, maar wel mooi dat je hersenen zo snel zijn dat ze dan die eerste gelijk uitzetten en dat je dan vervolgens ons gelijk aanzet om dat eerste nummer te horen. Maar om welk nummer gaat het? Waar had je wakker mee willen worden vanochtend?
3: Nou, dat was een hele lekkere. Dat was Rebel van David Bowie.
0: Oh, je weet wel.
1: Ja, nou, niet gelijk uitslaan, hè?
3: Ja, niet nu. Dit kun je niet.
1: Ga er lekker van genieten. Zet hem knijterhard.
3: Ja, dat gaan we doen.
1: En Sylvia, heel fijn dat je met ons opstaat.

0: zetten iedere ochtend. Sylvia Schouten vroeg hem aan. Rebel Rebel van David Bowie, met ook een ideaal ochtendzinnetje erin. Hè? Rebel Rebel, your face is a mess. Ik vind het wel herkenbaar, zo'n ochtends vroeg.
1: Ja, mooi.
0: Zo meteen het nieuws van 6:30. Hanneke, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Goedemorgen. Een Halloweenfeest met spoken en demonen hoort al thuis in een kerk. In Rotterdam is er discussie.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
9: Wat was gisteren een cadeautje?
10: Ik heb echt genoten van het weer.
9: Ook
10: ik
9: weet niet wat overal in Nederland zo lekker was. Ja, dat is het
11: blauw in Utrecht.
9: Ja, bij ons in Veenendaal ook. Ja, ligt niet ver uit elkaar natuurlijk. Maar de dag start vandaag bewolkt. Is de voorspelling met hier en daar kans op een buitje. Maximaal 20 graden vandaag. De grote vraag is, hoe is het onderweg?
12: De spits is begonnen. De eerste files die beginnen zich te vormen. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen het knooppunt Hintham bij Den Bosch en de afrit Kerkdriel. Een kwartier in de file. Best wel een probleem aan de noordkant van Amsterdam. In de ring van Amsterdam. De Koentunnel is dicht. Als je vanuit de richting Zaanstad naar Amsterdam gaat. Dat zorgt nu al voor een file op de A8. Tussen Zaanstad Koog en het Koenplein een kwartier extra. De A7 begint ondertussen ook vast te lopen. En natuurlijk de dagelijkse file op de A15 in de Europoort richting de Maasvlakte.
9: Anderloor heeft lekker een weekje vrij. Alfred van der Weetjes ook, sterregisseur van dit programma. Ik weet of ze samen op pad zijn.
12: Ja, ze zijn samen een weekendje naar Preston Palace.
9: Dat is hartstikke leuk. Ja. Met de bonuskaart.
12: Met de bonuskaart.
9: Ja, ja dus Hanneke is hier, Hanneke van Zessen. Ja, het is eigenlijk Hanneke Loren deze week.
11: Zeker, en dat is heerlijk om zo genoemd te worden.
9: Ja. Ik zal het niet meer doen.
11: Nee, zeker. Nee, ik vind dat helemaal geen straf. Goedemorgen. De grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt naar €500.000. Verkopers van een woning met een slecht energielabel krijgen daarbij standaard €20.000 extra leenruimte om hun huis te verduurzamen. Zwangere vrouwen krijgen vanaf 1 januari geen 13 weken echo meer. VWS-minister Sophie Hermans die volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Uitslagen zijn volgens onderzoekers te vaak onduidelijk of onjuist. En in Argentinië zijn de beroemde Iguazu-watervallen tijdelijk gesloten voor toeristen. Er is zoveel regen in het gebied gevallen dat de watervallen 6 keer zoveel water moeten afvoeren dan gemiddeld. En in Rotterdam is ophef ontstaan over een Halloweenfeest in een kerk. Een dominee van de protestantse kerk is een petitie gestart omdat hij vindt dat een feest dat te maken heeft met demonen en horror niet thuishoort in het huis van God. Die is 16.000 keer ondertekend. De dominee van de Lauwerskerk, waar dat Halloweenfeest is, die ziet dat anders. Hij ziet het als een verbindend verkleedfeest. En bovendien hebben ze het geld nodig dat het event opbrengt. Oh, het weer hoef ik natuurlijk niet te doen.
9: Nee, dat weer, dat mag wel.
12: Dat mag wel.
11: Heb je net gedaan. Ik was weer vergeten.
9: Het is ook wel een
12: wordt het weer mooi weer?
11: Nee, het wordt bewolkt vandaag. Regenachtig.
9: Maar wel 20 graden.
11: Wel 20 graden.
9: Nou, wel lief dat je het vraagt. Moet ik het weer nog even doen? Nee, we gaan naar de Forever Young collectie. Je moet je wel even voorbereiden voor morgen, hè? Want dan ben je aan de beurt.
11: Ja.
9: Liedjes van 40 jaar en ouder. Een artiest mag maar 1 keer voorkomen in de lijst. En het idee is, het criterium, staat op nummer voor altijd jong is. Is dat het de tand des tijds heeft doorstaan. Steken nog, soms komen er liedjes in die alleen maar mooier worden.
12: En ja, nou zeker, want ik heb nu ook een liedje meegenomen dat in de tijd zelf dat het uitkwam eigenlijk helemaal geen hit was, maar wel zeg maar iets gebleven ondanks alles. Het voelt toch altijd een beetje als je op een verjaardag bent en er ligt zo'n hele schaal met hapjes en je neemt het laatste hapje, dat je denkt van ik ga nu gewoon deze artiest toevoegen waarmee ik het voor iedereen eigenlijk afneem. Peter Koelewijn, daar ga ik. Ik doe het gewoon. Een van de grootste.
9: Kom van het dak af.
12: Liedjes. Nee, niet kom van het dak af. Een van de grootste liedjeschrijvers die Nederland heeft. De man doet het nog steeds. Ik heb hem laatst nog weer ergens live zien optreden. Dat was echt fantastisch.
9: Hij is nog goed bij stemmen ook. Hè?
12: Oh, maar echt, joh. En een hele goede energie. En die liedjes, er zit nog steeds dezelfde vuur in. We gaan naar het magische jaar 1977. Peter Koelewijn, die zit een glas whisky te drinken. En hij schrijft dit liedje. Het vloeit zo uit zijn pen. Het is een beetje autobiografisch, heeft hij wel gezegd. Maar ook niet helemaal. Er zijn ook een beetje dingetjes bij verzonnen. En het heet Als ik God was. En bij de NCRV dachten ze, dat gaan we niet draaien. Want dat is blasfemistisch. Dus hebben ze steeds de refreintjes eruit geknipt. Maar het is wel een mooi verhaaltje. De KL204 over zijn vriendinnetje. Dat hij naar Schiphol moet afvoeren. En Peter is

0: is er dan zo eentje waarvan je dan hoopt dat je alleen de titel hoeft te raden als je een fragmentje krijgt. Dat je dan nog weet van oké, ja, dit is Build to Last, maar hoe heet de groep ook alweer? Even een rondje doen. Hanneke, hoe heet de groep?
1: Ja, ik ga nu vals spelen. Ik
0: je ziet het hier staan. Je ziet het hier staan. Maar doen we net alsof je
1: het... Ik had het echt niet geweten. Nee. Ik weet het echt niet.
0: Malay, ja. Ja. Ze hebben ook maar één hit gehad natuurlijk.
2: Maar dit is zo'n combinatie die zo in je hoofd gebrand is bijna. Die had ik ook wel geweten.
0: Malay Build to Last had ik ook wel geweten. Ja. We hebben gisteren een testje gedaan voor de Top 4000 quiz.
2: Ja.
0: En want ze wilden eigenlijk even testen of we niet te veel wisten.
2: Of we niet te goed zijn.
0: Ja, maar
2: dat is helaas mislukt.
0: Ik kan je inderdaad vertellen, wij zijn niet te goed voor de top 4000 quiz.
1: Maar wacht even, voor tv?
0: Ja, voor televisie. Ja, Gijs Staverman presenteert dat. En die top 4000 die komt er natuurlijk weer aan. Dus ze dachten van, nou, we willen de jongens ook wel eens zien in een kersttrui. Dus,
2: hangen jullie ook maar klaar voor Top of the Pops?
0: Ja, precies. Ze spelen met het idee. Dus als we er niet in zitten, dan weet je ongeveer hoe die test van gisteren is afgelopen. Maar goed, dat valt niet mee, hè? Want ze waren echt bang dat we te veel wisten, maar dat was echt niet zo.
2: Nee, maar dat wist ik van tevoren al. En dat is ook zo'n gekkige perceptie dat mensen dan denken, omdat je bij de radio werkt, dat je alles van muziek weet. Nou, dat geldt voor mij in elk geval niet. Voor jou wat meer, maar voor mij helemaal
0: niet. Ook helemaal niet zo. Ik weet allemaal van die onzinnige dingen die ze er niet vragen. Maar ja, we moesten op een gegeven moment happiness afzingen van de Point. Sisters.
1: Ja.
0: Oh nee, was het? I'm so excited was het.
2: I'm so excited.
0: I just can't hide it. Yeah. I know. En toen kwam.
2: Ja, wist je Willem?
1: Hij was toch spanning dan misschien.
2: Iedereen lachen.
0: Echt dom. Echt dom voor die gast op. Oké, willen we even een testje doen? Ik zoek een groep die eigenlijk om één man draait. Dat is een man die al jong leerde dat niet iedereen voor altijd blijft. Maar zelf bleef hij juist jarenlang trouw aan dezelfde kleur.
2: Dezelfde kleur?
0: Ja. Hij had een zwak voor sterren, hield jarenlang iets tegen. En ontdekte dat geld soms te krap zit om er überhaupt over te beginnen.
2: Maar dan is het tijd te mention.
0: Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, heeft hij de muziekwereld behoorlijk wat kleur gegeven. Wie zoek ik?
1: Pearl Jam.
2: Was getekend AI.
0: Wie zoek ik?
2: Ja, ik zeg het toch al. Mick Hucknall.
0: Ja, maar hoe heet het?
2: Simply Red.
0: Ja, zie je, maar moet het nou zo lang duren? Je zei wel money's to tijd to mention.
2: Ja, omdat je dat
0: zit je weer een beetje op ChatGPT te katten. Terwijl je eigenlijk gewoon moest raden welke band het is. Maar als je dat straks gaat doen in die quiz.
2: ChatGPT weer boos.
0: God, heb je ChatGPT weer gevraagd om een quizvraag te bedenken?
2: Mijn abonnementje verlengen.
0: Nee, maar je had het goed. Simply Red zocht ik inderdaad.
2: Ja.
0: Maak je natuurlijk weer kans op tickets van 10 voor Simply Red. Simply Red horen is tickets scoren. Dus hoor je Simply Red, dan heb je tickets en dan word je teruggebeld. En dan kan het zomaar zijn dat je erbij bent op 19 juli. Dat is toch mooi, hè? Het is dinsdagochtend. Sissy Penniston uit je speakers met Finally.

0: Ja, je hebt groot gelijk natuurlijk. Ja. Je mag tickets appen zoveel je wil. Maar als je het doet, als Simply Red voorbij komt op deze zender... dan maak je kans op de tickets voor 19 juni. Dit was Cissy Paris en de Final Week. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Het is al heel erg druk. Nou, de spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant. Bij Amsterdam heb je veel vertraging door een ongeluk bij de Koentunnel. Onder andere op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en het Koenplein nu 3 kwartier vertraging. De tunnel is dicht.
0: In het Algemeen Dagblad deze ochtend een indrukwekkend verhaal van Carl Bushby. Hij komt uit Engeland en is maar liefst 28 jaar geleden begonnen aan een reis rond de wereld. Niet op de fiets of met de auto of met het vliegtuig, maar te voet.
2: Oh.
0: Op 1 november 1998 is hij begonnen in Punta Arenas in Chili... aan zijn wandeltocht met een kleine €500 in zijn rugzak. Hij had als kind veel last van pesterijen van klasgenoten... die hem dom noemden. Hij werd daar heel onzeker van. Dus heeft hij de eenzaamheid opgezocht om te ontsnappen aan het getreiter.
2: Ach.
0: Alleen op wandeltochten in de natuur voelde hij zich gelukkig. En dit was het ultieme resultaat. 28 jaar verder heeft hij een stuk meer zelfvertrouwen. Heeft hij natuurlijk heel veel verhalen en ontmoetingen.
2: Nou.
0: Over 3 weken is zijn tocht klaar. En weet je bij wie die als eerste aanbelt?
2: Nou,
0: zijn moeder.
2: Ach,
0: ja. Dus die zal hem ook wel gemist hebben, zeg.
1: Deze verhaal, ik wil het toch even met je delen. Want je ziet het steeds vaker op de weg. Nou, ik heb dat nooit gezien, maar ik heb er wel over gehoord. Dus ik ben benieuwd. Een grote bus waar dan meerdere politieagenten in zitten... om te controleren of je als automobilist je telefoon vast hebt. Vanuit die bus kunnen ze namelijk heel makkelijk zo... als ze naast gaan rijden, zo in een auto spieken. En als ze dan iemand, met een telefoon in de hand...
0: We got you.
1: Nou, onze collega's van RTV Oost zijn een dagje meegegaan... met zo'n bus om te kijken hoe dat precies werkt. Want als ze dan iemand met een telefoon in zijn of haar hand zien... dan is het een beetje net alsof ze de Big Five spotten.
3: Ja, telefoon,
4: rechterhand, ter hoogte van het oor. Binnie Cooper.
0: Het is toch niet te geloven dit, zeg. Die maken er gewoon een spelletje van. Komt er dan ook een agent als winnaar uit de bus?
1: Ja, dat zou je dan denken, hè?
5: De opwindingen daar hoort. Ik vind het toch een beetje wat van.
0: Ja, maar ik snap het wel. Dat je wordt op een gegeven moment natuurlijk fanatiek van... Oh, daar zit de bus. Die kan je ook niet lezen.
4: Ja,
0: pak hem aan.
1: En dan moet weer iemand €449 aftikken. Want dat kost een boete tegenwoordig als je de telefoon vast hebt... terwijl je aan de auto rijdt.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wees gewaarschuwd.

0: Prince en I Would Die For You. Het is ook wel leuk trouwens. Ik moest even denken aan die politieagenten die vanuit de bus dus mensen die de telefoon vast hebben spotten. Zo kunnen we ook wel Radio 10 luisteraars spotten. Mensen die dan mee zitten te zingen in de
1: ja,
0: auto.
1: Ja, er is er
0: een. Ja, die zitten weer mee te zingen. Ja, dat is leuk. Ja. Ja.
2: Niet goed hoor.
0: Ja. Zometeen het nieuws van 7 uur, Hanneke. Wat zit erin?
3: Ja, de storing bij de appie, die duurt maar voort. Wat is daar nu aan de hand? Is het nou een hack of niet?
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
8: wonen.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
11: Greet. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
22: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
24: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
25: Goed voor het water.
24: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: Goedemorgen, het is 7 uur op dinsdagochtend. Hoog tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Dat doet Hanneke van Zessen. Goedemorgen, Hanneke.
2: Goedemorgen. De grote storing bij Albert Heijn zou best het gevolg kunnen zijn van een cyberaanval. Experts wijzen erop dat het moederbedrijf Ahold uit voorzorg meerdere systemen heeft uitgeschakeld. En dat is een maatregel die vaak wordt genomen bij een hack. Door het incident kampen winkels met lege schappen en zijn online bestellingen geannuleerd. Veilig Thuis vraagt hulp. Ze kunnen het niet meer aan. De organisatie zegt dat er te veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnenkomen. Vorig jaar 136.000 zaken. Mensen wachten nu gemiddeld 2 maanden voordat hun zaak wordt opgepakt. Volgens Veilig Thuis moet het kabinet met meer geld over de brug komen. En techbedrijf Meta haalt zijn omstreden AI-brillen met ingebouwde camera niet van de markt, zegt de directeur tegen een aantal kranten vandaag. De zogenoemde gluurbrillen liggen onder vuur vanwege privacyzorgen en meldingen van ongewenste opnames. Steeds meer organisaties, bedrijven en winkels verbieden de brillen inmiddels in hun gebouwen. Het weer van vandaag is bewolkt. Af en toe valt er wat motregen en dat blijft de hele dag een beetje zo. Daarbij wordt het een graad of 18.
1: Jeroen zet zijn bril af. Dat is verdacht. Heb je ook zo'n ding op?
3: Een AI-bril? Dat zou wat zijn.
1: Dat had wel gekund, hè? Het is wel een joekel. Dat past wel een cameraatje
3: in. Enorme bril. Oh, dat is een goeie. Daar gaan we eens even over nadenken. Ik denk ik kan het prima lezen zonder bril op een scherm. Belangrijke dingen om te vertellen wel als het gaat over het verkeer. De spits is overduidelijk begonnen. De meeste files die staan in de omgeving van Amsterdam. Dat heeft te maken met een ongeluk dat gebeurd is in de Koentunnel. Vanuit Noord-Holland naar Amsterdam heb je daardoor echt wel grote problemen. Onder andere de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Stijf vanaf Purmerend in de file tot aan het knooppunt Zaandam. 20 minuten vertraging. De A8 van Zaandam naar Amsterdam tussen Assen-Delft en het Koenplein. 3 kwartier vertraging. Iedereen is daar aan het dringen om de ring op te gaan. Ring Noord, want dat is eigenlijk het advies om te doen als je onderweg bent vanuit Noord-Holland naar Rotterdam om dan via de Zeeburger tunnel te rijden. Maar ja, als iedereen dat wil, dan wordt het natuurlijk gewoon hartstikke druk daar. En de A16 van Breda naar Rotterdam, daar ook de dagelijkse drukte, maar best wel veel tijd daar kwijt tussen Breda en Dordrecht. Nu een half uur extra reistijd.
1: Goedemorgen, fijn dat je opstaat met de nieuwe ochtendshow van Radio 10.
4: De Dobbelsteen.
1: Zometeen gaat die rollen, de Dobbelsteen, met plek voor 6 verzoekjes, 6 nummertjes. En jouw nummer mag erbij. Als je denkt, ik weet nog wel een leuke. Vanochtend viel bijvoorbeeld al Gypsy Woman van Crystal Waters.
3: Crystal Waters.
1: Dus het grappige, dat nummer hoef je niet te horen en toch kan hij in je hoofd zitten. Als je denkt, dat vind ik eigenlijk een mag je een goed idee. Vraag dan wat anders aan. Mag ook, hè. Plek voor 6 nummers op de Dobbelsteen.
4: De Dobbelsteen.
1: En die bepaalt zometeen welke de uitzending haalt via de Radio 10 app. Tot zo.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Wil je ook thee?
3: Och ja, lekker.
2: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
3: Och, wat een goede vraag.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Een vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
9: Contract? Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van...

0: hevige gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: volgens Jeroen Kijker gevechten. Ja, dat staat in zijn nog niet uitgekomen memoires.
1: Ja, die heb ik ooit uitgeprobeerd toen ik heel jong was. En toen dacht ik, ja, dit is een fijne plaat om een uurtje radio mee te beginnen.
0: Grappig, je hebt dat één keer verteld. En
1: dat ga je nooit meer vergeten. En toen dacht je, je hebt gelijk.
0: Ja, maar dat is toch ook zo. Ja. Het staat nog steeds als een huis. De titel zegt het al, I'm Still Standing, Elton John. Goedemorgen. Deze dag, die begint bewolkt. Daar zag je...

0: een mooie dag vandaag. Het is echt een Jeroen Kijkende Vechterdag.
1: Ja,
0: ja. Waarom? Echt, echt. Nou, het is een dag vol voetbal. Dat ben je natuurlijk. Ik zie je opveren. Zie je dat? Zie je hem gaan, Hanneke? Zie je dat?
2: Ja.
0: Dus toch, het begint gelijk te stralen.
1: Nou, ik dacht, ja, nee, zeker. Ja, vertel even. Wat
0: zal
1: is
0: het even allemaal door. Ga er even goed voor zitten, Jeroen.
1: Jonexk tegen Dynamo Moskou.
0: Wacht eens even. PSV, laten we daar eens even mee beginnen.
1: Ja. Ja.
0: Speelt in de Champions League vanavond. Altijd leuk, hè? Champions League is heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker.
0: Het mooie is, dan kun je ook, als je bijvoorbeeld voor een andere club bent in de Nederlandse competitie, kun je toch voor PSV zijn.
1: Ja, precies. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: Nee, want die spelen tegen Red Bull Leipzig.
1: Red Bull Leipzig.
0: Ja, dat geeft je vleugels. Dus wat dat betreft kan er alles gebeuren natuurlijk. Ja. De aftrap is om 9:00.
1: Ja.
0: Maar wil je echt een doelpuntenfestijn zien? Kijk dan naar de Leeuwinnen. De Oranje Leeuwinnen. Die spelen vanavond in de play-offs voor het WK voetbal tegen Hongarije. Dat deden ze afgelopen vrijdag ook. En toen is het 8-0 geworden voor Oranje.
1: Zo. Ja, dat is mooi.
0: Dat is toch lekker. Als je van doelpunt houdt, zit je daar goed. Dus ja, dit was na afloop de conclusie van Arjan Vuurink, de bondscoach van de vrouwen.
3: Nou ja, goed. En we hoeven ook niet, weet je, hoeven niet moeilijk te doen. We zijn een maatje te groot voor Hongarije, dat mag duidelijk zijn.
0: Een maatje te groot, dat maatje is toch wel grappig gezegd. Eigenlijk een containerschip te groot. De aftrap is om 9:15. En ik lees in het Algemeen Dagblad deze ochtend dat we in oorlog zijn. Ik zou het natuurlijk nooit zo vrolijk zeggen als het heel ernstig was.
1: Nee, het zou toch ook gek zijn dat je dat dan niet hebt meegekregen in de oorlog. Oh shit, ja. Nou, oh god.
0: Helemaal vergeten.
1: Een stroopwafeloorlog wel te verstaan. De prijs voor een pakje stroopwafels ligt nu zo'n 40 cent per pak. Het schijnt een vechtproduct te zijn. Ze maken dat dan lekker goedkoop. En dan hopen we, zeg maar de supermarkten, dat we dan naar de winkel komen en de rest van de boodschappen ook meenemen. En er is ook een andere theorie, die vind ik ook wel heel interessant. Namelijk dat de Consumentenbond, die maakt af en toe een overzicht van de gemiddelde prijs van boodschappen per supermarkt. Weet je wel, dan wordt er zo'n kassabonnetje afgedrukt. En dan zeg je, nou, ik heb dit gekocht bij de Albert Heijn. Dat is veel duurder dan daar.
0: Dat is lastig, hè? Dat wordt heel lastig. Dat gaat.
1: Ja, nee, snap ik. Dat is een ander verhaal. Maar goed, het gaat er dus om dat dus die Consumentenbond die prijzen dan test bij de supermarkten. En onderdeel van die test is een pakje stroopwafels. Dus op het moment dat ze die prijs van die stroopwafels omlaag gooien, dan gaat dus de hele prijs op je hele kassabonnetje omlaag. En dan denken ze, hé, nee, dat moet naar die supermarkt, want daar is het heel goedkoop. En dan hopen de supermarkt dat ze beter uit de test komen. En vandaar de stroopwafeloorlog.
0: Stroopwafeloorlog.
1: Ja.
0: Een oorlog met een zoete bijsmaak.
1: Ja, het is weer wat anders dan een kappersoorlog.
0: Ja, inderdaad. Ja. Iedere dag weer een nieuwe oorlog. Ja. Wat je ook veel gaat horen vandaag is, we noemden het al even een beetje terloops, is dat er veel gedoe is bij Ahold. Hè? Want dat veiligheidsprobleem is nog steeds niet opgelost. Waarschijnlijk heb je ook al foto's voorbij zien komen van lege schappen bij de Albert Heijn. Distributiecentra die liggen stil. Die kunnen dus de winkels niet meer bevoorraden. Omdat er technische storingen zijn. En ja, waarschijnlijk is het een hek, Anneke, toch? Dat is het laatste nieuws.
2: Ja, dat denken ze.
0: Ja. AH heeft het nog niet bevestigd natuurlijk. Toch?
1: Nou, veiligheidsproblemen, dat werd er gezegd.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad, dat is niet iemand van de administratie die een pasje is vergeten.
1: Nee.
0: Vooral groente en fruit raken natuurlijk snel op. Dat merkte deze mevrouw ook. Ze moest even schakelen toen ze haar avondeten wilde kopen gisteren.
4: Ja, joh, we moesten eigenlijk hutspot. Maar nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is het ergste.
0: Geen hutspot. Ze vond de hond in de pot eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Hoe is het onderweg?
1: Bij Amsterdam, aan de noordkant van Amsterdam, loopt het verkeer behoorlijke vertraging op door een ongeluk bij de Koentunnel. De A7 en de A8 lopen daar vast. De omleidingsroute is eigenlijk heel simpel. Via de noordkant van de stad, als je onderweg bent naar Rotterdam, doe je dat via de Zeeburgertunnel.
5: Je zingt ze allemaal mee. De grootste hits aller tijden. 10.

0: niet voorbij. Dat krijg je natuurlijk, hè, van een korstdroom naar een hete hit. Dus je denkt, nou jongens, ik weet er ook nog wel eentje.
1: De dobbelsteen.
0: Dan mag je ons een appje sturen. Gewoon appen en app dan wat je graag zou willen horen. En de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Doe het wel snel, want we zijn de dobbelsteen aan het vullen. We gaan eerst eens even praten met Lucien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, hoe gaat het?
2: Het gaat heel goed. Dit is een hele fijne restart.
0: Ja, want die had je wel nodig.
2: Die had ik absoluut nodig. Het is donker en het is fris. En gezonde tijdsgezin noemen we dat.
0: En daar werd je mee wakker met dat gevoel?
2: Met dat gevoel werd ik wakker. Dus dan krijg je 10 keer de wekker op snoes.
0: Och.
2: En uiteindelijk moet je.
0: Ja, Jeroen zegt altijd, snoezen is loezen.
2: Ja,
0: precies. Maar goed, je zegt tijd voor een restart. Moet die dan nu nog komen of heb je die dan inmiddels?
2: Nou, het feit dat jullie bellen en ik kans maken op, dan hebben we al een restart.
0: Oh.
2: En een douche en Radio 10 Hart en 2 koppen koffie.
0: Hé, hey,
3: wat klinkt dat goed?
0: Ja.
3: Dat vind ik vind het al een enorme motivatie.
0: En wat wil je dan horen? Pharrell Williams met Happy? Of Don't Worry, Be Happy?
2: Nee. We gaan voor Dolly Parton. Working 9 to 5.
0: Oké, dus er komt toch weer even die gifbeker om de hoek kijken.
2: Ja. Moet je wel even doorzetten.
3: Heb je wel een leuke dag voor de boeg, Lucien?
2: Ik heb een superleuke dag voor de boeg. Met fijne collega's. En ik mag naar een heel mooi pand van een Nexus. Dus dat is super.
0: Nou, dat is altijd, ja, dat wordt dan wel eens onderschat, hè. Dat een mooi pand, dat scheelt heel veel.
3: Dat is wonderen.
0: Ja. Maar dat is echt zo. Als je straks aankomt rijden.
2: Ja,
0: wij zitten hier ook in een prachtig pand in een woonwijk. En dan kom ik 's ochtends aanrijden. En dan
3: wonen echt, alleen
0: al die bomen. Het is een beetje alsof je dan thuis komt.
3: Zeker.
0: Voelt toch heel anders dan wanneer je het gevoel hebt dat je naar het werk gaat op een industrieterrein of op een mediapark met zo'n Oost-Duitse sfeer. Ja, maar dat is toch zo, met die Oost-Duitse architectuur. Daar kon ik niet aan wennen wat dat betreft.
3: Het is wel waar.
0: Lucia, heb jij voorkeur voor een plekje op de dobbelsteen?
2: Ik ga voor nummer 3.
0: Nummer 3. Oké, zetten we hem daarop. En een mooie dag vandaag.
2: Super, jullie ook.
3: Dankjewel, Lucia.
0: Doei.
3: Hoi. Op nummer 1 is Steelers Wheel terechtgekomen. Stuck in the Middle with You. En dat is allemaal te danken aan Claudia Bokkinga.
0: Judith, die had ook een idee. Food for Thought, jongens, van UB40 voor de dobbelsteen graag. Wel toepasselijk in het kader van de problemen bij de AH.
3: Dan Lucien dus op 3 met Dolly Parton, Working 9 to 5.
0: Plekje 4 is voor Leo. Goedemorgen jongens, voor het opzijn graag Kim Wilde met Never Trust a Stranger.
3: 5 is Jolanda Veneberg, Stranglers, No Mercy, Dobbelsteen.
0: Stop.
3: Einde.
0: Ja. Morgen, op plekje 6, morgen, voor deze dinsdag valt Falling van Judy Cruz. Oh, van Twin Peaks natuurlijk, wel lekker denk ik.
3: Oh,
0: herfstig, stemmig en bloedmooi. Groetjes van Maurice. Maurice, je hebt plekje 6.
3: Alsof je op zo'n mistige bergweg rijdt.
0: Ja, nou inderdaad. Ik gooi hem richting Mark Berg, kost een beetje. Hij is deze week de invalfred. Die vervangt Alfred van de Weetjes, de regisseur van dit programma.
3: Ik vind wel dat Mark het cooler aanpakt dan Alfred. Alfred die kan soms wel heel hysterisch reageren dan als je een dobbelsteen. Mark is niet onder de indruk.
0: Alfred van de Weetjes, de regisseur van dit programma, die alles weet, zolang hij maar niet op vakantie is.
4: Het is wel leuk voor Lucien. Want het is nummer 3 geworden.
0: Oh, hangt Lucien nog?
4: Nee, ze is weg.
0: Oh, ze is weg. Nou, Lucien, we gaan er even gemakshalve vanuit dat je er heel blij mee bent. Want je hebt nog gewonnen ook.
3: Nou ja.
0: Working 9 to 5. Plekje 3 vandaag. Dit is Dolly.

0: Een dag met een valse start voor Lucien. Maar als je zo klinkt als je een valse start maakt, nou...
1: Dan wil ik
0: Lucien wel eens meemaken in een goede bui.
2: Ik zet hem eens grappen en ze was uiteindelijk heel positief.
0: Ja, is leuk. Ja,
2: daarover gesproken.
0: Wat is er aan de hand?
2: Ah, Hanneke.
0: Oh, wat leuk. Dus je denkt, ik ga even richting Hanneke.
2: Ja, nee.
0: Ja, je bent natuurlijk benieuwd wat ze heeft gevonden. Welk onderzoekje ze
2: vond. Ze had al een cent, terwijl Dolly Parton zo driftig aan het zingen was, toen had ze al een soort voorproefje. Al eventjes van, nou, ik heb nu iets leuks.
3: Ja, ik wilde even checken. Ik dacht, Jeroen, vind jij dit interessant? Maar het is, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Waarom durven mensen onder de 30, oftewel Gen Z, amper hun telefoon op te nemen of iemand te bellen?
2: Nou, dat wil ik dus graag weten.
0: Jij hebt dus je onderzoekje onderzocht bij Jeroen. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ik heb even gecheckt. Hey, vind jij dat ook boeiend?
2: Ja, en ik zei ja. Ja. Ik ben benieuwd, Hanneke, want ik hoor dit vaker. En ik denk, wat is dit toch voor iets raars?
3: Het is namelijk hartstikke onhandig.
0: Maar weet jij het antwoord al of blijf je ook luisteren?
2: Nee, ik weet helemaal van niks. Dit is het enige wat ze gezegd heeft. Dus het was al zeg maar een soort lekkermakertje in een lekkermakertje. Dus ik zit nu helemaal... ik ga nergens heen.
0: Ik kan niet wachten.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: De dag start bewolkt met hier en daar kans op een buitje. Het wordt een graad of 20 vandaag. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Nou, best wel druk al richting de 500 kilometer aan files. En de meeste vertraging in de omgeving van Amsterdam. Komende vanuit Zaandam is er een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Je kan de Koentunnel niet gebruiken. Dat zorgt voor heel veel vertraging vanuit Noord-Holland richting Amsterdam. Onder andere de A8 nu een kwartier extra reistijd. De A7 loopt ook vast. En veel mensen die aan het omrijden zijn, onder andere via de A9, dus via Haarlem. En via de provinciale weg vanuit Volendam ook. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar een half uur vertraging tussen het knooppunt Hintham bij Den Bosch en Waardenburg. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Maarsbergen en het knooppunt Lunetten. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. De file is nog een kwartier. En in Friesland heb je een probleem op de A32 van Meppel naar Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid bij de werkzaamheden. 10 minuten extra reistijd.
0: Ze houdt van vroeg opstaan, daarom doet ze de achternaam eraan. Hanneke van Zessen, hè, dat vertelde ze vanochtend. En deze week zit ze op de plek van Anderhoren. Goedemorgen.
3: Yes, goedemorgen. Cyber-experts die zijn er wel uit. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn een gevolg van een hack. De boel platleggen, waardoor distributiecentra stil liggen en je in de winkel leegschappen hebt, dat doe je niet zomaar, zeggen experts. Veilig Thuis die luidt een noodklok. Door oplopende wachtlijsten en personeelstekorten staat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onder druk. Er wordt gevraagd om 70 miljoen euro extra per jaar. En belangenorganisatie Off Limits die stapt naar de rechter om de AI-bril van Meta uit de Nederlandse winkels te krijgen. Volgens de organisatie maakt de bril stiekem filmen te eenvoudig. En voor veel jongeren is er weinig zo schrikken als een onverwacht telefoontje. Gen Z, daar gaat het dan om, die zijn tussen de 14 en 29. Blijkt het onderzoek dat ze meteen angstgevoelens ervaren zodra die telefoon rinkelt. Ook zien ze het als iets wat hun onmiddellijke aandacht opeist. Iets wat vaak niet uitkomt. En het wordt ervaren, vond ik interessant, als een live optreden. Huh? Ja, dus je moet meteen opkomen draven, je moet meteen presteren. Je kan er niet even over nadenken. Daarnaast zien ze het als inefficiënt, want het koetjes- en kalfjesgehalte, dat vinden ze eigenlijk onzin. Skippen ze liever, net als het ongemakkelijke afscheid. Daar hebben ze ook weinig mee. In een appje kunnen ze meteen ter zake komen.
0: Oh, wat koud. Dit klinkt heel koud.
2: Nou,
0: cool.
2: Koud en afstandelijk. Ja. En dat ik ook denk, appjes is toch juist de allergrootste bron van allerlei misverstanden en verkeerde bedoelingen en verkeerd begrepen en...
3: Ja, maar misschien is dat ook wel een beetje een generatieding. Misschien is de Gen Z-generatie gewoon wat beter in appen.
0: Die zijn gewoon heel duidelijk in appen. Yo.
3: Yo. Hoe is het?
2: Maar ik snap er helemaal niks van. Als je appt, dan kan je toch ook niet een soort van gedachten wisselen of zo. Dat is gewoon toch eenrichtingsverkeer.
3: Ja, kijk, ik herken dat als millennial. Maar vooral het feit dat je dus moet komen dat ze zeggen van ja, als er wordt gebeld, word ik meteen angstig, want er wordt meteen iets van me verlangd.
0: Ja.
3: Dat kan ik.
2: Het is ook heel vermijdend of zo.
3: Dat ook, ja.
0: Ja, maar en zelf bellen is natuurlijk ook wel een dingetje. Dat doen ze ook niet graag, Gen Z'ers. Tenminste, dat merk ik aan mijn kinderen ook. Dat is best een dingetje. Maar aan de andere kant moeten we ook niet te streng zijn. Want ik herken dat ook nog wel van vroeger. Dat ik kan me zelfs het eerste gesprek met een onbekende nog wel herinneren. Dat ik voor het eerst iemand moest bellen die ik niet ken.
2: Echt, ja?
0: Ja.
2: Maar ja, goed, aan de andere kant, je hebt het wel gedaan. En je bent er uiteindelijk overheen gegaan.
0: Ja, maar ik vond het super, super spannend.
2: Maar hoe is het dan in het echte leven? Zijn de Gen Z is ook bang om gewoon überhaupt gesprekken aan te gaan met mensen als je een probleem ergens mee ervaart of iets wil oplossen?
3: Mm-hmm. Jij hebt kinderen in die leeftijd.
0: Nou, ik merk, mijn oudste dochter is 21, die valt dan in deze generatie, daar merk ik het niet aan. Die belt nu alles wat los en vast zit. Dat is gewoon journalistiek, die vindt het helemaal niet eng meer. Maar eventjes bellen bijvoorbeeld, bel dan even, zeg even dat het niet kan. Dat doen ze niet zo gauw.
3: Nee, en dat kan dus ook een clash zijn tussen de generaties. Bijvoorbeeld als ouders zeggen, ja, mijn kind is gewoon niet meer bereikbaar. Er zal wel iets zijn, of misschien heb ik wat verkeerds gedaan. Dat is dus vaak helemaal niet zo. Het is gewoon, ja, ze willen liever dat je even appt. Hey,
2: nee, maar ik snap ook wel uit. Nee, maar dat snap ik. Ik snap wel dat je zegt, ik ben 5 minuten later. Maar meer van, zeg maar, een gesprek. Dus ik heb hier een probleem, er gaat iets fout. Of ik weet ik veel, dat.
3: Ja, dat mis je wel eens.
2: Ja.
3: Ja, dat snap ik.
0: Ach, Jeroen.
2: Nee, dat mis ik ook. Maar dit meer van de gewoon... Nou ja, goed. Oké. Hier is een hete hit van...
0: Nee, maar jij verbaast je er wel vaker over. Dat is wel grappig, ja, dat je hier zo lang op doorgaat. Je schiet er wel op aan, inderdaad.
2: Ja, omdat ik zo denk van... Je schept zoveel ruimte voor allerlei misverstanden.
0: Dat is misschien wel leuk. Ben jij Gen Z'er? Er zijn ongetwijfeld Gen Z'ers die luisteren. En wil je dat Jeroen je even belt? Laat het ons dan even weten via de
3: app. Lekker babbelen.
0: Ja, dat is wel leuk.
2: Radio 10. Of stuur een appje.
0: Nee, dan mag je eerst een appje sturen.
2: Laten we appen.
0: Ja, nee, eerst een appje sturen. Wil Jeroen mij bellen?

0: en Tattoo op Radio 10 op de vroege dinsdagochtend. Goedemorgen. Anneke had het er net over, onderzoekje naar Gen Z, dat die het zo lastig vinden om gebeld te worden. Als ze gebeld worden, dan voelt dat als een live optreden. Roept veel herkenning op.
1: Ja, veel appjes. Ja,
0: Marieke die appt, ik geef Gen Z les en ik val regelmatig van de ene in de andere verbazing. Ik ken trouwens ook nog wel een student die het juist onwijs leuk zou vinden als jullie haar zouden bellen. Ja, dat was even de oproep. Als je het zo eng vindt als Gen Z'er, misschien vind je het dan wel leuk als Jeroen je even belt. Zo 's ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Zullen we eens even iemand bellen? Dat is veel opgegeven. Onder andere door Emiel. Moet hij wel opnemen natuurlijk.
2: Goedemorgen, Emiel.
0: Goedemorgen. Voelt dit als een live optreden?
2: Ja, dat voelt wel een beetje als een live optreden.
0: Je bent ook op de nationale radio, dus in jouw geval klopt het wel.
2: Ja, dat is waar ook.
1: Ja, nu toe gaat het heel goed.
2: Ik kan altijd bellen, Jeroen.
0: Nou, dat is toch leuk. Je bent 27, je bent Gen Z'er. Herken je in het verhaal van Hanneke dat ze het lastig vindt om te bellen of gebeld te worden?
2: Nee, helemaal niet. Ik bel voor mijn werk. Ik bel met de mensen om me heen elke dag. Dus ik herken me daar niet in.
1: Maar herken je het bij andere mensen, leeftijdsgenoten?
2: Misschien iets lagere leeftijd. Misschien dat Gen Z dan wat ruim is tot 30 jaar. Maar misschien lagere leeftijd wel. 20 jaar, 22 misschien.
0: Ja, of het gaat vanzelf over naarmate je iets ouder wordt. Dat kan ook, hè?
2: Ja, dat kan ook. Als je eenmaal wat vaker gebeld hebt in je leven, dan gaat het misschien vanzelf over.
0: En dan weet je hoe leuk het is. Kijk maar eens even hoe dit gesprek verloopt. Je had je toch niet willen missen?
2: Nee, ik ben hartstikke blij dat je even belde. Hebben we dat ook weer gehad vandaag?
0: Ja, toch? Kun je het morgen afvinken. Emiel, mooi. Zo is het. Mooie dag vandaag.
2: Ja, komt goed. Dankjewel en werk ze allemaal.
3: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Vorige week donderdag waren ze hier en kwamen ze hem live doen. Een prachtig intieme optreden. Dat is terug te zien op onze site en radio10.nl. Ik heb het over Raccoon, een nieuwe single. Je hebt Dicht bij het vuur.

0: zijn top 4000 klassieker van de toekomst. Ja, ja, ja. Dicht bij het vuur.
1: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, administratief medewerker in Tilburg. Normaal gesproken start je zo'n beetje rond 8:30, weten wij, het betrouwbare bron. Maar speciaal voor de intro rally ben je nu al op kantoor.
2: Dat klopt.
0: Ja. Om in alle rust te kunnen spelen.
3: In de volle concentratie.
0: Ja, dat is belangrijk. Je hebt me toch een categorie uitgekozen. Pop, rock, jaren 80, 90, zero's en 10. Maar geen happy hardcore.
2: Nee, dat ben ik niet zo goed
0: aan. Nee. Ja, je kan maar duidelijk zijn, toch?
2: Ja, ik weet niet of het goed gaat komen, maar dat gaan we zien.
1: Ronde 1.
0: Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is gewoon spelen. Ik heb 5 intro's voor je. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1. We eindigen bij 2 seconden in ronde 5. Heb je alle antwoorden goed, win je niet alleen 5 prijzen, maar ook nog eens de thermomok.
2: Thermomok! Hartstikke mooi.
0: Ja. Ben je er klaar voor, Jeroen?
2: Ja.
0: Komt-ie aan, succes, hè?
2: Dankjewel. Ja, daar gaan we al.
0: Nee. Ik heb genoeg aan de titel, hè?
2: Ja, dat snap ik. Maar dat is juist het probleem. Nee, totale blackout.
0: Oh, joh. Ga ik ook een totale blackout.
3: Ja. En zingen? Een beetje melodietje oppakt ergens?
2: Nee, sorry. Kom er
0: even
2: op.
0: Je kan de mok stuk gooien, dat is de joker. Dan ben je wel de mok kwijt natuurlijk, want dan is hij stuk. Maar dan krijg je hem nog een keer te horen.
2: Ja, er zit niks anders op, denk ik.
0: Ja, dan gaan we dat gewoon doen.
3: Ja. Ah, jongens!
0: Oh, ja. Ach, Jeroen, even diep ademhalen. We doen gewoon alsof er niks is gebeurd, goed?
2: Oké. Okay.
0: Op jouw teken.
2: Ja, kom maar. Ja, ik herken de melodie wel, maar komt niet op de titel. Dat weet ik niet.
0: Mm.
2: Helaas.
0: Wij zochten The Hole of the Moon.
2: Ja, daar had ik even niet op gekomen. Nou.
0: Oh, Waterboys.
3: Ah, wat zonde.
0: Ja. Zullen we eens even kijken of je die andere had geweten?
2: Natuurlijk.
0: Is vaak lastig natuurlijk als je eenmaal in een zwart gat zit, dan kom je er ook niet meer op. Maar wie zal het zeggen?
2: Dat valt altijd.
0: Had je deze herkend? Oh, vind ik ook moeilijk hoor. Dit was Cuddly Toy van Roadsford. 6 seconden was deze.
2: Ja, ik ken hem wel, maar ik weet het.
0: Mr. Sorry. Jones, Counting Crows. 4 seconden was deze.
2: Dat
0: snap ik helemaal. Dat geeft helemaal niks, hoor. This Love van Maroon 5. En de laatste was deze geweest. 2 seconden. Oeh, dat ging snel ook. War van Kensington. Nou, je hebt niks gelogen aan totale blackout.
2: Ja, precies.
0: Ach, Jeroen. Het
2: zijn allemaal herkenbare deuntjes, maar kom even niet bekijken.
0: Ja, en daar gaat het dan net om. Jongen. Maar het goede nieuws is, kijk, je hebt dan weliswaar geen mok gewonnen, maar de enige manier om die sneutelhanger te winnen...
3: Ja, is in dit soort gevallen, Jeroen. Dus dat is toch nog een soort overwinning in zichzelf. Want hij komt naar Schravenmoer, hoor. Het prachtige Schravenmoer. Die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger. Wat we toch ook wel sneu vinden, eigenlijk.
2: Nou, hartstikke mooi.
3: Ja.
0: En ik wil natuurlijk een van deze 5 liedjes graag voor je draaien. Ga je voor Maroon 5 of voor Kensington of Cuddly Toy?
2: Doe maar Kensington dan, ja.
0: Voilà. Kensington ja, Award Kensington. Gaan we voor je draaien. Jeroen, dankjewel voor het meedoen.
2: Graag gedaan.
0: Mooie dag vandaag.
3: Doei. Wel, Jeroen.
0: En zometeen nog de 1 seconde ronde. Ja, misschien dat wel lukt, hè? Dat het eigenlijk met 1 seconde, dat kwartje wel valt.
3: Vind ik ook leuk altijd, hoor.

0: van Jeroen. Jeroen zou het doen, maar het liep anders dan hij had gehoopt. Bij de eerste al een blackout, maar ach,
1: ik heb echt wel met hem te doen, merk ik. Dat ik denk van, ik gun hem wel een herkansing.
0: Ja, maar dat moeten we zeker even afspreken. Jeroen, als je er weer aan toe bent, geef je gewoon op en dan proberen we het nog een keer. We hebben speciaal voor jou nog de 1 seconde ronde.
2: De 1 seconde ronde.
0: Met de eerste plaats zometeen na 8 uur. Welke is het? We hebben genoeg aan de titel voor een sleutelhanger. Ja, je hoeft het alleen maar te appen. Ja.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het is 8 uur op dinsdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier aan de desk, Hanneke van Zessen. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: zeggen. De grote storing bij Albert Heijn kan volgens cybersecurity-deskundigen alleen maar een hack zijn. De supermarktketen spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident en heeft meerdere systemen voor de zekerheid uitgeschakeld. Daardoor zijn online bestellingen geannuleerd en kampen sommige winkels met lege schappen. Veilig Thuis luidt opnieuw de noodknok over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie zegt dat het aantal meldingen blijft stijgen, terwijl personeelstekorten en lange wachtlijsten ervoor zorgen dat slachtoffers vaak lang op hulp moeten wachten. Volgens Veilig Thuis is er extra geld nodig vanuit de overheid om de problemen aan te pakken. En het verzet tegen plannen van België om tol te gaan vragen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij het protest tegen voorstellen om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Ze zijn bang voor hogere kosten voor mensen die net over de grens werken, vakantiegangers en transportbedrijven. Het weer voor vandaag bewolkt, af en toe wat motregen, en dat blijft de hele dag zo. Daarbij wordt het een graad of 18.
0: Drukke ochtendspit?
2: Ja, hele drukke ochtendspit. Zou je denken, het is herfstvakantie, dan zal het meevallen, maar dat is absoluut niet aan de hand. De meeste files staan in het zuiden. Op de wegen in Noord-Holland door een ongeluk bij de Koentunnel. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein bij Den Haag en Delft doen een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De A4 in het zuiden van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom nu een half uur extra reistijd. Want daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. In Friesland de A32 van Meppel naar Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. Nog steeds een kwartier extra. Maar de meeste vertraging, ik zei het al, in Noord-Holland. De Koentunnel is dicht. Als je vanuit Zaandam naar Amsterdam wil, je kan wel omrijden via de Zeeburgertunnel, dus via de Ring Oost. Maar dat zorgt voor heel veel vertraging. Eigenlijk de hele bingo-kaart van snelwegen in Noord-Holland staat vast op dit moment. De A8 vanuit Zaanstad, de A7 vanuit Hoorn, de A9 vanuit Alkmaar en de provinciale wegen. Mensen die aan het omrijden zijn, onder andere de provinciale weg tussen Edam en Broek in Waterland, nu ook 3 kwartier extra.
0: Hele lijst, Jeroen.
2: Ja, joh.
0: De 1 seconde ronde. De 1 seconde ronde van de intro rally. Wat is dit? We hebben genoeg aan de titel via de app.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Loterij speelbewust 18 plus.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen af vanaf €24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
12: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.
13: Ga naar 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity.

0: antwoord. Billie Jean van Michael Jackson.
1: Oh.
0: Het op één na meest gegeven foute antwoord. Last Night, the DJ Saved My Life van Indie. Maar wat is het liedje uit de 1 seconde ronde? We gaan even bellen met de winnaar of winnares.
2: Met Nicola.
0: Hi, met jou Willem en Jeroen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor een sleutelhanger, wat is dit?
2: Another one
0: buys the dust, zeg je dat echt?
2: Ja.
0: Dat is hem, van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Mooie dag.
2: Dankjewel,
4: deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Queen en Another One Bites the Dust. Goedemorgen. Welkom op dinsdagochtend.
1: Ja,
0: de dag begint bewolkt met hier en daar kans op een buitje. Het is niet koud hoor.
1: Nee, het viel mee vanochtend.
0: Het is gemiddeld een graad of 20 vandaag.
1: Ja. Oh, nou,

0: Ze waren bang dat we te veel zouden weten.
1: Oké, Hanneke, doe je ook mee?
2: Ja,
1: een ingewikkelde kleurloze kwestie teruggebracht tot de tint van één enkele draad. Een ingewikkelde kleurloze kwestie teruggebracht tot de tint van één enkele draad. Welke band draad. Zoek ik? Welke band zoek ik?
2: Red.
0: Kleurloze tint? Ik weet het niet.
1: Zit er moeilijk?
0: Nee,
1: het is gewoon hetzelfde antwoord als
0: ik weet het weer niet.
1: Ja, deze uur hebben we ook een raadsel zich gedaan. Wat was toen de oplossing?
0: Toen was het Simply Red.
1: Ja,
0: het
1: is nu weer Simply Red.
0: Ja,
1: weer Simply Red.
0: Ja.
1: Vond je hem te moeilijk?
0: Ik had het er niet uitgehaald.
1: Oh, goed. Nou ja, je maakt vandaag weer kans op tickets voor Simply Red. Dat is heel eenvoudig. Deze week is de regel: Simply Red horen is tickets scoren. Moet je wel even appen, dan heb je tickets. Als je Simply Red hoort, en dan maak je dus gewoon kans op kaarten voor 19 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
1: Simply Red, dus alles behalve ingewikkeld, snap je?
0: Ja,
1: en de draad is niet ingewikkeld, maar los. Dus vandaar. Simply Red.
0: Ja, ik kijk het nog even
1: naar. Misschien was het ook wel een hele slechte cryptische omschrijving. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ik kan ook altijd de vragen de schuld geven.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, ja.
1: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
1: In volstrekt willekeurige volgorde. Op plekje 3 staan de Oranje Vrouwen. Ze spelen vanavond in de play-offs voor het wereldkampioenschap voetbal tegen Hongarije. En ja, nou ja, we durven wel te beloven dat er veel gejuicht kan worden. Als je tenminste voor Oranje bent. Ben je voor Hongarije, dan is het minder gezellig vanavond.
0: Ja.
1: Want vrijdag speelden we ook al tegen de Hongaren. En toen wonnen we met 8-0. Dus heeft Arjen Vöring, bondscoach, 1 doel voor vanavond.
4: Nou, laten we afgelopen vrijdag kopiëren. En dan zijn we al een heel eind.
1: Ja, dan gaat het hartstikke lekker. Ja, dus dat betekent vanavond weer minimaal 8-0. Rond 9:15 is de aftrap.
3: Nummer 2.
1: Niet te laten inschakelen, want 10 minuten laten inschakelen betekent...
0: Ja, dat heb je al heel veel doelpunten gemist, ja. Op 2 vandaag het Zeehondencentrum in Pieterburen. Dat is wel verdrietig nieuws dat ik vanochtend lees. Ik wil het toch even met je delen, want ze dreigen namelijk failliet te gaan. Begin vorig jaar verhuizen ze met het Zeehondencentrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, in Groningen is dat. Het idee van die hele nieuwe locatie was dat de zeehondenzorg, wetenschappelijke onderzoek en educatie over het leven in de zee en de zeehonden onder één dak zou worden samengebracht. Maar ja, er komen minder mensen op af dan ze hadden gedacht. Er valt een deel van de financiële steun weg en daardoor dreigen ze de rekeningen niet meer te kunnen betalen en binnen 2 weken failliet te gaan.
1: Ja, maar is er nu een crowdfunding of een actie gestart?
0: Ik heb geen idee, ik zal er eens naar kijken. Het was eerst dat ik dit las en dacht van hé, hier moeten we eens eventjes induiken. Want dat dacht ik ook, want dan zal er wel iets moeten te verzinnen moeten zijn dat zo'n instituut dat ook al meer dan 50 jaar bestaat... Het hoofd boven water houden.
1: Er zullen ook veel mensen zijn die toch naar Pieterburen gaan om de zeehonden te bekijken. Want het is zo onlosmakelijk verbonden bijna aan
0: met
1: het zeehonden.
0: Je denkt natuurlijk hart,
1: ja, je denkt bij de zeehonden denk je aan Pieterburen.
2: Volgens mij is het best nog een stukje rijden ook. Van
0: dat ligt maar net waar je van.
1: Ja, precies. Dat je denkt, ik ben nu in Pieterburen. Ik ga het hier gezellig maken. Ik ga niet meer naar Lauwersoog. Dat kan natuurlijk, hè, dat al die mensen daar ronddwalen.
0: Ja. Nou, goed. We duiken er eventjes in.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
1: Ja, daar staat de Ahold hack. Tenminste, de experts zeggen deze ochtend in de kranten dat de kans dat iemand het systeem van Ahold is binnengedrongen heel groot is. Bij Albert Heijn zelf zeggen ze dat het gaat om een veiligheidsincident. Dat kan natuurlijk een diplomatieke uitdrukking zijn voor hetzelfde. Ja. De gevolgen zijn behoorlijk goed te merken. Want in de winkels raken de schappen inmiddels leeg. Die worden ook niet meer bevoorraad. Het probleem is namelijk nog altijd niet opgelost. Nou ja, er zijn natuurlijk 2 kampen. Want is het nou sneu voor het bedrijf? Of moeten we vooral boos zijn op het bedrijf? Nou ja, ik denk dat laatste niet zo heel veel zin heeft natuurlijk.
0: Nee, een klein beetje. Ja, ik denk dat van een klein beetje inleven kan natuurlijk ook wel. Dat natuurlijk vooral die jongens en meiden die daar dan op zo'n scanplein staan. Dat ik denk van, wees een beetje lief voor ze. Die kunnen er ook niks aan doen.
1: Nou ja, de ene klant gaat er beter mee om dan de andere. Je hebt natuurlijk mensen met luxe problemen.
5: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
1: Ja, je hebt ook altijd mensen die denken in mogelijkheden.
6: Ja, joh, we moesten eigenlijk hutspots. Maar nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
0: Kijk.

Oké, komt er weer eentje. Dit is om je even voor te bereiden op de Top 4000 quizzen. Als ze ons slecht genoeg vinden, dan mogen we meedoen met de Top 4000. Moest ik gisteren een testje doen voor de Top 4000 quiz. Als we slecht genoeg zijn, mogen we meedoen.

0: Die Swims. De ene hit naar de andere. Maar is ook wel een leuk quizvraagje. Swims, wat was het ook alweer? Weet je het nog? Swims, waar stond het voor?
1: Oh, someone who isn't me sometimes.
0: Ja, nee, je mag niet meedoen met de quiz, je weet het
1: veel. Ja, ik weet het veel, hè.
0: Ja. We gaan onderweg naar het nieuws van 8:30. Dit is Radio 10, staat op. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent dinsdagochtend. We stappen op de trein die altijd op tijd is. In ieder geval vandaag wel, van de Doobie Brothers. Dit is The Long Train Running.

0: Long Train Running van de Doobie Brothers. De muziek loopt zelf ook als een trein. Zo in het nieuws van 8:30. Hanneke, goedemorgen op de plek van Hannelore.
1: Goedemorgen. Ja, een paddenstoelenkweker die vraagt om hulp op social media. Want ja, er wacht hem een financiële strop als we hem niet helpen.
2: Oh.
3: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen... Tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
3: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi, ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Vandaag begint bewolkt met hier en daar kans op een buitje regen bij maximaal een graad of 20 vandaag. Hoe gaat het onderweg?
12: En dan zou je denken, herfstvakantie, dat is minder verkeer op de weg. Nou, dat zou kunnen, maar er zijn wel heel veel incidenten gebeurd waardoor het toch nog hartstikke druk is, met name in het zuiden. En in Noord-Holland, de A4 onder andere van Amsterdam naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein bij Den Haag en Delft nu door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Als je onderweg bent naar Rotterdam kan je omrijden via de A13. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen het Knoopend Ridderkerk en het Terbrechtseplein bij Rotterdam door bergingswerkzaamheden ook 3 kwartier vertraging. En de problemen rondom Amsterdam die hebben te maken met een ongeluk dat gebeurde bij de Koentunnel. Je kan daar niet de Ring West bij Amsterdam op dit moment. Omrijden zou je kunnen doen bijvoorbeeld via de Ring Noord, dus via de Zeeburgertunnel. Maar dat zorgt voor heel veel vertraging op alle snelwegen, eigenlijk vanuit Noord-Holland richting Amsterdam. En dan hebben we het over de A9, de A7, de A8, maar ook bijvoorbeeld de N247, de provinciale weg van Volendam naar Amsterdam.
11: Het is 8:30 op deze ochtend. Hoog tijd om hierbij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Energieleverancier Eneco stapt over op aardgas uit Noorwegen. Tot deze maand kwam dat nog uit de VS en Midden-Oosten, maar de levering daarvan is niet altijd zeker. Vanuit Noorwegen wel. Klanten merken niets van de overstap. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft rijdt weer, maar lag 2 dagen plat door brandstichting. Dat is de derde sabotageactie in ruim een jaar tijd. En dat terwijl het spoor steeds belangrijker wordt voor de nationale veiligheid, zeggen experts in het AD. Nederland wil het spoor namelijk geschikt maken voor het vervoer van militaire en legerspullen. En in de supermarkten is een ware stroopwafeloorlog aan de gang. Sommige winkels verkopen een pak stroopwafels inmiddels voor minder dan 40.

0: 40 cent. De reden, consumentenclubs gebruiken de stroopwafel vaak om te testen welke supermarkt het goedkoopst is. En beginnend paddenstoelkweker Ludo heeft een catastrofale fout gemaakt. Hij heeft door een inschattingsfoutje veel te veel oesterzwammen besteld. Maar liefst 200 kilo koningsoesterzwammen zijn klaar om geplukt te worden bij hem in Rijswijk. Als dat niet binnen 10 dagen gebeurt, dan kunnen ze de prullenbak in. Dus roept hij de hulp in van zijn volgers op social media. Er komen 100 mensen helpen plukken, is te lezen in het AD. Veel mensen die delen ook recepten, wat je kunt maken met die oesterzwammen. En de paddenstoelen kun je niet gebruiken voor een ander soort trip dan eentje in de keuken.
1: Nee, precies. Voor mensen die hele andere plannen hebben.
0: Dat vroegen mensen ook eronder namelijk.
1: Kan ik mijn dag gezelliger maken?
0: Ja. Ik wil wel komen helpen. Ja. Mag ik een paar mee naar huis?
1: Ja, maar goed, als je er soep van maakt, word je dag ook gezelliger. Hè?
2: Is ook zo.
0: Ja, heel gezond.

0: Break My Heart.
1: Break My Heart van Dua Lipa.
2: Ach, Dua Lipa.
1: Ja, maken jullie er grappen over of niet?
2: Waarover?
1: Nou, wat er nu gebeurt bij Albert Heijn. Over de hamsterweken zijn begonnen.
2: Oh, ik zag ze al wel voorbij komen. Hamster. Mensen met de hamsters in de paniek. Maar ik vind vooral... Ik heb vooral te doen. Ik merk dat ik vooral te doen heb. Ik zag gisteren ook een filmpje op TikTok voorbij komen van een jongen die zeg maar, zijn ervaringen bij het zelfscanplein bij de Albert Heijn deelde. Dat mensen helemaal uit hun dak gingen omdat ze geen 25 cent bonus kregen op een pakje koekjes of zoiets. En ja. dat hij het vooral heel erg te doen had met de mensen die daar dan staan aan het werk zijn. En al die klanten die zeg maar, alleen maar aan zichzelf denken moeten incasseren.
1: Ja, er zijn ook mensen boos op Albert Heijn. Het is maar de vraag natuurlijk of dat terecht is, of ze er wat aan kunnen doen. Dat moet allemaal nog wel blijken. Eén ding is zeker, het is maar de vraag of je vandaag bij Albert Heijn alles van je boodschappenlijstje kan afstrepen. Want sommige schappen die zijn gewoon leeg. Je hebt het meegekregen. Hè? Er is een groot computerprobleem. De app en de website liggen eruit. Boodschappen worden niet bezorgd. En op sommige plekken raken dus die schappen inmiddels leeg. En in Frankrijk ging het gisteren nog een stapje verder. Hè, Anneke, dat bericht hoorden wij gisteren over die vrieskisten die gehackt waren.
0: Ja, er gingen ineens allerlei producten bederven.
1: Ja, die werden opgewarmd tot wel 50 graden. Ik wist niet eens dat het kon. Moet je nagaan? Dus dat je diepvriespizza hebt.
2: Omdat de vriezer gehackt was.
1: Ja, Nou goed, wat is er bij Albert Heijn aan de hand? Dat vragen we ons af. Is de supermarkt dan wel of niet gehackt? En wanneer kunnen we weer boodschappen doen? Dat vragen we ons allemaal af. Misschien iets om even te vragen aan Barry van Kampen. Hij is ethisch hacker. Dat betekent dus dat hij met toestemming computersystemen probeert te kraken. Dan ontdekt hij waar de beveiliging waar beter kan. Ja. Oftewel, hij staat aan de goede kant. Barry, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Barry, jij bent ethisch hacker. Dat betekent dat je aan de goede kant staat. Wat wordt er gezegd in de hackerswereld? Welke theorie gaat er rond?
3: Nou, die gaan alle kanten op. Want je hoort mensen spreken over of het nou toeval is dat er ook toevallig allerlei Franse supermarkten problemen hebben. Of dat Flink inderdaad in september ook nog eens een hack heeft gehad. Maar het belangrijkste is in deze eigenlijk altijd om even de rust te bewaren en te verifiëren wat er nou werkelijk aan de hand is. En op dit moment heeft de Aal Delhaize nog niet zo heel veel naar buiten gebracht. Dus het zou ook nog allemaal preventief kunnen zijn en mee kunnen vallen. Maar, weet je, ik heb toch zo'n beetje een onderbuikgevoel. Dit soort grote acties doe je niet zomaar.
1: Ze zeggen zelf dat het gaat om een veiligheidsincident. Dat is toch verhullende taal voor we zijn gehackt.
3: Dat kan. Maar het kan ook zijn dat het nog preventief is. En dat ze iets hebben gevonden en dat ze het zo serieus vonden. Dat ze hebben gezegd van, weet je, we trekken de stekkers er nu tijdelijk uit. Want stel je voor dat er... Ja, dat er iets veel groters gaande zou kunnen komen, dan heb je dat voorkomen. Het laatste wat je wil is eigenlijk dat alle informatie op straat ligt van Aal Delhaize. En dat zou je willen voorkomen. Als het al gebeurd is, dan zou je uiteindelijk vooral de impact op de voedselketen moeten beperken. Maar die is nu ook al aanwezig.
1: Ja, welke impact heeft het op dit moment?
3: Nou, de impact is best wel groot, vind ik eigenlijk. Ik was gisteren eventjes toevallig bij de Albert Heijn. Niet als ramptoerist, maar wel in ieder geval om even te kijken van... heb ik mijn boontjes nog, zeg maar. En je merkt wel dat de mensen zijn er best wel mee bezig ook. Je merkt ook echt wel dat het een beetje gevoel in de samenleving geeft van... is er dan niks meer helemaal veilig? Het is ook maar de vraag van... hoe gaat het komende dagen als offline blijven? Ja, met... Eigenlijk de voedselketen, want die is toch wel belangrijk.
1: Als we uitgaan van een hek, hè, wie of wat zou erachter kunnen zitten, denk je?
3: Ik denk dat je hier... Het zou een staatsakte kunnen zijn natuurlijk... om te zien van, hoe kan je de boel ontregelen? Maar, dat is allemaal nog niet aantoonbaar. Het kan ook nog zo zijn dat het gewoon een zogenaamde cybercriminele partij is... die gewoon die data steelt. En dan die informatie of wil verkopen... of de mensen uiteindelijk inderdaad wil ransomen. Dus dat betekent
2: losgeld eisen.
3: Ja, losgeld eisen inderdaad. Ja. Net zoals ze bijvoorbeeld bij Flink hebben gedaan. Want bij Flink was het verhaal dat de mensen zelf een mededeling kregen... of de klanten van Flink. En die kregen de mededeling van... zou je alsjeblieft een tientje willen betalen... dan haalden we jouw gegevens uit de data.
1: Wat is de meest gehoorde theorie op dit moment? Wat denk je?
3: Ik denk dat het vooral belangrijk is om eventjes op onze handen te blijven zitten... en te wachten inderdaad van wat Aalt gaat zeggen. De theorie is vooral... is het überhaupt een incident of zijn ze er snel genoeg bij?
1: Je hoorde ethisch hacker Barry van Kampen. Dankjewel. Yeah.

0: voor iedereen bij Ahold. Aha. En Hunting High.
1: Ik wou net zeggen, doe je dit nou expres?
0: Nee, doe het niet.
2: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9. Breaking news. Nieuws.
1: Wat is er, jongens? Oh, we hebben breaking news. Oh jee. Een bosje bloemen en wat liefde richting Imca Marina. Want ze is gevallen en ze heeft haar pols gebroken.
3: Maar dat was laatst ook al wat met Imca
1: Marina? Ja, toen had ze zich verslikt in een broodje.
3: Oei.
1: En nu is ze gevallen. Ze was gestruikeld over het hengsel van een tas die op de grond lag. En toen is ze gevallen. Maar gelukkig was Ria in de buurt, haar assistent. Dus die heeft haar geholpen. En ze zegt, ik vind het vooral heel vervelend dat ik nu even niet kan optreden. Jentel en de Boer, Ruud Smulders en Lisa Osterman, die zijn de winnaars van de Polifinario, de belangrijkste cabaretprijzen. En ik dacht, laten we heel even hier in het Breaking News nieuws de proef op de som nemen, want ik heb iets meegenomen uit een voorstelling van Lisa Osterman. Schrijfjes.
4: Er was een jongen, daar had ik 1 date mee gehad. Was echt leuk. Toen daarna kreeg ik een appje en in dat appje stond, hi, het overslaan van de vonk is bij mij niet gebeurd. Maar ik kwam een beetje over als een schooljuf. Ik heb uiteindelijk maar teruggeappt, sorry, maar als dat na date 1 nog niet gebeurd is, dan is gebeurd met een D.
1: Ja, leuk. Werkt wel. Nou, ja. Van harte gefeliciteerd, Lisa.
3: Terecht gewonnen.
1: Meer over de Polifinarius hoor je vanmiddag bij Gijs. Want Ruud Smulders die is bij hem te gast. Britney Spears die heeft een niet eerder uitgebrachte samenwerking met Justin Timberlake online gezet. She'll Never Be Me, zo heet het en zo klinkt het.
3: En wanneer heeft ze het opgenomen, is dat bekend?
1: Ja, dat is heel lang geleden, 25 jaar geleden al. Dan zou het al op haar plaat Britney moeten staan, maar dat werd nooit afgemaakt. Begin komende maand komt er een jubileum-editie uit van die plaat en daar staat het nu wel op.
3: Oh, het is nooit afgemaakt. Vandaar, ik dacht dat het

Ja, dat is een raar einde. Ja, maar goed, Britney heeft gekkere dingen gedaan in haar leven natuurlijk. Michael Love, dat is de zanger van de Beach Boys, die kampt met serieuze gezondheidsproblemen. Dit weekend trad hij nog op, maar dat deed hij vanuit een stoel. En daarom zouden dit zomaar zelfs zijn laatste optredens kunnen zijn geweest. Er is niet bekend om welke gezondheidsproblemen het gaat. Einde.

0: hè?
1: Ja, je zou hem zo nog een keer draaien.
0: In het meezingertje?
1: Nee, gewoon nu.
0: Oh, gewoon nog een keer.
1: Of vind je het wat overdreven?
0: Nou, een beetje.
1: Een beetje wel, hè?
0: Ja.
1: Hey, ging nou over het meezinguurtje? Dat is toch gewoon zo over 7 minuten.
0: Nee, maar ik zit er zo te verheugen.
1: Oh.
0: Want we zijn gehackt door een ethisch hacker. Dus ik kan ineens alles aanvragen wat je maar wil.
1: Je hebt geen controle meer.
0: Ik heb geen controle meer.
1: Moet het dan ook allemaal uit de ethisch komen?
0: Muziek uit de ethisch heeft soms wel een voorkeur bij ons, ja. Maar
2: Radio 10 staat op.
1: Straks dus het meezinguurtje. Dat is jongens meezinguurtje. Dat is het laatste uurtje van deze ochtendshow. Radio 10 staat op. En dat is ik moet zeggen, een uurtje dat groeit in de populariteit.
0: Ja,
1: er komen ook steeds meer mensen erover praten.
0: Zeker, ja. Ik was laatst bij de Albert Heijn. Het ging helemaal niet meer over die hek. Het ging allemaal over het meezinguurtje. Mensen zeiden hartstikke leuk. Nou goed, als je suggesties hebt, leuke platen waar je op mee kan zingen, dat is eigenlijk de enige voorwaarde.
1: De schappen zijn nog lang niet leeg.
0: De schappen moeten nog gevuld worden, inderdaad. Laat maar weten via de Radio 10 app.
1: Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Hanneke, wat zit erin?
3: Ja, onderzoek om een beetje van te schrikken naar vermoeidheid achter het stuur. Cijfers hoor je zo.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: naar independer.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Bewust 18 plus.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Goedemorgen, wat leuk dat je erbij bent. Dit is Radio 10. Het is bijna 9 uur. Het belangrijkste nieuws van deze dinsdag krijg je van Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een lange file op de A16 tussen Breda en Rotterdam zorgt voor flinke vertraging. Over een afstand van ongeveer 24 kilometer staat het verkeer vrijwel stil. Automobilisten moeten rekening houden met zo'n 1,5 uur extra reistijd. De drukte wordt veroorzaakt doordat de Papendrechtse brug tussen Papendrecht en Dordrecht dicht is en door omleidingen vanwege het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. IT-problemen bij Albert Heijn zijn nog altijd niet opgelost. Het moederbedrijf zegt hard te werken aan een oplossing, maar kan nog niet aangeven wanneer de systemen weer volledig functioneren. Door de mogelijke hacks zijn apps en websites offline en liggen distributiecentra stil. Ook online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. En de helft van de jonge automobilisten heeft soms moeite om tijdens het rijden hun ogen open te houden. 3% is daadwerkelijk wel eens in slaap gevallen achter het stuur, omdat ze te moe waren. Het onderzoek van Team Alert blijkt verder dat ze vooral vermoeidheid ervaren in de nacht en op de snelweg. Om wakker te blijven zetten ze harde muziek aan, bellen ze iemand of zetten ze een raampje open. Team Alert wil meer aandacht voor de gevaren. Het weer voor vandaag is bewolkt en af en toe motregen. Het blijft de hele dag een beetje hetzelfde. Daarbij wordt het een graad of 20.
5: Nou, dan ondanks de herfstvakantie in de regio Noord. Regio Zuid is nog wel aan het werk, maar ondanks die herfstvakantie een superdrukke ochtendspits met meer dan 600, bijna 700 kilometer aan files. Die A16, waar Hanneke het net over had, onder andere van Breda naar Rotterdam. Veel files rondom Rotterdam en Den Haag op dit moment. En ook aan de noordkant van Amsterdam, omdat je nog steeds vanuit Zaandam via de A8 nog niet de Ring West op kan via de Koentunnel. Je moet daar omrijden via de Zeeburgertunnel, maar dat zorgt voor heel veel vertraging op de snelwegen vanuit Noord-Holland, onder andere op de A7 van Hoorn naar Zaanstad, nu een half uur extra. De A8 aan de noordkant van Zaanstad, 20 minuten extra. En de A27 van Breda naar Gorkum, tussen het knooppunt Hooipolder en Avelingen bij Gorkum. Daar staat een kapotte vrachtwagen die daar de rechter rijstrook blokkeert. Je hebt vanaf het knooppunt Hooipolder net boven Breda een uur extra reistijd. En in Brabant de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Door een ongeluk is daar de rechter rijstrook dicht. Je vertraagt is 20 minuten. Zometeen gaan we beginnen met Jeroens amazing uurtje. Onze schappen zijn nog hartstikke leeg en vul ze maar op hoor. Weer leuk om van je te horen. Ik zie al heel veel leuke appjes binnenkomen, maar er kan altijd meer bij via de Radio 10 app.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: Nu,
1: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
13: Greet. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
16: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Stanley die stuurde een appje naar de... Oh, dan heb ik zijn naam gezegd. Hij zei, je moet mijn naam er niet bij zeggen. Nou, mislukt. Maar hij heeft vanavond een date. En hij heeft het gevoel dat het een hele leuke date wordt. Dus vandaar de Black Eyed Peas en I Got A Feeling.
1: Radio 10 staat op.
0: Anneke die kijkt me nu heel bestraffend aan. Zo, nu, heb je dit verpest.
2: Ja, maar ja, een date is toch leuk? Waarom zou je daar anoniem iets over?
0: Ja, weet ik ook niet. En er zijn natuurlijk meer Stanley's in Nederland.
2: Ja, zeker.
0: En het heeft een leuk liedje opgeleverd. Leuk. Dit is Jeroen's Bezinguurtje tot 10 uur hier op Radio 10. Het is echt super druk in het postcenter met allemaal mensen die appen en bellen. En weet ik veel, onze markt die zit hier aan de app. Wat is er allemaal, joh? Waarom zijn mensen allemaal zo druk aan het appen?
3: Ja, omdat ze niet naar Albert Heijn kunnen, gaan ze maar ons maar appen, denk ik.
0: Oh,
3: en lastig vallen.
0: Zou dat het zijn? Ja, dat mensen, nou ja, onder andere kregen we een appje van Huub. Daar ben je. Hi, Huub.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik begrijp dat er een beetje stress gaande is bij jullie.
4: Ja, klopt. We moeten naar Eindhoven Airport omdat we naar de ABBA Voyage willen. En om 11:15 is onze vlucht. Dus ja, het is een beetje krap.
0: En je rijdt nu bij Zaandam?
4: Ergens.
0: Nee, serieus. Waar zit je nu? Waar ben je?
4: Nee, we zijn wel behoorlijk dichtbij nu. Het is nu een minuutje of 10 en dan zijn we er eindelijk.
0: Oh.
4: Ja.
0: Oh, daar ga je redden. Daar komt helemaal goed. Maar naar ABBA Voyage, de show met de avatars, de ABBA poppen, zeg. Nou ja, poppen, een projectie is het eigenlijk, hè?
4: Ja, zeker. Ja, we zijn heel benieuwd. Dus we hadden al veel eerder moeten gaan. Maar ja,
0: vooruit. Nou ja, de show, er is weinig aan de show veranderd volgens mij. Dus dat, je krijgt in principe dezelfde show te zien als altijd. Maar het is een mooie ervaring. Ik heb hem al mogen bekijken. En het is op een gegeven moment denk je, ze staan er gewoon echt. Maar dan is het niet zo.
4: Ja.
0: Nou, ik ben ook heel benieuwd naar wat jij gaat aanvragen. Maar ik heb al een vermoeden.
4: Ja, Summer Night City. Gewoon lekker dansen. We hebben ook een ticket voor de dansvloer. Dus we gaan ook gewoon jumpen samen met Tanja. Dus dat komt goed.
0: All the way. Veel plezier, jongens. Goeie reis.
4: Hoi.

0: deze hoor je niet vaak, maar je zingt hem wel lekker mee. Schrijft Joyce via de app van Radio 10. Dus dan haar, ze dachten, wel leuk om eventjes aan te vragen.
1: Radio 10 staat op.
0: En daarvoor dus Summer Night City van ABBA voor Huub en Tanja, die onderweg zijn. Moet even bellen hoe het geweest is als ze daar geweest zijn. Nou, Jeroens, bezinguurtje, al je verzoekjes, verzin het zelf maar. Kan je droppen via de Radio 10-app. Michiel die heeft dat ook gedaan. Hi Michiel.
2: Goedemorgen.
0: Hallo zonnestraaltje. Sanitairs. dat ben je. Ik hoor het gelijk al. Sanitair service monteur. En als jij komt, dan knapt al je sanitair er meteen van op.
2: Nou, is dat wel een glimlach op het gezicht van de klant.
0: Wat dan? Wat moest er gebeuren?
2: Nou ja, nu niks. Maar als ik kom, dan kom ik problemen oplossen. En meestal lukt dat.
0: Kijk, dat is wel fijn.
2: Blij.
0: Ja, maar dat zijn de lichtpuntjes ook bij mij op de dag. Als dan, zeg maar je wastafel al maanden loopt te druppen en dat dan gerepareerd wordt, dan is dat gelijk dat je denkt, mijn hele dag is goed.
2: Precies, nou dat is het.
0: En dat is precies wat jij doet. Wat goed, hoe kunnen we jouw dag nog even nog meer zonnestraaltjes geven?
2: Nou, ik appte vanochtend van Jump van Van Helen. Ik denk, nou, kom maar op met het ding van lekker springen, jeugdherinnering, uitgaan.
0: Ja,
2: mooi man.
0: En daar ga je met je waterpomptang.
2: Juist, inderdaad.
0: Goed, Michiel. Lekker knallen, dankjewel hè.
2: Oké.

0: pure supreme.
1: Ik zit hem hier heel hard mee te zingen. En onze Mark die zit me aan te kijken met een bosje vraagtekens boven zijn hoofd.
2: Ik heb het nog nooit gehoord.
1: Nee, ja, dat kan, ja. Tol Hansen en Big City. Wie vroeg dat ook alweer aan, Mark?
2: Fred en broeder.
1: Oh, maar hij kon niet opnemen.
2: Hij had zijn handen vol, heeft hij erbij gestuurd. Daarom kan hij niet de telefoon opnemen.
1: Heeft zijn handen vol?
2: Ja.
1: Met wat?
2: Dingen.
1: Ja, dingen. Oké. Laten we niet verder niet doorvragen. Hanneke.
3: Yes, goedemorgen.
1: Al goedemorgen. Druk te werk om al het nieuws in de gaten te houden, zodat je zo meteen weer een mooie update kan geven. Wat zit daarin?
3: Onder meer een alternatief voor de selfie-stick, waarmee je een stuk minder voor joker loopt.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
8: Chocomel. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: En, al lang last?
15: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
14: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
15: Ik heb geen idee.
16: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: De dag begint bewolkt. Hierna miezert het een beetje. Maximaal 20 graden vandaag. En ondanks de herfstvakantie in de regio Noord, echt een hysterisch drukke ochtendspits deze ochtend. Daar is nog bijna 300 kilometer van over op de volgende plaatsen. Onder andere het verkeer richting Amsterdam vanuit de richting Zaanstad had vanochtend grote problemen bij de Koentunnel. We zijn al achter wat er gebeurd is. Er is daar iemand tegen de slagboom van de wisselbaan aangereden, die daardoor niet gebruikt kon worden. Die slagboom die moet ook nog vervangen worden, dus die vertraging die blijft er even. Ondertussen zijn er nog wel twee rijstroken open in de Koentunnel. Maar de files die staan er ook nog op de A7. 20 minuten extra. De A8, 16 minuten extra. De A9 loopt ook nog steeds vast vanuit Alkmaar. De A16 dan van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht nog steeds 3 kwartier vertraging. De A27 van Breda naar Gorkum. Daar staat bij het industriegebied Avelingen bij Gorkum met een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert. Je vertraging is 1 uur. En in Brabant de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. 1 kwartier vertraging. Er was daar eerder vanochtend een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij ondertussen. Maakt het 1 minuut over 9:30. De headlines met Hanneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Brussel is een politieagent gedood bij een achtervolging. Hij ging achter een autodief aan die het vuur op hem opende. In de buurt was ook nog een andere schietpartij. Ook daar viel een dode. De helft van de jonge automobilisten heeft soms moeite om tijdens het rijden hun ogen open te houden. 3% is wel eens in slaap gevallen achter het stuur. Team Alert wil meer aandacht voor de gevaren van vermoeidheid achter het stuur. En Imca Marina heeft bij een val in haar huis haar pols gebroken. De zangeres van 85 struikelde over een tas die op de grond lag. Optreden zit er voor Imca voorlopig niet in. En de selfie-stick, wat hebben we erom gelachen toen hij uitkwam. Veel Nederlanders hebben hem uiteindelijk wel een tijdje omarmd. Nu is er iets nieuws. Wetenschappers hebben een phonebot gelanceerd. Een 2-benige robot van zo'n 50 centimeter hoog. Hij draagt een smartphone voor je, blijft naast je lopen en kan zichzelf zo positioneren dat hij een foto maakt. En het lukt hem ook goed om een groepsfoto te maken.
1: Oh, echt? Dus eindelijk!
3: Ideaal. Geen omkijken naar.
1: En niet meer zoeken in de groep mensen met wie je bent, wie de langste armen heeft, zodat je daarmee een foto kan maken. Of...
3: Geen ongemakkelijke momentjes meer als je een vreemde aan wil spreken die even een foto wil maken. Hij loopt gewoon achter je aan als een soort hondje. Kost €350.
1: Hij loopt achter je aan als een hondje?
3: Ja. Ja, hij blijft bij je in de buurt, hij hecht zich aan je en hij zet je de hele dag gewoon knap op de foto. Geweldig.
1: What a time to be alive.
3: Nou. Ja.

0: Erik uit Groningen die wilde graag Genesis horen. En Jesus, He Knows Me. Nou, bij deze. Het is een drukke ochtend. Ik merk dat veel mensen, ik denk dat toch onderweg zijn of in de file of wat dan ook, heel veel radio aan het luisteren zijn. Want er wordt ontzettend veel geappt. Hartstikke leuk. Laat maar komen, al die appjes met verzoekjes. Fred die heeft zich ook gemeld, Mark.
1: Ja, Fred die zijn handen vol had.
0: Ja.
1: Die stuurt, ik ben bezig met kroketten en bitterballen aan het rollen voor alle Nederlanders in Thailand.
0: Oh, het wordt alleen maar mysterieuzer. Ja. Oh, maar ben je dan in Thailand, Fred? Of, nou goed.
1: Of werkzaam.
0: Ja, precies.
1: Of een Holland House-achtig zaakje.
0: Ja, precies, en dan nog diepgevroren die dingen naar Thailand sturen. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou goed. Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, jij bent een overloper?
2: Ik ben een overloper.
0: Nou, dat zei Mark, je bent een overloper. Wat is er aan de hand?
2: Ja, klopt. Ja, sinds jullie, jij en Jan Willem zijn overgegaan naar de team, ben ik echt
0: meegegaan. Oh, ben je wel een hele gezellige overloper.
2: Zeker, zeker.
0: Wat, dat belonen we natuurlijk graag, Nancy. Wat zullen we eens voor je draaien?
2: Nou, ik dacht aan Talk Talk, Living in Another World.
0: Oh, dit is wel heel lekker hoor. Oh, hoe kom je daar zo bij?
2: Heerlijk. Joh? Oh, ik vind het zo mooi.
0: Ja,
2: zo,
0: mooi.
2: Hij kwam later weer een keer voorbij en ik denk, oh, die moet in mijn lijst.
0: Bij deze, Nancy. Dankjewel en mooie dag.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi.

0: het. En hij dacht, zo incredible. Ja. En hij is ook nog eens fan van Ilse de Lange. Dus alles kwam samen. Nou, bij deze. Zo incredible.
1: Radio 10 staat op.
0: Danielle, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo,
2: Jeroen.
0: Danielle Penninghoff.
2: Hallo.
0: Jij vroeg om de Beach Boys en Surfing USA. We hadden gisteren ook al de surfers. Ik dacht van, heb je dat gehoord en was je geïnspireerd? Maar het verhaal zit een beetje anders, begreep ik.
2: Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat komt eigenlijk door het programma van SBS6 van Tribute Battle of the Bands.
0: Ja, want wat is daar gebeurd?
2: Nou, daar had je dus ook die band die de covers deed van de Beach Boys. En eigenlijk hebben toen de Beach Boys ontdekt.
0: Oh, die kende je nog helemaal niet voordien, zeg maar.
2: Nou, niet heel erg. Nee.
0: En sindsdien draaien ze helemaal dol op Spotify of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, zoiets. Ja, ik vind het heerlijke muziek.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar goed, dan hebben ze natuurlijk ook nog een rijkelijk oeuvre. En dan toch Surfing USA. Waarom dan speciaal die?
2: Ja, geen idee. Nee. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer om mee wakker te worden.
0: Nou, meer heb je niet nodig.
2: Mee aan het werk te gaan.
0: Heel goed. Nou, Danielle maakt er een hele mooie dag van. Dankjewel.
2: Ja, jij ook. Fijne uitzending. Hoi.

0: 10 staat op.
1: Jeroens Meezinguurtje.
2: Wie is nog deze queen?
3: Wie bent u?
4: Is dit mijn vader?
3: Zou

0: stel me zo voor dat Marieke en Eline, die een appje stuurden, zeggen: we zitten in Meppel en het is zo'n grijze dag. Mogen we even meeblaren met Train en de Drops of Jupiter, hoe dat dan eraan toe gaat. Ze zitten op een advocatenkantoor. Nou, dan weet je het wel. Nou, bij deze. Zometeen is hij hier. Niemand minder dan...
1: Ja. Oh, wat origineel.
0: Ah, dat had je dan nooit gehoord. Nee, ah ja. Nou, ja, ik had hem hier nog nooit gemaakt.
1: Ja, dat is zo. Dat is leuk. Jongen, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Jan-Paul Grotentraas is hier straks... Heb je er zin in?
1: Ja, en, ja. En misschien zit ergens in de komende 2 uur ook wel Simply Red ergens verstopt. En dan weet je het, snel reageren via de app.
2: Vaarwel, zal die rinsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
14: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
18: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: De dinsdagochtend van 10 met de grootste hits aller tijden. Taylor Dane zometeen en een ontbijtje met Deep Blue Something. Maar eerst het nieuws. Nicola, goedemorgen.
25: Goedemorgen. De cyberaanval bij Albert Heijn zorgt voor lege schappen in sommige winkels. Vooral verse producten zoals groente en fruit zijn op meerdere plekken beperkt beschikbaar. Door de storing ligt het werk in distributiecentra stil. Ook werken verschillende websites, apps en bezorgdiensten nog altijd niet goed. Over de oorzaak wil Albert Heijn nog niks kwijt. Een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gesproken over een aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers en mogelijk ook een doelwit hebben genoemd. Bij een huiszoeking werden onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. De man die blijft voorlopig vastzitten. In de buurt van Brussel is een politieagent om het leven gekomen bij een achtervolging. Hij ging achter een autodief aan en die bleek een wapen bij zich te hebben. Daarmee schoot hij op de agent. In de buurt was nog een andere schietpartij en ook daarbij vielen doden. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee schietpartijen. En een shirt van basketballegende Michael Jordan is geveild voor een recordbedrag van maar liefst $14 miljoen.
26: Zo.
25: Het gaat om een wedstrijdshirt dat Jordan droeg tijdens de NBA-finale van 1998 met de Chicago Bulls. Nooit eerder werd zoveel betaald voor een stuk basketbalgeschiedenis. Reduit in weer nog. Het is een bewolkte dag. Af en toe regen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 18 graden.
22: Nicola, dankjewel. En dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 13 files op dit moment nog. De drie die opvallen. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Voor Kerensheide, daar is een ongeluk gebeurd. 27 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. 18 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 24 minuten vertraging.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
28: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
29: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
30: Slecht plan.
29: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
33: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
34: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
35: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
36: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
37: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
38: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10.

eitje of een boterhammetje. Een goed ontbijten is gezond, hè? Dat is belangrijk. Dus hopelijk ben je ook goed op de dag begonnen. Onderzoek wijst uit dat mensen die ontbijten over het algemeen gezonder leven. Maar ja, vergeet vooral de koffie niet. Ik zit inmiddels op bakje 4. Doe er nog eentje, Kim? Ja, doe er nog maar eentje. Moet kunnen. En hele goedemorgen, Jan-Paul hier op de plek van Martijn vandaag. En natuurlijk jouw kans op tickets van 10 voor Simply Red. Op het 19 juni 2027 in de Ziggo Dome. Daar zal hij zijn. Deze hele week maak je kans op deze tickets. En het principe is heel simpel. Simply Red horen, dat is tickets scoren. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar het woordje tickets te sturen via de app van Radio 10. Zodra je een hit van Simply Red hoort. En als je in de uitzending komt, dan ben je er gewoon bij. Volgend jaar. Dus zorg even dat je de app hebt geïnstalleerd en geüpdate op je telefoon natuurlijk. Zometeen Frankie Valli en de Four Seasons. En dit zijn The Killers.

De arm in de lucht en een beetje heen en weer schudden. Dat is toch wel de signature move van Mick Jagger. Mick Jagger vond dit liedje trouwens ook hartstikke leuk. En ook heel vleiend natuurlijk. Maar hij voelde daarna ook wat meer druk op het podium. Want ja, die dansmoves, die moest hij toch elke keer maar weer opnieuw waarmaken. Maar goed, in zijn geval niks moeten. Deze zomer is hij 83 jaar geworden. Voor het geld hoeft hij het ook niet meer te doen, zou ik denken. Ik zou gewoon lekker rustig aan doen met die dansmoves. En met je kont in een strandstoel aan de Côte d'Azur gaan liggen. Maar het lijkt erop dat Mick Jagger nog wel even doorgaat. Maroon 5 en Christina Aguilera hoorden je Moves Like Jagger. En dit is Martin Fry en de rest van zijn band ABC. The Look of Love op 10.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
6: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Onzekere energiemarkt?
13: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Jan-Paul Grotendraad.
18: Ja, goedemorgen. De dinsdagochtend van 10. En jouw kans op tickets van 10 voor Simply Red. Hoor je ze? Reageer dan.

0: Een Help op Radio 10 voor de Stardust. En wie hoorden we daarvoor, Katinka?
1: Hey, hallo.
0: Ja, wie hoorde je daar?
1: Oh, dat weet ik al even niet meer. Ik was al helemaal...
0: Nou ja, de reden waarom je hebt gereageerd waarschijnlijk.
1: Ja, nee, precies hoor. Ik denk niet eens.
0: Nou ja, het gaat natuurlijk om Simply Red. Ja, ik vul het maar even in. Ja, Simply Red. Ja. Want dat was natuurlijk het liedje die je hoorde voorbij hoorde komen. En de reden waarom jij zo snel mogelijk het appje hebt gestuurd via de app van Radio 10. Met het woordje tickets. Deze hele week kans op tickets van 10 voor Simply Red. En ik begrijp dat jij een groot fan bent.
1: Klopt. Al jaren.
0: Al jaren. Ja, en wat maakt het zo'n goede band?
1: Ja, omdat ze best gevarieerd zijn in muziek. Het soort is hetzelfde, maar gewoon, ze verrast hem iedere keer weer, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is waar, dat zeker. Ze vinden elkaar zichzelf steeds weer uit. Maar heb je ze ook al eens een keertje live gezien dan?
1: Nee, helaas niet. Nooit van gekomen.
0: Nee. Nou, dan moet dat toch wel een keer gebeuren, toch?
1: Nou, dat lijkt me fantastisch.
0: Dan lijkt me het een goed plan om even zaterdag 19 juni in je agenda te zetten. Volgend jaar, want Katinka, jij bent erbij.
1: Oh, super. Wat leuk.
0: Gefeliciteerd.
1: Oh, geweldig.
0: 2 tickets van 10 voor Simply Red in de Ziggo Dome in Amsterdam. En je mag iemand meenemen. Wie ga je meenemen, denk je?
1: Dat wordt dan een van mijn vriendinnen. Want wij kunnen samen heel erg genieten van deze muziek.
0: En met z'n tweetjes lekker hard meezingen met de hits van Simply Red.
1: Ja, wat leuk.
0: Dat gaat allemaal gebeuren. Katinka uit Capelle aan den IJssel, dankjewel voor het reageren. En veel plezier alvast, hè, volgend jaar.
1: En jullie hartstikke bedankt.
0: En mocht je er net naast hebben gegrepen, hou het in de gaten. Hè. Hoor je een hit van Simply Red, reageer met tickets via de app van Radio 10.

Ja, live optreden zit er niet meer in, hè, voor deze Huey Lewis. Zijn stem is niet meer wat het geweest is. Maar wat een stem had hij. Zoals in deze, Stuck With You. Huey Lewis en de nieuws bij Radio 10. Zometeen, zodra het 11 over 11 is, 4 keer 1 in de klok. 4 nummer 1 hits op een rij voor je met onder meer een Belgische zanger die momenteel niet van de Nederlandse televisie is af te slaan. En eerst Steph Harris.

0: op de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: En zometeen de 4x1, 4x1 hits achter elkaar. Eerst Jessie J, ook George Michael hoor je zo. Maar niet voordat we helemaal bijgepraat zijn over het laatste nieuws. Nicola, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De gevolgen van de cyberaanval op Albert Heijn merken nu ook in de winkels, maar gelukkig niet overal. Verse spinazie, aardbeien en champignons, die raken nu als eerste op, omdat sommige distributiecentra ook plat liggen. Maar in Utrecht, Rotterdam en Tilburg zijn de vakken nog wel gevuld. Albert Heijn hoopt dat alle problemen vanmiddag zijn opgelost. Asielminister Van den Brink slaat alarm over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Dat schrijft hij in een brief aan alle gemeenten, waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten er in Ter Apel weer asielzoekers buiten slapen, omdat er binnen geen plek was. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer gesloten voor wegverkeer. Hij staat nu open, zodat schepen er wel gewoon langs kunnen. De Callandbrug, waar de N15 overheen gaat, heeft sinds zondag een storing. Die leek gisteravond opgelost, maar vanmorgen ging het toch weer mis. En vroeger kon je als crimineel veel geld verdienen met een bankoverval of met drugsmokkel. Tegenwoordig lijken de echt grote winsten te halen met brandstofdiefstal. Dat bleek afgelopen weekend toen twee mannen 4 uur lang stonden te tanken bij een onbemande pomp en zonder te betalen wegreden. Ze waren met een grote vrachtwagen met een stel hele grote tanks erin. Volgens de politie hebben ze zo'n 22.000 liter diesel gestolen. En het heeft toch al gauw een waarde van ruim €60.000.
19: 4 uur lang? Ze hebben 4 uur lang bij een tankstation gestaan.
20: 4 uur lang. Het was ergens een onbemande in het oosten van het land, waar het lekker rustig was.
19: Ja.
20: En je ziet er beelden van. Ze lopen op een dode gemak.
19: Kan dat nou?
20: Lopen ze een beetje door, dan pakken ze een andere slang en gooien ze erin. Ja.
19: Ja, dan zou toch iemand ergens alarm moeten slaan of ergens een belletje gaan rinkelen, zou je denken.
20: Aan de andere kant, als je er gewoon 1 keer langs rijdt, dan zie je gewoon een vrachtwagen staan die staat te tanken. Dus,
19: dat gebeurt wel eens. Ja.
20: Ze hebben het slim gedaan. Dat mag niet, maar wel slim gedaan. Goed, het weer nog. Het is een bewolkte dag. Af en toe regen of motregen. Het waait een klein beetje uit het zuidwesten. Het wordt ongeveer 18 graden.
19: Nicola, dankjewel. Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 3 files nog op de A2 Eindhoven Maastricht-Noord voor Urmond, 8 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend-Noord, 7 minuten. En op de A59 Os-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder, 5 minuten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
23: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
22: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
24: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

Jessie J en Price Tag. Op 10 jaar overal hangt een prijskaartje aan, hè, tegenwoordig. Behalve de 4x1, die krijg je gratis en voor niets. 4 nummer 1 hits achter elkaar voor je. Ja, even naar de jaren 90, want toen hoorden we hem overal. Maar tegenwoordig zien we hem eigenlijk overal. Zo moet ik het zeggen, hè. Ik heb het over Koen Wouters van Clouseau. Want de afgelopen weken zagen we hem in Beste Zangers, het televisieprogramma. En hij presenteert nu samen met Chantal Jansen het programma Got Talent. Nou, en dat hij zelf talent heeft, dat weten we natuurlijk, hè. Van al die hits die hij in de 90's scoorde. En daar heb ik er zo meteen eentje van. Passie komt eraan, maar eerst Meat Loaf. Hij stond in 1978 hier op nummer 1 met Paradise by the Dashboard Light.

Clouseau en Passie in de 4x1 van Radio 10. Koen Wouters die schreef het nadat zijn relatie met Babette van Veen op de klippen liep. En het was een eerste en de enige nummer 1 hit hier in Nederland. Ja, en in 2007 toen scoorde Mika een nummer 1 hit. Met een liedje dat hij zelf omschrijft als een Bee Gees-achtige shout-out naar Frankie Goes to Hollywood. Met een melodielijntje van Cutting Crews, I Just Died in Your Arms Tonight. Dat idee. Volg je me een beetje? Nou ja, hoe die grote hit van Mika uiteindelijk is gaan klinken, dat hoor je zo. Maar eerst Duran Duran. Ze stonden op 1 in Amerika, Nederland en België met de

0: Mika. Geïnspireerd door heel wat jaren 80 invloeden. Voor deze Relax, Take It Easy bij Radio 10. Relax. En daarvoor nog Duran Duran en The Reflex. En dat waren ze. De 4x1, 4 nummer 1 hits achter elkaar. En morgen dan zit Martijn weer op deze plek. En dan heeft hij ook weer een mooi rijtje voor je.
1: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten. 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Ja, goedemorgen. Je ochtend vliegt voorbij met de grootste hits aller tijden.

0: vanaf 12 uur. Waar is onze grote man, de collega?
1: Jeroen staat nog even bammetjes te smeren in de kantine.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is hier ook.
1: Hij is er wel.
0: Ja. Zometeen hoor je hem natuurlijk, Jeroen Nieuwenhuizen, met Alles Mag op dinsdag. En dat mag je vrij letterlijk nemen, toch?
1: Ja, nee, het is heel simpel. Jeroen die gaat straks hier staan en die weet begot niet wat hij gaat draaien, omdat jij dat bepaalt. En het is ook echt superleuk. Als je gewoon via de app van Radio 10 dan een berichtje stuurt, ingesproken of getypt, kan je namelijk aanvragen wat je bijna nooit hoort.
0: Ja.
1: Jouw favoriete plaat.
0: Nou,
1: gewoon
0: dat is
1: alles wat je wil.
0: Alles mag natuurlijk.
1: Vrolijk. Het moet alleen in de top 4000 staan. Dat is de enige vereiste.
0: Oh, dat is... Oké. Okay. Dus het is niet helemaal alles mag, maar toch wel voor het grootste gedeelte.
1: Ja, en de eerste...
0: Want er staat alles in natuurlijk.
1: Dat is waar. De eerste, dat is trouwens de Bammerammer. Die moet wat meer pit hebben. Een beetje sambal oelek eroverheen. En als je die dus weet aan te vragen, ben je ook nog eens de Bammerammer broodtrommel.
0: Nou, en die wil je hebben.
1: Ja, serieus. Echt mooi ding.
0: Collectors item.
1: Zo zijn er niet veel van, hoor.
0: Over bammetjes gesproken. Daar past die perfect in natuurlijk.
1: Hey, perfect.
0: Dus laat het maar even weten. Wat wil je horen zo meteen na 12? Reageer via de app van

dipje hebben, dan ben je daar nu wel uit volgens mij, toch? Met deze van ILO, Mr. Blue Sky. Volgens onderzoek een van de meest blije liedjes uit de muziekgeschiedenis. Heerlijk dit. Hey, veel plezier zo meteen met Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op dinsdag, dus vraag vooral aan wat je graag wil horen. En eentje met extra energie, dat kan je de Bammerammer broodtrommel opleveren. En Cresip, ja, die nam in 2009 afscheid met dit liedje om 10 jaar later weer keihard terug te komen. Zouden ze hebben afgekeken van talloze bands met eindeloze afscheidtournees? Nou, ik ben in ieder geval blij dat ze er weer zijn. Hier is Sweet Goodbyes bij Radio 10. Fijne middag.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder, Simpel.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, for Max, for Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Radio 10. Nog een scotje op 5 en dan gaat hij beginnen de dinsdagmiddag. En dat vieren we met Alles Mag op Dinsdag in Jeroen Afternoon. Doe lekker mee zometeen. Nu het nieuws, hier is Nicola Ruijs.
16: Goedemiddag. De ruim 200 miljoen euro die Veilig Thuis nodig zegt te hebben omdat ze overlopen van het werk, komt er niet zomaar. De organisatie wil meer mensen aannemen. Maar zorgminister Mirjam Sterk kan nog niks toezeggen. Ze gaat binnenkort praten met gemeenten en met Veilig Thuis om de knelpunten precies in kaart te brengen. De computerproblemen bij Albert Heijn kosten ook aandeelhouders geld. Moederbedrijf Ahold Delhaize werd gisteren op de beurs maar liefst 787 miljoen euro minder waard. Beleggers vrezen omzetverlies doordat bestellingen en bevoorrading vastlopen. Na een beveiligingsprobleem zijn computersystemen uitgezet en ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. De winkels blijven open, maar schappen kunnen leegraken. Greta Thunberg, de Zweedse klimaatactiviste die bekend werd met haar schoolstakingen, heeft zich aangesloten bij de scholierenprotesten in Frankrijk. Volgens haar krijgen scholen te weinig geld en treedt de politie extreem gewelddadig op tegen de jonge demonstranten. Ze zegt trots te zijn op de scholieren die alsnog blijven protesteren. En vanmiddag loopt ze mee met een grote demonstratie in Parijs. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Reden zijn de magere resultaten. Na 8 wedstrijden zat PEC met 4 punten op de 16e plaats. Van der Vecht was jaren assistenttrainer en bezig aan zijn 2e seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Hij heeft een primeurtje. Hij is dit eredivisieseizoen de eerste trainer die aan de kant wordt gezet. Het weer vanmiddag bewolkt, af en toe regen of motregen. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het van het westen uit op en wordt het droog. En morgen veel zon.
15: Nou, dan een stukje verkeersbeleving naar de mensen toe als het ware. Op de A50, Apeldoorn-Oss voor Grijswoord, 5 minuten.
17: Aanstekelijk hoor.
2: die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
20: Greet. Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
29: Let op. Geld lenen kost geld.
30: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
33: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.
34: Jeroen Nieuwenhuizen.
15: Deze dinsdagmiddag gaan we beginnen met Maurice.
35: Goedemiddag.
15: Hallo man, je bent onderweg naar de school.
35: Zeker.
15: Wat wil je leren vandaag?
35: Ik wil leren hoe het is met het team waar ik vorig jaar mee gewerkt heb.
15: Oké, vertel even wat meer.
35: Ik ben interim directeur in het basisonderwijs. En ik heb nu even een afspraak op de school waar ik vorig jaar bij ben geweest. Om te zien hoe het met ze is. En dan ga ik weer terug naar de school waar ik nu werk.
15: Oké.
35: Beide in Den Haag gelegen.
15: Zo wissel je een beetje kennis uit.
35: Zo is dat.
15: Ja, en ik ben wel blij dat je je telefoon niet achter hebt hoe te laten in je kluisje.
35: Nee, dat hoef ik niet.
15: Dan kan ik je vragen wat je gaat eten nu. Dat moet ook gebeuren natuurlijk, hè Maurice? Wat?

0: Ik heb een bammetje kipfilet.
1: Lekker. Geen groente erop?
0: Nee. Gewoon boterhammetje kipfilet. Lekker.
1: Laten we smaken, man. En wat wil jij als tractatie uitdelen?
0: Ah, Born to Run van Bruce Springsteen.
1: Lekker.

0: Spice Girls, You'll Be There. Nou, is altijd leuk om weer eens te horen, toch? Dacht ik ook. Van de Mikke, dankjewel. En de voorhanden van de Bamberhammer, Born to Run. Dat was de boss.
1: Jeroen, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Op dinsdag de 13e van oktober is dit Jeroen Nesteroen. Het is de lunch over Radio 10. Van harte welkom, maar eet smakelijk. Na 55 jaar lijkt het definitief einde te zijn voor zeehondencentrum Pieter Buren. Ja, daar zijn we toch een beetje mee opgegroeid. Net als pindakaas, hè? Vorig jaar verhuisde de stichting van Pieter Buren naar Lauwersoog, maar sindsdien zijn de kosten hoger en het aantal bezoekers lager. Ja, dan hoef je geen economie te hebben gestudeerd om te weten dat dat een probleem is. De gemeente en de provincie gaan niet helpen en ze verwachten dus binnen 2 weken het faillissement aan te vragen.
2: Oh, dat is toch zielig voor die zeehondjes?
0: Dat vind ik ook zielig voor de zeehondjes. En ja, zeker vind ik dat eigenlijk wel gek, dat die wadden zijn beschermd.
2: Mm-hmm.
0: En dus ook die wildstand, dus die beesten, die horen daarbij.
2: Ja, lijkt mij ook.
0: Zou ik dus zeggen dat dan toch een gemeente of een provincie zegt, nou ja, goed, wij hebben nog wel een potje. Maar misschien zitten alle potjes er al in, hè? Dat kan ook.
2: Dat
0: ik heb geen idee hoe de administratie erbij hangt. Maar misschien dat er nog een wilde weldoener is die zegt, hey, dat vind ik toch wel iets voor mij om daar eens mijn veel te veel centen aan te besteden.
2: Nou, het zou diegene sieren.
0: Nou, zeker.
2: Doe maar.
0: Dus wellicht goed om nog even over na te denken. Binnen 2 weken kan dus faillissement worden aangevraagd. Topmodel Romee Strijd was gisteren in tranen omdat ze niet geselecteerd is voor de Victoria's Secret Show aankomende zondag. En daarvoor schakelen we over naar onze modedeskundige Kimberly van den Berg. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand?
3: Ja, nou ja, zij is al sinds 2015 een van de vaste gezichten van Victoria's Secret.
0: Ja.
3: En ze is dit jaar niet geselecteerd. En zij zegt ook, ja, maar ik ben daar wel al maanden en maanden mee bezig, ondanks mijn gezin, om te zorgen dat mijn lijf eruit ziet zoals Victoria's Secret het wil hebben. En ook de mentale capaciteit die ik heb, die allemaal daar naartoe gaat, hadden ze me dit wel iets eerder mogen laten weten.
0: Ja, zo'n beetje trainen eigenlijk voor een wedstrijd en dan gaat het niet door.
3: Worden, ja. Maar goed, het is ook wel inderdaad, ze was een van de officiële angels. Je hebt natuurlijk altijd modellen die gewoon meelopen, maar je hebt ook echte gezichten. Dus ik kan me voorstellen dat het even een tegenvaller voor haar was. En we hebben nu geen Nederlandse angels meer.
0: Nee, want vroeger duwde ze natuurlijk ook mee. Mm-hmm. Ja. Maar in die tijd van Adriana Lima en zo,
3: ja,
0: dat was iets waar we met z'n allen naar uitkeken. Niet alleen de mannen, maar ook de dames, want dat was een spektakel.
3: Ja.
0: Er was altijd heel veel naakt ook wel te zien. Hè?
3: Heel
0: dat weinig op lijf.
3: Ja.
0: Maar dat is allemaal veranderd, toch?
3: Nou,
0: is het nog wel zo spectaculair? Wil je dit nog wel?
3: Het was veranderd en ze zijn nu weer terug naar die grote shows.
0: Okay.
3: Dus ze zijn daar wel weer, dat heeft weer een comeback gemaakt. Ze hebben uiteindelijk ook gedacht, diversiteit werkt niet zo goed bij Victoria's Secret. Wat raar is, maar deze zijn weer terug naar die pompeuze shows.
0: Alright, nou, zonder Romee dus.
2: Ja. Ik ben ook niet gevraagd, maar zie je mij janken?
0: Stinkende collega's. Oh. Het is niet alleen een terugkerend probleem, maar ook een terugkerend onderwerp in het nieuws. Volgens een psycholoog in de Telegraaf is er niets van te zeggen. Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. Is niets ervan zeggen een gebrek aan moed. Maar hoe pak je het nou het beste aan? Wees direct en verbindend. Je moet het met zorg brengen en dus niet iets aan plein publiek uitflappen. Van nou, Nico, hasje ingegeten, dat kan niet. Als de oorzaak iets is waar ze niks aan kunnen doen, zoals dierproblemen, dan moet je er ook maar mee leren leven. Is eigenlijk de boodschap.
2: Ja, wij dachten dus zelf van, hoe gaan we dat nou vertellen?
0: Ik ben benieuwd wat jullie over...
2: We hebben een berichtje gemaakt dat jij dat ging voorlezen, zodat we een haakje hadden.
0: Ja, oké. Wat wil je precies kwijt?
2: Nee hoor, je ruikt als viooltjes.
0: Ja, wel bedorven. In een natte pot ergens in de tuin, vergeten al 3 jaar. Goed zo! Wat gaan we eens draaien? Laat het even weten. Tot 1 uur is het feest op de radio. Tenminste, als je meedoet natuurlijk, hè. Anders maken we er zelf wat van. René!
4: Goedemiddag, René hier. Zou je voor mij alsjeblieft Ella Langley met Joe's in Texas willen draaien? Want dat nummer ga ik zaterdag aanstaande zingen. Bij voorbaat, hartelijk dank.
0: Nou, leuk. Joe's in Texas komt er zo aan. Eerst Natasja.
5: Goedemorgen, met Natasja.
0: Middag.
5: Hebben jullie misschien Manic Monday van de Bengals willen draaien? Dankjewel.
0: Ja hoor. Ook leuk op dinsdag.

0: Kelly doet goede zaken op dit moment met deze plaat. Justin Texas en René, die trakteerden erop vanmiddag. Nou, dat was leuk, René. Dank je wel ervoor hier in...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag.
0: En waar zit jij nog eens op te wachten? Wat vind je nou echt lekker tijdens de lunch? Laat het even weten via de app van Radio 10. Pak de app, tik het in of spreek het even in. Dat kan ook. Dat is Gert-Jan ook, hè?
2: Hey, Jeroen. Hoi. Goedemiddag, met Gert-Jan. Ja. Ik dacht voor alles mag aan Britney Spears met Oops, I Did It Again. Oh. Ik zag hem vandaag op Instagram en ik denk, hey, Britney.
0: Juist. Nou, die gaan we er zo meteen nog even voor je opzetten. Komt helemaal goed. Eerst kijken wat Menno zou willen.
3: Hoi, Jeroen. Goedemiddag. Graag 3 Degrees met The Runner. Alvast bedankt en fijne

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: megabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: wordt er altijd vrolijk van, toch? Dankjewel, Gert-Jan, voor deze Britney Spears. En oops, I did it again. Even terug naar de 90s. Altijd fijn natuurlijk hier, ook in... Wat doen we zometeen, Jolande?
1: Hoi, mag ik een nummer horen van 10cc? Alsjeblieft, dankjewel.
0: Nou, ik kies wel wat leuks uit, komt goed.
2: Hey Jeroen, alles kan, alles mag. Wat dacht je van Mike and the Mechanics? Over My Shoulders. Fijne dag, groetjes, Thomas.

0: Nou, die was wel leuk, toch? Deze 10cc en Wall Street Shuffle hier op Radio 10. En ja, dat is alweer bijna het einde van deze Alles Mag. Dat vliegt er toch, hè, als het leuk is. Nou, als je plaatje niet gedraaid is, misschien morgen. Hè, we gaan het gewoon lekker in de koelkast zetten. En wees er ook gewoon weer bij om 12 uur, zou ik zeggen. We doen er nog eentje om af te sluiten. Koert, wat gaan we doen?
1: Hey, Jeroen. Hi. Graag Yves Le Rock met Rise Up. Groetjes, Koert.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: naar independer.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl. De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Deeltje 2 van de lunchshow van Radio 10 gaat zometeen beginnen met de top 4000 quiz er onder andere in. En natuurlijk ook hele fijne muziek. Wat dacht je van Spandau Ballet? Of Miley Cyrus? Het komt er allemaal aan. Eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
6: Goedemiddag. Er komen extra leveringen naar de supermarkten van Albert Heijn. Door het IT-probleem ligt een aantal distributiecentra plat, waardoor sommige winkels minder verse spullen in de vakken hebben liggen. En dat is lastig, zeggen klanten tegen Hart van Nederland.
7: Ja, want het is een beetje onzeker. Van hoe lang gaat dit duren? Ik heb een jarige man, dus dan heb je toch wel wat nodig. Dus ja, mijn picknickmandje is ook al gevuld.
6: Ja, want Picknick en andere concurrenten zoals Flink bezorgen natuurlijk wel gewoon. Albert Heijn weet ook nog niet hoe lang de problemen allemaal gaan duren. De streekbusbedrijven blijven het lastig vinden om in te schatten wat precies de gevolgen zijn van de staking morgen. Keolis verwacht dat ze nog wel wat bussen en treinen kunnen laten rijden, maar welke weten ze niet. En ook Qbus moet nog maar afwachten hoeveel chauffeurs meestaken voor een betere cao. De slimme camerabril van Meta moet uit de Nederlandse winkels verdwijnen. Dat eist Stichting Off Limit, die daarvoor naar de rechter stapt. Met die bril kun je mensen filmen zonder dat ze dat merken. Meta wil de verkoop niet stoppen. De topman vergelijkt de kritiek met de ophef over de eerste telefoons die ook een cameraatje hadden. Off Limit vraagt vandaag een datum aan voor een kort geding in Amsterdam. En de Formule 1 keert terug naar Afrika. De coureurs gaan, als het goed is, vanaf begin 2030 racen in Rwanda. Er is getekend voor maar liefst 10 jaar. De laatste Formule 1 race op Afrikaanse bodem was ruim 30 jaar geleden. Dat was de Grand Prix van Zuid-Afrika. De Formule 1-baas noemt het een mijlpaal in de Formule 1.
5: Nou, dat is heel bijzonder, inderdaad.
6: Ja, ik ben dan benieuwd of het in Rwanda ook af en toe regent. Dan kan je leuke regenraces hebben, maar ik weet niet hoe dat...
5: Volgens mij wel, het kan wel aardige buien kunnen er vallen zo. Ja, het ligt een groot land ook even.
6: Ja, dat is ook waar.
5: Maar net waar je het doet, hè.
6: Dat is waar. Nou, wel heel leuk. Vanaf
5: belangrijker is het ook politiek een beetje stabiel en blijft het zo. Maar ik bedoel, dat heeft dan nogal... huishouden, hè, in de 90's.
6: Zeker, maar ja, goed, dat is op dit moment overal een
5: hele
6: vraag. Daarom het weer, vanmiddag bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Het is 18 graden, vanavond klaart het van het westen uit op en dan wordt het droog. En morgen dan lekker veel ruimte voor de zon.
5: Nou, fijn, ook in Nederland.
6: Ook in Nederland.
5: Nou, jawel. Mag je toch lekker mee.
6: Zomer.
5: Dan vertragingen natuurlijk voor de Duitse grens, zoals dagelijks. En ook op de A12, Arnhem-Utrecht voor Grijs, op 10 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Hendrikje de Ambacht, een kwartier.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
16: De jackpot van Euro

0: Speelbewust 18+.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speel

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. 10. Radio 10.
8: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Mark Ronson maar lekker friemel achter de knopjes. Miley Cyrus bij de microfoon en Nothing Breaks Like a Heart.
1: Nou, dat kan wel wezen. Maar een sleutelbeentje van een meisje van 3 gaat ook prima hoor, heb ik gemerkt afgelopen jaar.
2: Hoe is het met haar?
1: Ja, gaat u goed. Gelukkig.
0: Zielig man. Ja, daar gaan we weer.
3: De Top 4000 quiz.
0: Wat hebben wij dan zometeen? 4 vragen. Over muziek in de top 4000. En dat gaat echt werkelijk over allerlei soorten muziek uit allerlei decennia. Heb je een beetje algemene popkennis, dan kun je er best wel een paar prijzen mee verdienen. Om mee te spelen zometeen.

De oefenvraag heb ik ook voor je. Als je die beantwoordt via de app van Radio 10, dan weet ik dat je mee wilt spelen en dat je het ook een beetje kan. Let op, breaking news. Een grote Amerikaanse rockband keert volgend jaar terug naar Nederland. Op 3 juli staat de band van onder andere Steve Lukather, Steve Porcaro en David Page in Stadspark Groningen. Hoe heet die band? Ja, weet je het? Tip het maar in, stuur het zo snel mogelijk als je mee wilt spelen hier op de radio. En even een verzoek van onze redactie. Als je het antwoord geeft, neem dan ook even je telefoon op zometeen. Dan kunnen we je namelijk uitnodigen om mee te spelen.

0: 8 voor half 2. Remember the time, had je nog niet?
1: Top 4000.
0: Goed, we gaan eens even spelen.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, Bram uit Sierenroek. Dag Bram.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, 32 jaar en toch ben je liefhebber van allerlei soorten muziek, ook van weleer.
2: Zeker.
0: Ja. Je lievelingsband, daar ging het eigenlijk over, hè? De oefenvraag die ik je stelde. De band die in Groningen gaat optreden op 3 juli volgend jaar. Eindelijk weer in Nederland. Hoe heet die?
2: Toto.
0: Toto, zeker. Ben je ook fan van, hè? Ja.
2: Zeker, ja.
0: Ja, mooi ook. Nou, je bent thuis aan het werk en daar heb je alle tijd om even geconcentreerd naar de opgaves te luisteren die je zometeen gaat krijgen. Je krijgt er 4. Als je alles goed weet te beantwoorden, gaan we het hele prijspakket opsturen naar Sierenhoek. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden.
2: Ja? Oké, helemaal goed.
0: Ik wens je heel veel plezier. Let goed op, daar gaan we met
1: vraag 1.
0: Het is vandaag de internationale dag van de kunstmest. En zelfs daar kunnen wij een top 4000 hit link mee bedenken. Of de top 4000 artiest in dit geval. Van welke Nederlands band uit de lijst is de grondlegger van de boerenrock? De boerenrock.
2: Normaal?
0: Normaal is normaal. Is dat goed, jongens? Even kijken.
2: Ja!
0: Ja, Benny Jolink. Normaal. Helemaal goed. Nou, dat gaat lekker.
1: Vraag 2.
0: Paul Simon is jarig. Hij is 85 geworden. Die kennen we natuurlijk van Simon & Garfunkel, maar ook zijn solo-hits. Een van zijn grote solo-hits is deze.
3: If you would be my bodyguard, I can be your long-lost pal.
0: Ja, dankjewel, Paul. In de iconische videoclip speelt een beroemde acteur, een echte komiek. Wie was dat ook alweer? A. Chevy Chase. B. Tommy Cooper. Of C. Morgan Freeman.
2: C.
0: C. Morgan Freeman, zeg jij?
2: Ja.
0: Nou, gaan we dat invullen? Nee, Morgan Freeman is toch geen komiek, man? Nee. Tommy Cooper was er wel een, maar die zat niet in die clip. Dat was die met die ves op zijn hoofd.
4: Ja.
0: Die uiteindelijk dood neerviel op het podium.
4: En iedereen lachte, jongen.
0: Iedereen lachte. Wat een goede grap. Ja, hij stond niet meer op. Nee, het ging om Chevy Chase. Dat was de man die we zochten in dit geval.
1: Vraag 3.
0: Jarig vandaag, prinses Margarita, de dochter van Irene. Ja, wie staat er in de lijst met ja, de prachtige Margarita? Nou, wie is dat? Wie zingt dit?
2: Marco Bezzato.
0: Marco Bezzato. Ja, dat is ook goed. Nou, hey, kijk eens even. Nu al de helft goed. Je kan er nog 75% van maken.
1: Vraag 4.
0: Maar dat ligt ook een beetje aan Nicola.
4: Ja, ik heb een vraag over Imca Marina. Ik heb namelijk vervelend nieuws uit het Hoge Noorden. Daar woont ze. Ze is inmiddels 85 jaar en dan word je een beetje brozer. Ja, dat bleek, want ze heeft haar pols gebroken toen ze struikelde over haar tas. Die had ze op de grond gezet. En naast dat het pijn doet, baalt ze vooral dat ze nou het podium niet op kan. Dat doet ze namelijk nu hartstikke vaak. En dat vindt ze nog altijd het allerleukste wat er is.
0: Ze is ook babs, hè?
4: Ze is ook babs, inderdaad. Babs. Was een van de eerste BN'er-babsen. Ja. De bijzondere ambtenaar burgerlijke stand.
0: Ja, precies. Ja. Die mag je trouwen.
4: Ja.
0: Ja, nu even niet.
4: Nee.
0: Ja, dat ga ik daar nou eens over vragen. Imca Marina. Wat is het bekendste nummer 9? Nee. Vragen, hè? Viva España. Nee, ik wil weten welke Zeeuwse band met Counting Crows een notering heeft in de lijst met, we blijven wel in Spanje, Holiday in Spain. Nou, als jij dat niet weet, kom ik naar Sierenhoek. Dan kom ik je uit je huis sleuren en meenemen naar Pascal.
2: Bluff, uiteraard.
0: Ja, natuurlijk is dat bluff. Ja. Bram, we gaan afrekenen. En wat hebben wij verdiend? Toch 3. Ja, want bluff was het goede antwoord. En je krijgt de Radio 10 zonnebril, Radio 10 pet en de Bamarama broodtrommel opgestuurd.
2: Nou, helemaal leuk. Dankjewel, mannen.
0: Heel veel plezier. Groetjes daar.

19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
11: De vriendelijke specialist.
9: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: gaat hij weer. En wees er nou eens op tijd bij als je iemand even op het podium wil hebben.
1: Ja!
0: In het zonnetje wil zetten. Even wil laten toejuichen. Dan wel applaus geven. Het kan allemaal. Wij zijn er voor je. Je weet het. Je vrienden van Radio 10. En we hebben dat voor je klaarstaan. Dat moment. Er moet alleen nog even ingevuld worden. Dus ik heb je nodig. Je hebt die app nodig van Radio 10. Tik even een berichtje in. De naam van een persoon die genoemd moet worden. De reden waarom die genoemd moet worden. Dus dat kan van allerlei redenen hebben. Ik bedoel, iemand heeft wat te vieren. Of je wil iemand bedanken. Het kan ook iemand uit het nieuws zijn waarvan je denkt... ja, die moet ook even genoemd worden. Geef het even door en zet ook je eigen naam er even bij. Je kan het ook inspreken. Dan heb ik je stem er erbij. Vind ik nog veel leuker ook. Dus maak maar even een mooi bericht. Stuur het zo snel mogelijk. Want dan kunnen we straks nog even een positieve afscheid nemen van Jeroen Afternoon. En natuurlijk de dikke 10 uitdelen. Nico!
1: Ja, je kan het ook uitdelen toch aan een voorwerp. Bijvoorbeeld als je fiets het heel goed gedaan heeft en zo. Dat soort dingen.
0: Moet je zelf weten.
1: Ja, dat kan dus. Ik wil namelijk aan een voorwerp de dikke 10 geven. Dat is niet de fiets, maar dat is de NASA Mars Rover Perseverance. Ik weet niet precies hoe...
0: Perseverance.
1: Die Perseverance. Die heeft namelijk een bijzonder record gevestigd. Hij heeft 45 kilometer inmiddels al gereden op Mars.
0: Zo.
1: En dat is verder dan de vorige, de Opportunity. Hij verkeert nog in perfecte staat en kan de komende jaren nog doorrijden. Maar toen dacht ik, hoe vet is dat apparaat? Weet je wat dat dingetje allemaal kan? Dat kleine wagentje op Mars, wat zo ver weg is?
0: No.
1: Die kan, hij zoekt naar sporen van leven, of dat er ooit geweest is.
0: Ja.
1: Oké, dat kan. Maar daar gaat hij met lasers stenen onderzoeken. Waar bestaan die uit? Hoeft hij niet te boren, maar kan hij er gewoon dwars doorheen? Hij kijkt met radar naar de gesteentelaag op de grond. Kan je een beetje kijken hoe de geologie zat. Dan boort hij stukjes steen uit en bewaart ze. Kan ze niet zelf terugsturen. Maar als er ooit eens iemand naar Mars komt en denkt... hey, daar staat een rover, ik neem die dingetjes mee.
0: Mm-hmm.
1: Hij maakt foto's, neemt geluid of legt het weer vast. En dat stuurt hij allemaal in HD naar de aarde. Dat ding, dat is gewoon een rijdend laboratorium, onbemand, op Mars. Hij heeft zelfs trouwens ook zuurstof gemaakt uit de Marslucht die daar is.
0: Ja, ja, oké.
1: Dat ding kan alles.
0: Hoe heet dat ding?
1: Ja, dat kan ik niet.
0: De Perseverance? Het is een Mars Rover?
1: Een Mars Rover. Geen landrover?
0: Nee, ik wou net zeggen, want... van betrouwbaarheid zou ik zeggen, laat dat maar even zitten. Ik heb zo'n ding gehad, wat een kutauto.
1: Ik zeg daar wel niks over, maar kutauto's.
0: We stonden lekker langs de snelweg, hè?
1: Ik ook.
0: Was leuk midden in de nacht.
1: Ja.
0: Toch, vond je niet, Nico?
1: Heerlijk.
0: Ja, goed. Maar deze doet het wel, daarom een dikke 10. Voor de Perseverance Mars Rover.

0: Jan zegt, dikke 10 voor Donnie. De manier waarop hij elke dag doorkomt op zijn werk verdient eigenlijk een eigen survival documentaire op Netflix.
1: Is dat nou een compliment of niet?
0: Dat weet ik ook niet helemaal. Vera geeft een dikke 10 aan haar lieve man Kees, omdat hij er altijd voor haar is. En wie hebben de microfoon gepakt vandaag?
2: Een hele goede middag. Nou, ik hoef er niet lang na te denken over degene die ik een hele dikke 10 wil geven. Want dat is mijn lieve dochter Brit, die al vanaf vorige week vrijdag is begonnen aan een hele zware toetsweek. Zodra ze uit school komt, duikt ze de boeken in en zit ze gerust tot 's avonds 9:15 te leren. Ik ben super trots op haar. Nog 3 dagjes en dan zit het erop. Nog even de tanden op elkaar, Brit. Mama is trots op je en papa ook. Een hele dikke 10 van ons.
0: Kijk, dat is wel heel lief. Hè? En Marianne?
3: Ja, met Ronald hier. Ik wil even een dikke 10 geven aan Nick Kooi bij Babybladen. Want die heeft afgelopen zaterdag zijn verjaardag gevierd samen met Colin. En dat hebben ze fantastisch georganiseerd. Dikke 10 voor Nick en Colin.
0: Nou, wat goed zeg. Volgende keer even een uitnodigingetje sturen graag. Linda?
4: Hey Jeroen, afternoon. Ik geef Beppe, de oma van onze kinderen, een dikke vette 10.
0: Oh.
4: Want die gaat gewoon met 4 kinderen naar het zwembad. En dan bedoel ik echt 4 kinderen van heel kleine leeftijd. Nou ja, niet heel klein. Maar in ieder geval, hoe top is het dat een Beppe van 76 jaar gewoon met 4 kinderen naar het zwembad gaat. Nou, voor haar dus een ongelofelijke dikke vette 10.
0: Ja, 4 kinderen van een jaar of 16, 17, 18. Nee. Oh, dat is inderdaad een uitdaging. Want je moet ze allemaal omkleden ook, hè?
1: Ook
0: moet je me helpen en al die natte kleertjes uittrekken en zo. Gedoe, man. Nou, Beppe, als er nog energie over is, klim erbij op het podium, want je wordt

0: dikke tienen zijn weer uitgedeeld. Oeh, de dinsdagmiddag is wel aan. Hè, Vini? Ja, vind ik wel. Heb jij eigenlijk Simply Red al gehoord? Niet bij mij, hè? Nee. Dan bestaat die kans wel dat Edwin zo meteen een plaatje gaat draaien van deze gast. Hoor je er eentje? Stuur dan zo snel mogelijk even het woord tickets via de app van Radio 10. Zorg dat je dat ding op je telefoon opstaat, want je maakt kans op kaarten voor hun concert volgend jaar in Nederland.
1: Dag Jeroen.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
7: Greets. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
15: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
22: Radio 2.
0: dag lunch achter de kiezen, gaan we nu je oren weer verwennen met de grootste hits aller tijden. Zo dadelijk Aretha Franklin na het nieuws. Met Nicola Ruijs.
20: Goedemiddag. Er heerst grote onrust onder de flexwerkers. Er heerst grote onrust onder de flexwerkers van Albert Heijn, zo moest het. Vanwege de cyberaanval zijn duizenden uitzendkrachten afgelopen dagen naar huis gestuurd. Ze zitten dus ineens zonder werk en het is onduidelijk of ze hun geannuleerde diensten uitbetaald krijgen. Intussen blijven dus de winkels van Albert Heijn gewoon open, alleen raken sommige schappen leeg. De Duitse politie heeft de luchthaven van Nuremberg afgezet. Reden is een alarmerende situatie in de lucht. Een passagiersvliegtuig dat was vertrokken vanaf het Griekse eiland Corfu werd voor de landing begeleid door Eurofighter straaljagers. Het toestel is intussen veilig aan de grond gezet. De luchthaven van Nuremberg blijft voorlopig nog dicht. Wat er precies aan de hand was, dat is nog onduidelijk.
0: Piep.
20: De paus is naar het ziekenhuis gebracht. Paus Leo wordt vanmiddag in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens hem is het plekje in een vroeg stadium gevonden. Paus Leo is 71 en heeft waarschijnlijk een week nodig om van de operatie te herstellen. En de dichtregels op de Rotterdamse vuilniswagens worden cultureel erfgoed. Het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Was in 1988 de eerste dichtregel die een plek kreeg op een vuilniswagen. Dat jaar kwamen er nog 11 wagens bij met een dichtregel. En het project bleek een succes. Op de Rotterdamse vuilniswagens hebben regels van bekende dichters uit binnen- en buitenland gestaan. Het reddingteam weer nog grijs en miezerig met steeds meer wind. Van het westen uit later ook nog een klein beetje zon. Fris is het niet met 16 tot 20 graden.
0: Files dan. In totaal zijn het er 3. Ik heb hier de 2 belangrijkste op dit moment. A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Door een eerder ongeluk ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A50 Os richting Arnhem voor de Takitesbrug. 24 minuten vertraging.
22: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simone met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.
11: Edwin Diergaarden.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

vorig jaar. In dit geval van een vrouw die zichzelf, en dat is niet mis, in één liedje een bitch, een moeder, een kind, een zondaar en een heilige noemt. En ze staat daarmee op een, ik mag wel zeggen, hele mooie nummer 3700. Dat is een mooi rondgetal, toch? Maar het mag best wat hoger trouwens. Zonder je te willen beïnvloeden. Als je gaat stemmen, en het kan bijna weer, vanaf 6 november aanstaande op de top 4000 van het jaar, denk dan ook even aan Bitch van Meredith Brooks.

Alphabet Fascination bij Radio 10. En dit heb je vorige week nog voorbij horen komen in de Edis Top 810. Daar was ik zelf heel blij mee. Dankzij deze hit wilde David Bowie in 1983 hebben in het voorprogramma van zijn Europese tour. Je hoort Icehouse en Hey Little Girl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder. Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: het een tikje anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: En mocht je Simply Red horen, dan ga je tickets scoren voor een concert in de Ziggo Dome volgend jaar juni. Eerst krijg je het nieuws van 3 uur. Martijn Nijhuis.
6: Het lijkt er niet op dat er klantgegevens zijn gestolen bij Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos. Het bedrijf zegt daar geen aanwijzingen voor te hebben. Vanwege IT-problemen lagen alle systemen de afgelopen dagen plat, maar sommige systemen worden nu weer opgestart. Of er gehackt is, wil Ahold nog niet zeggen. Dat onderzoek loopt nog steeds. Er moet onafhankelijk toezicht komen op de ontwikkeling van AI. Dat eisen honderden wetenschappers in een open brief. Ze pleiten voor een internationale organisatie die eisen zou moeten stellen aan AI-programma's, zodat de gevaren ingeperkt kunnen worden. Er zijn al hackincidenten geweest door AI-modellen, wat aantoont dat de beveiliging nu niet op orde is. Met Prinsjesdag vorige maand werd op veel plekken in het land het spoor gesaboteerd. Maar een maand later is nog niets bekend over de daders of hun motief. De politie wil geen updates geven. Ook niet of er aanhoudingen zijn verricht. Op de derde dinsdag van september werden op meer dan 30 plaatsen staven op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer toen plat kwam te liggen. En de kans bestaat dat er morgen tijdens de landelijke streekvervoerstaking nog wel bussen rijden. Maar welke, dat durven de OV-bedrijven niet te zeggen. In Rotterdam staan waarschijnlijk alle bussen stil, maar in Den Haag en Amsterdam verwachten de HTM en de GVB geen problemen, omdat zij geen streekvervoer aanbieden. Het radioteam weer. Het is grijs, miezerig, het waait, maar voor het westen uit komt de zon ook nog even tevoorschijn. Vanavond wordt het overal droog. Morgen stukken zonniger, droog en tegen de 18 graden.
5: Dankjewel. En dan zijn dit de files van dit moment. Op de A2 Utrecht en Bos heb je tussen Everdingen en Culemborg een vertraging van 5 minuten. A50 Arnhem-Os bij de Rijnbrug door pech onderweg 7 minuten. En de A58 Breda-Tilburg voor Ulf van Huid. Eveneens door een auto met pech 6 minuten vertraging.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer Gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
20: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
21: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.
22: Edwin Diergaarden.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar zouden we jou zoal blij mee kunnen maken in het dagelijks leven?
1: Nou, ik hoorde net Simply Red op de radio. En ja, aangezien mijn vrouw en ik toch best wel fan zijn van Simply Red. Wie weet.
0: Dus Simply Red is hetgeen we jou blij mee zouden kunnen maken?
1: Ja, zeker weten.
0: En dan vooral de tickets van 10 natuurlijk die je kunt winnen voor ze.
1: Inderdaad.
0: Weet je wat? Bij deze is dat geregeld, Jordan Simply Red. En je weet dat Simply Red hoor is tickets scoren deze hele week bij Radio 10. Je hebt 2 tickets van 10 te pakken voor het optreden in de Ziggo Dome. Volgend jaar, 19 juni, ben jij erbij met je vrouw.
1: Oh, super vet, dankjewel.

Alexis Jordan met Radio 10 en Happiness. En dat was duidelijk te merken daarnet met bij Joep. Die won 2 tickets van 10 voor Simply Red volgend jaar juni in de Ziggo Dome. En je weet het, Simply Red horen. Blijf tickets scoren hier bij Radio 10, zodra je iets van ze hoort. Even het woord tickets appen richting de Radio 10 app. En wie weet ben jij later wel de gelukkige. 10 uur met Sting. Dit is Evolution, My Faith in You.

0: grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egbert.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ergens in Schotland zit een jongen op zijn slaapkamer met een gitaar. Hij heeft geen flauw idee hoe zijn toekomst eruit gaat zien, maar één ding weet hij zeker. Hij wil muziek maken. Hij schrijft liedjes over liefdesverdriet, onzekerheid en alles wat je voelt, maar soms niet durft te zeggen. Op zijn 9e begint hij al met optreden. Als hij zijn muziek op internet zet, gebeurt het. Zijn rauwe, breekbare stem valt op. Platenmaatschappijen krijgen belangstelling, maar het grote succes, dat blijft nog even uit. En dan schrijft hij een liedje over iets wat iedereen vreest. Iemand verliezen van wie je zielsveel houdt. Het is geen ingewikkeld nummer, geen grootse productie. Alleen die stem, een piano en woorden die recht in je hart kruipen. En juist daarin schuilt de magie. Want wat begint als een kwetsbaar liedje groeit uit tot een wereldhit. Miljoenen mensen herkennen hun eigen verdriet in zijn stem. Dit is de doorbraak van Lewis Capaldi. Someone You Loved.

0: Portado op Radio 10 en aan Like a Bird. Gijs.
1: Edwin, goedemiddag.
0: Hallo man.
1: Hallo, ja, we hebben straks weer een nieuwe Gijs op 10. We hebben de winnaar van de Polifinario prijs, hebben wij aan de telefoon. Zal ik zijn naam ontnoemen of zal ik het nog een beetje in het midden laten?
0: Houdt nog een beetje spannend. Het is een cabaretprijs toch,
1: Polifinario? Het is een cabaretprijs. In de afdeling entertainment heeft hij het gewonnen. Het is een hij, dus dat weten we in ieder geval. En zijn voorletter of zijn voornaam begint met een R. En we gaan straks ook even bellen over een nieuwe supermarktoorlog. En dat gaat over stroopwafels.
0: Lekker.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Onzekere energiemarkt?
16: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
15: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Ja, goedemiddag. Het is 4 uur exact. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
19: Goedemiddag Gijs. De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hekkenaanval of een serieuze poging daartoe. Dat zeggen bronnen in de beveiligingswereld tegen de NOS. De keten zelf willen nog niks over kwijt. Het lijkt erop dat computerbeveiligers van Albert Heijn verdacht veel activiteit zagen op de computerservers en besloten om alles uit te schakelen om te voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. De rechter heeft de TBS verlengd van een man die een meisje van 15 had doodgestoken. Dat was in Den Haag. In 2012 kreeg hij 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Maar de man heeft nog steeds een stoornis en het gevaar op herhaling is groot, zeggen deskundigen. En daarom is zijn TBS nu met 2 jaar verlengd. De Zeeman waarschuwt voor een slaapzak voor baby's die deze zomer in de winkels en online is verkocht. Het is een slaapzak met mouwen en een grote rits. Die sluit niet goed, waardoor baby's in theorie verder in die slaapzak weg kunnen zakken en misschien kunnen stikken.
18: Oh jee.
19: Zeeman roept daarom die baby's slaapzakken terug. En de wereldtour van Shakira heeft bijna €500 miljoen opgeleverd. Nu al, en hij is nog bezig. Dat is meer dan 500 miljard dus. De wereldtour begon vorig jaar in februari. Ze heeft net 13 keer in Madrid gestaan in een speciaal gebouwd stadion voor haar.
1: Mm-hmm.
19: Alleen al met die concerten trok Shakira bijna 500.000 bezoekers.
18: Nou, niet normaal, hè, hoe populair. Maar ja, vooral Spaanstalige landen en steden, daar is ze heel populair ook.
19: 500 miljard, dan weet ik wel met je kont schudden, denk ik. Het radioteam.
18: Nou, de hips, hè, hips.
19: Oh, de hips. Ja,
18: de hips, ja. Ja,
19: die heb ik niet.
18: Met in de war met iemand anders.
19: Vanavond klaart het op en trekken de buien weg. Komende nacht is het droog en helder. Morgen begint eerst met wat mist. Daarna wordt het overal vrij zonnig. Komt ook wat bewolking bij. En de temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden.
18: Ja, het is een beetje gek weer, is het. Zoals

0: Nou, op nog helemaal niet zoveel plekken.
1: Oh.
0: Wel op de A2 okay. Utrecht en Bos. 20 minuten vertraging al tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A9 richting Alkmaar een kwartier tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. Op de A27 in beide richtingen druk. Richting Gorkum heb je tussen Hank en Industrietrein Avelingen 20 minuten vertraging. Richting Breda een kwartier tussen Noorderloos en Werkendam.
1: Oké, okay. Nou kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij. Ik zat gisteren aan de Rolling Stones te denken met Miss You als lekker vergepenietje. En ik denk, waarom was vergepenietje zo'n grote hit geweest? Die ga ik zo lekker voor je draaien. En ik heb cabaret voor je uitgezocht van Sinterklaas binnen een paar minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Vaarwel, zal die rinsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
8: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Kijk eens, schat, hier is je thee.
16: Ah, heerlijk.
15: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
16: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
15: Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

En het was best wel een interactief album. Maar dat was zo'n album en kon je die gezichtjes kon je dan heen en weer schuiven. Nou ja, voor die tijd was dat heel bijzonder. Miss You van The Stones en Whitney Houston.

0: echt nat dan. Want op die pagina prijzen ze namelijk de smartphone aan. Ja, hallo! Ouders die zetten juist alles op alles om die smartphones weg te houden van hun kinderen. Nou, of de Sint uiteindelijk ook smartphones cadeau gaat doen, dat blijft natuurlijk nog de vraag. Bovendien staan wel vaker bijzondere dingen op verlanglijstjes. Toch, Sinterklaas?
1: Ik was vorige week was ik in Brussel bij, hoe heet dat mannetje, die oude premier van jullie? Hoor.
2: Rutte, Mark.
1: Ja, Markje Rutte. Ontzettend leuk. En dan zie je ook mijn beste verlanglijstje. En ik was dus bij hem in Brussel. Heeft hij dan schitterend huis? Heeft hij dan? Dan zat hij daar met zijn pyjamaatje aan, natte haartjes, schattig. Ik zei: nou, Mark, wat heb je op je verlanglijstje staan? Haalt hij een enorme landkaart tevoorschijn met Israël en Palestina erop? Ja, of ik daar dan eens naar zou kunnen kijken. Ja, luister, Mark, er zijn gewoon grenzen. Dat is een vreselijk conflict. Daar kan Sinterklaas niks doen. Er zijn dingen die zijn gewoon echt onmogelijk. Ik zeg: heb je niet nog wat anders wat je wil? Nou, begint hij een beetje te blozen. Ik zeg: Sinterklaas durf ik bijna niet te zeggen. Maar ik zou wel eens fellatio willen van twee mooie naakte vrouwen. Ik zeg: laat me die kaart nog eens zien.
3: Gijs op 1. Dit is Gijs op 10.

in Sinterklaasland. Ja, en niet alleen omdat de assistent van Sinterklaas voor dit jaar nog onbekend is. Dat is best wel vervelend. Maar ook vanwege het grote speelgoedboek. Dat is een heel groot boek en dat hoort net zoveel bij de Sinterklaas-traditie als pepernoten. Kinderen die knippen en plakken elk jaar hun verlanglijstje bij elkaar met het mooiste speelgoed van het jaar.

0: of niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja? Maar ben jij fan van U2? Dat zie ik helemaal niet in jou. Dat jij,
1: niet.
0: Nou ja, nee, maar ik bedoel, je bent zo'n gezellige boyband lover. Nou ja, dat is ook een beetje een boyband
1: natuurlijk. Helemaal niet, hoe kom je daarbij? Nee, maar alle homo's houden van boybands, dat is helemaal niet waar.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Maar nee, jij specifiek. Niet dat alle homo's van de boybands houden, maar jij specifiek. Jij vindt boybands toch wel leuk?
1: Ik weet niet welke Martijn je het hebt, maar okay. Nee, ik vind U2 hartstikke leuk.
0: Oh, dat is die andere Martijn. Ja, precies. Ja, je hebt gelijk. Oké, nou, over een maand komt het nieuwe album uit. Inclusief een nummer dat Bono samen opnam met Dolly Parton. Dat was het laatste nummer van Dolly Parton, wat zij heeft uitgebracht. En er staat ook een nummer op met Martin Garrix. En die Martin Garrix, jongen, nou, die werkt zich overal naar binnen toe de laatste tijd. Ook met Madonna heeft hij ook nu een nummer opgenomen. Ja, het is echt geweldig. Ordinary Love komt uit 2014. En de Gibson Brothers die zaten in Stavons Disco. Oké, Sera, Mevida. En straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Er is in korte tijd 1,5 ton opgehaald voor het zeehondencentrum in de Waddenzee. Mm. En een update over Albert Heijn naar de grote computerproblemen. Hoe staat het er nu voor? Dat hoor je over een paar minuten.
0: Ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het geleidelijk droog. Morgen is wat mist. Daarna vrij zonnig, maar ook een beetje bewolking. 16 tot 19 graden wordt het. En misschien donderdag wel 20 graden. Dat zou nog even mooi zijn. We gaan eerst even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stil staat. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bijvoorbeeld. Een half uur vertraging tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Budel en Nederweert. Ruim een half uur vertraging, bijna 3 kwartier zelfs. En op de A27 Breda richting Gorkum heb je tussen knooppunt Hooipolder en industrieterrein Avelingen een kwartier vertraging.
9: Even opstarten. Moest dat even, er kwam even. Er kwam een soort puffje uit.
10: Ik ben, een soort, ik ben ook een soort auto. Soms ook een beetje pech, denk ik.
9: Ja, dan moet je die choke indrukken.

0: Maar hij had op zich gisteravond al gehoord dat hij het polyfinale had. Dat is op zich geen nieuws meer.
1: Ja. Nou, en muziek van Katrina and the Waves en Keen. Dat hoor je allemaal straks. Maar eerst het nieuws. Martijn Eijers, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. De bijna failliete zeehondenopvang in de Waddenzee krijgt veel donaties binnen. Er is al ruim 1,5 ton binnengekomen via de eigen site. En er is ook een crowdfunding begonnen. Het Werelderfgoedcentrum is de opvolger van het zeehondencentrum Pieterburen. Dat jarenlang werd gerund door Leni het Hart. In Polen halen winkeliers allerlei Halloween-spullen uit de winkels na steekpartijen op scholen. Het gaat bijvoorbeeld om nepmessen en hakbijlen. Winkels vinden het niet meer gepast om die nog te verkopen. 3 Russische topturnsters kunnen niet meedoen aan de wereldkampioenschappen dit weekend in Rotterdam. Ze krijgen geen visum en de Russische gymfederatie is woest. Onder de geweigerde turnsters is de wereldkampioen op de meerkamp. En de Russen zeggen, ja, zo wil Nederland natuurlijk zelf meer kans maken op medailles.
1: Maar Rusland mag toch sowieso niet met sportwedstrijden meedoen? Of is dit uitgesloten? Mag dit weer wel?
2: Ze krijgen geen visum, inderdaad. In dit geval. Ja, daar hoopten ze natuurlijk wel op.
1: Ja, nou.
2: En er is een update over Albert Heijn.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, nou, de problemen bij Albert Heijn hoorden we net al. Komen inderdaad door een hekaanval of een serieuze poging. Dat zegt niet Albert Heijn zelf, dat zeggen deskundigen tegen de NOS. Het lijkt op veel plaatsen trouwens mee te vallen met de leveringsproblemen. Er werd gewaarschuwd voor lege schappen, maar deze klanten lijken in elk geval niet vaak mis te grijpen. Ze zien bij Hart van Nederland.
3: Zijn wat schappen leeg?
4: Ik wilde een paar schappen leger zag staan, maar ik had op zich alles wat ik nodig had.
5: Ze hadden wat ik hebben wilde, dus geen probleem.
2: Het zijn van die mensen die zeggen, oh ja, het huis staat in brand. Ze zijn allemaal een beetje rustig.
1: Ja, voor deze mensen valt het dus wel mee.
2: Ja, precies.
1: Voor andere mensen is het wat lastiger.
2: Per regio is het wel heel groot verschil trouwens. Albert Heijn heeft vandaag wel extra producten geleverd om die lege schappen aan te vullen. De prijzen op de schappen kloppen nog steeds niet altijd, want de bonuskorting staat er niet bij.
1: Ja,
2: Veel mensen weten het niet. Lijken gewoon papiertjes die eronder staan, maar dat zijn ook elektronisch aangestuurde bordjes.
1: Oh ja.
2: En de bonuskorting wordt aan de kassa wel verrekend. Dus daar zitten ze nu met folders op hun schoot en pennen om dat allemaal bij te houden.
1: We gaan terug naar vroeger.
2: Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Albert Heijn roept klanten intussen op om hun kassabon goed te bewaren. Want dan kun je achteraf alsnog koopzegels kopen.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ook niet.
2: Ja, of korting bij boxen die je zelf samenstelt. Nou, de meeste interviewden maken zich sowieso niet zo druk daar.
6: Hopen dat het snel opgelost is voor iedereen, hè?
7: Ik maak me daar verder niet zo druk om. Ik heb nog van alles in huis, dus vooruit maar.
2: Ah. Ja, vooruit maar. Veel mensen denken trouwens mij te ingewikkeld. Die gaan gewoon naar een andere supermarkt. Het is dus ook flink drukker weer bij de Jumbo en de Lidl bijvoorbeeld.
1: Want daar ligt alles wel gewoon in de schappen. Dat gaat gewoon door.
2: Dat gaat gewoon door, inderdaad. Hoewel ook daar misschien mensen gaan misgrijpen. Want ja, nu gaat iedereen naar die winkels toe.
1: Oh ja, dat gaat natuurlijk sneller leeg.
2: Dus ga maar wel een beetje om te zeggen, maar ik ben vanochtend toch nog even naar Albert Heijn toegegaan.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Toch even met eigen ogen zien.
1: Ja. Zal ik een confessie doen?
2: Jij ook natuurlijk.
1: Nee, ik ben er niet naartoe gemaakt. Ik heb gisteravond de app geopend. En ik kon niks zien. En toen heb ik toch een beetje lopen vloeken tegen die app.
2: Ah, jongen. Hey, nog even buffelen. Je dag zit erbij.

0: vliegmeester zelf. En zijn naam is Toon Hermans.
1: Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. Goed! En tenslotte hoort u de kroet.
0: Gisteravond werden de Polifinario's uitgereikt. De vakjuryprijzen voor de beste cabaretvoorstelling. En één van de winnaars, dames en heren, heb ik nu aan de lijn.
2: Stavermans Shownieuws.
0: De jury noemt hem een van de meest interessante makers in het cabaretveld. Hij is zo creatief dat de naam van zijn voorstelling, Ruud Zichloos, zelfs verwijst naar zijn eigen voornaam. Dames en heren, winnaar van de Polifinario. De Polifinario in de categorie Entertainment. Ruud Smulders!
3: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Wat een enorme eer om te doen.
0: We hoorden net Toon Hermans. Daar komt eigenlijk de naam van die prijs, de Polifinario, vandaan. Dit is een droom die uitkomt, denk ik.
3: Ja, dit was wel de prijs waar ik vroeger naar keek en dacht, die grote cabaretiers, die winnen hem, waar ik van geniet.
0: Ja, die zou ik ook wel willen hebben.
3: Ja, nou, ik weet niet eens hoe ik dat durfde te denken vroeger.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, ik denk dat ik een wat apartere maker ben en buiten de lijntjes van het genre kleur. Mm-hmm. En dan kan ik wel weer tegen mezelf zeggen, volgens mij moet dat mogen binnen de kunsten, maar als dat dan ook erkend wordt, dan... Ja, dat is wel een aderlating. Oké, ik ben niet gek. Ja. Misschien is dat het wel. Misschien heb ik gisteren te horen gekregen. Ik ben niet knettergek.
0: Nee, wel een beetje gek. Want dat moet je ook wel zijn natuurlijk om dit te doen. Je klinkt toch heel nuchter. Want ik ben wel geen comedian of cabaretier of theatermaker. Maar ik heb wel een idee hoe heftig de gefeest is gisteravond. Het is een beetje boekenbal voor cabaretiers, toch?
3: Ja, dat is wel een beetje waar, ja.
0: Ja, precies.
3: Nou, er komt een gematigde generatie aan, hoor. Mensen dansen wel heupjes los. Ja. Niemand heeft opengegeven en zo. Dus het is... Binnen een lijntje.
0: Ja. Jouw Wikipedia-biografie is nu al bijgewerkt. De titel Polifinario-winnaar wordt nu altijd in één zin genoemd met jouw naam Ruud Smulders. Maar stel, je komt een bejaarde tegen. Hoe moet je dan uitleggen wie jij bent?
3: Wauw, een goede vraag.
0: Ja?
3: Nou, als je een bejaarde tegenkomt, zou ik wel beginnen bij... Heeft u spijkers met koppen wel eens gehoord? Dus ik zoek zo per ding wat ik doe.
0: Oh, ja.
3: Welke doelgroep wordt daarbij?
0: Ja.
3: Maar ergens, ik hoor jou inderdaad een fragment aanhalen van Toon Hermans. Ergens zijn we natuurlijk nog steeds aan het bouwen op die beginselen, op dat fundament. Ergens is het ook nog steeds wel een soort revue. En bouwen we daar gewoon op door.
0: En de voorstelling Ruud Zichloos, doe je dat dan ook? Wat kan iemand verwachten van de show?
3: Nou, één ding is duidelijk, dat wat ze de eerste 20 minuten verwachten, dat is totaal niet waar. Dus dat is heel, ik wil daar niet te veel over verklappen, maar het is wel echt een voorstelling die mensen helemaal op het verkeerde been zet, een aantal keer. En over de bejaarden, ik kreeg wel een prachtig compliment in de foyer dat een oude stel naar me toe kwam, ik denk inderdaad ook 70+, en die zeiden, nou, je hebt ons wel aan het denken gezet. En toen dacht ik, wauw, dat voelde toch bijzonder.
0: Ja. Nou ja, je bent nu een gevestigde naam, Ruud.
3: Ja, zo bleek, ja. Ja,
0: sorry.
3: Ik ben jarenlang de underdog geweest. Wie ben ik nu nog? Ja. Dat kan niet meer.
0: Ja, je bent nu de gevestigde naam. Maar tot slot, wie moeten wij nu in de gaten houden? Wie is volgens jou het talent wat we in de gaten moeten houden?
3: Nou, ik heb een tijdje terug Ayoub gezien. Was gisteren ook genomineerd voor de Nederlands Hoop.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook zeker de mensen die gisteren weg zijn gelopen met... Dus David Linsen, erg onder indruk. Lisa Osterman is echt een wervelwind die je echt anders doet denken. Dus,
0: David Linsen heeft de prijs gewonnen, hè, Nederlands Hoop.
3: Die heeft gisteren uiteindelijk de Nederlands Hoop gewonnen, ja. Ja,
0: nou.
3: Ja. Nee, dus hou dat in de gaten, absoluut.
0: Ja, want jij bent nu van de radar af. Dus jij hebt gewonnen.
3: Ja, ik kan nu gewoon... Ik heb nu de herdersfunctie. Ach, jonge mensen. Je moet naar de jonge generatie gaan.
0: Je kan gaan zitten met zo'n staf in je hand. En je kan gewoon kijken wat er in het weiland gebeurt. Ruud Smulders, winnaar van de Polifinario Entertainment Award. Dankjewel, hè. En fijne middag.
3: Hoi.

0: Alex Warren, tegenwoordig niet alleen maar artiest en geweldige zanger... en ook TikToker en YouTuber en alles wat er op social media gebeurt. Maar hij is ook presentator. Hij presenteert de Nickelodeon Kids Choice Awards. En ja, er zijn heel veel mensen zijn genomineerd. Wij gaan dat waarschijnlijk niet meemaken, maar in Amerika is dat wel huge. Want heel veel kinderen die vinden dat leuk om te zien. Fever Dream, zijn laatst verschenen single. En Dolly Parton, Jolene, die hoorde je ook nog. Martijn, wat zit er zo in?
1: Nou, er was sowieso een hek bij Albert Heijn, zeggen deskundigen nu. En de plaats Rutten in Flevoland wordt overspoeld met nieuwsgierige mensen. Waarom?
0: Oh.
1: Mooi over een paar minuten.
0: Nou, dat wil ik net weten. Ik ben zo benieuwd.
2: Radio 10. Gijs op 10. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
4: De vriendelijke specialist.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
6: Greet. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we denken.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
4: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen waar zijn computerproblemen vandaan komen. Maar bronnen in de beveiligingswereld die zeggen dat het een hackaanval was, of in elk geval een serieuze poging. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn zelf verdacht verkeer zagen binnenkomen op de computers en besloten om die dan maar uit te schakelen. Ze wilden ze voorkomen dat de hackers verder de systemen binnendrongen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de onderwijsprotesten zo'n 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt, zegt het ministerie van Onderwijs. De demonstraties van vandaag worden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. De demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. Bij eerdere demonstraties greep de Franse politie hard in. De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug waar de N15 over gaat had sinds zondagavond last van een storing. Oorzaak is gevonden, maar wat die storing veroorzaakte, dat heeft ProRail niet bekendgemaakt. Kallandbrug is een voormalige spoorbrug en daarom wordt die beheerd door ProRail. En in de plaats Rutten in Noordoostpolder is het een drukte van belang met vogelspotters. Daar is de dunsnavel notenkraker te zien.
2: Niet.
1: Ja, deze vogelspotter bij Omroep Flevoland vond het ook heel bijzonder.
3: Ik heb hem nog nooit gezien in Nederland. Ik ben er 2 jaar terug voor naar België gegaan. Maar voor Nederland is dit heel bijzonder, ja.
1: Ja, dus de mensen komen ook echt van heinde en verre.
4: Nou, ik heb ze gehoord uit Leiden, Nijmegen, Utrecht, noem het maar op.
3: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels.
5: Ja, want waar komt u zelf vandaan?
3: IJmuiden.
1: Ja, het was de vogel gevlogen. Ze was dus zeker 2 keer 1,5 uur onderweg. Hè? Ja,
2: wat zielig.
1: Ja, dus je ziet door de vogelspotters bijna de vogel niet meer, zegt deze geïrriteerde vogelliefhebber.
6: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken en niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
1: Ja, maar ja, hij staat er zelf ook. En dan vraag je natuurlijk af, hoe ziet hij eruit, de dunsnavelnotenkraker?
2: Nou, dat wilde ik vragen. Hoe ziet hij eruit, die dunsnavelnotenkraker?
1: Ja, ik maak vast mensen boos, maar het is gewoon een hele basic vogel. Wel mooie bruin-witte vlekjes, maar het is...
2: Hij heeft 2 vleugels en
1: hij heeft een snavel, ja.
2: Oh ja, snavels.
1: Maar er zijn er weinig van, dus dat is dan wel bijzonder.
2: Oh, oké. Okay. Ja, maar er zijn mensen die hem nooit gezien hebben. Nou, nu nog steeds niet.
1: Nou, ik heb niet het gevoel dat ik wat mis, maar je weet het niet. Hè? Het radioteam weer vanavond en vannacht opklaringen. Geleidelijk droog. Morgen eerst mist, daarna vrij zonnig. Later ook wat bewolking. En 16 tot 19 graden.
2: Lekker hoor. En daar gedijt de palingsnuiver.
1: De
2: dunsnavel notenkraker gedijt daar goed bij dat weer natuurlijk. Dus misschien komt hij nog wel een keer terug. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op heel veel plekken door de regen. Vooral in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. En op de A2 richting het zuiden op meerdere plekken druk. Tussen Utrecht, Papendorp en Beest heb je 3 kwartier vertraging. Verderop tussen Budel en Nederweert een kwartier door een ongeluk. A12 een half uur tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. En op de A27 in beide richtingen druk. Richting Gorkum heb je tussen Oosterhout en Industrieterrein Avelingen 20 minuten vertraging. Richting Breda ook 20 minuten tussen Noorderloos en Werkendam.
2: Oké, nou heel versterkt. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En heb je al boodschappen gedaan? Heb je ook je stroopwafels toevallig in je mandje gedaan? Je bent een beetje stom als je dat niet doet, want ze zijn extreem goedkoop. Maar echt extreem goedkoop. Als ik dat zeg, dan zijn ze dus echt heel goedkoop. Hoe dat kan, dat gaan we zo onderzoeken. En we gaan zo ook jouw werkdag afsluiten binnen een paar minuten.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!

binnen in de supermarkt. De prijs van stroopwafels, even wat leuk nieuws, is namelijk extreem laag geworden. Hoe dat nou kan, dat ga ik zo vragen aan winkeldeskundige Paul Moers. Maar eerst Amy Winehouse, she's going.

0: Ja, ik kan me er weinig van herinneren van dit jaartal. Ik weet wel dat ik net geboren was. En mijn moeder die zei altijd van ja, jij zat dan op de pot. En of op de po, zo noemden we dat. En jij zat altijd te spelen met wat er in de po zat.
1: Waarom?
0: Ja, dat heb ik later ook geprobeerd uit te vogelen. Maar daar heeft ze nooit een goed antwoord op gegeven. Ik wist ook niet waarom ik dat deed. Nou ja, het was 1967. The Doors en Light by Fire en Amy Winehouse Back to Black. Ja, het gebeurt tegenwoordig niet vaak, maar sommige producten in de supermarkt hoeven niet altijd in de bonus te zijn om toch goedkoop te zijn.

0: In sommige supermarkten nog maar 38 cent. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
1: Stavermans Research.
0: Ja, daarover ga ik meteen even bellen met de man die de supermarktwereld van haver tot stroopwafel kent. Retaildeskundige Paul Moers. Paul, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Gijs.
0: Goedemiddag. Als ze nou 12 stroopwafels kunnen verkopen voor 38 cent, hoe kan een supermarkt daar nog aan verdienen?
2: Ja, daar zullen ze niet veel aan verdienen. Maar je moet er wel even een kleine kanttekening bij plaatsen.
0: Oh, okay.
2: Je ziet dat wel producten zijn met andere ingrediënten dan de duurdere stroopwafels.
0: Oh.
2: En de duurdere stroopwafels zijn bijvoorbeeld bij roomboter gemaakt. En deze stroopwafels natuurlijk niet. Dus vandaar ook dat die prijs heel veel lager kan zijn. En ja, dan zal de supermarkt er misschien een klein verlies op maken. Maar wat je wel ziet is dat stroopwafels... Ja, iedereen vindt ze lekker.
0: Mm-hmm.
2: En dat is echt zo'n lokmiddeltje om klanten naar de supermarkt te lokken. En ja, dat je er dan niks aan verdient, dat maakt heel weinig uit. Want als ze in die supermarkt zijn, dan ga je ze wel verleiden om dan andere dingen
0: te kopen. Ja, en hoe komen ze dan bij stroopwafels? Hebben ze nou een onderzoek gedaan, wat vinden wij allemaal lekker?
2: Ja, precies. Stroopwafels, dat is gewoon een heel populair product. Hè. Dat kun je aan iedereen geven. Dan is zo'n product nou net het uitgelezen iets... Mm-hmm. Om daarmee te stunten. En soms zie je dat ook eens met bananen. Maar nu zie je het met stroopwafels. Ja, en dat doet ook ineens iedereen mee. Al die supermarkten doen elkaar na. Dus het is een soort mini stroopwafeloorlog.
0: Ja.
2: In plaats van een echte prijzenoorlog.
0: Dat is lekker chic ook, hè, om een oorlog... te beginnen met stroopwafels. Dat is wel anders.
2: Ja, daar zou Poetin iets van kunnen leren, wou je zeggen. Ja, daar ben ik 100% mee eens.
0: Maar zou dit kunnen leiden tot een supermarktoorlog binnenkort?
2: Nee hoor, absoluut niet. Je moet bedenken dat de marges van supermarkten op dit moment uitermate mager zijn. En dat komt door die hoge energiekosten, hoge personeelskosten.
0: Ja.
2: Maar wat wel opvallend is, is dat dit jaar de promotiedruk gestegen is tot bijna 30%.
0: En wat bedoel
2: en
0: je daarmee dan?
2: Dat is wel bizar. Nou, dat betekent dat 30% van de hele supermarktomzet uit promoties komt.
0: Oh.
2: Dus... Eigenlijk zijn die supermarkten daar volledig verslaafd aan geraakt.
0: Ja.
2: Voor de consument is het ingewikkeld, hè, want je moet al die promoties in de gaten houden. En is het niet in de promotie, dan betaal je vaak de dubbele prijs.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is best voor de consument complex aan het worden.
0: Ja.
2: Maar als je heel goed oplet, dan kun je met promoties wel een voordeel doen. Al moet je er rekening mee houden. Uiteindelijk is het zo dat je alles zelf betaalt.
0: Ja, natuurlijk. En Albert Heijn, verkoopt hij nog stroopwafels? Is dat wel aangevuld? Of is dat schap ook leeg?
2: Ik zag net nog bij de Albert Heijn de pakken met stroopwafels liggen. Dus je weet nu dat supermarkten ongelooflijk kwetsbaar zijn.
0: Ja, dat hebben we gemerkt, hè?
2: Ja, dus een aantal pakken stroopwafels in huis voor degene die niet zonder kan, is misschien wel verstandig als noodpakket.
0: Ja, maar even over die kwetsbaarheid, want het moederbedrijf, Ahold Delhaize, was simpelweg gewoon niet voorbereid op een cyberprobleem van deze opvang.
2: Ja, nee, die zijn steengoed voorbereid. En ik denk dat Albert Heijn een compliment verdient dat ze het zo tijdig in de gaten hebben gehad. Want ja, toen hebben ze alle systemen uit kunnen zetten.
0: Mm-hmm.
2: En als ze dat niet gedaan hadden, dan was denk ik de ellende niet te overzien.
0: Ja.
2: Die cyberaanvallen worden steeds heftiger om de eenvoudige reden dat die hackersgroepen, waar misschien ook regeringen achter zitten, steeds meer AI-tools in handen hebben.
0: Mm.
2: Ja, en met die AI-tools kun je zoveel verschrikkelijke dingen uithalen.
0: Ja.
2: En dan zie je dat die eigenlijk alweer één stap voorlopen bij de bedrijven. Dus dit is echt wel iets om je enorme zorgen over te maken.
0: Nou loopt Albert Heijn natuurlijk miljoenen euro's mis. Hoe groot acht jij de kans dat wij als klant straks dat weer mogen compenseren door meer te betalen voor boodschappen? Of gaat dat niet gebeuren?
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat heeft ook geen enkele zin. Dit is de pijn die Albert Heijn moet en gaat nemen.
0: Mm-hmm.
2: En dat zal verder geen enkele verandering in de prijs tot gevolg hebben. Nee,
0: okay.
2: Dat zeker niet.
0: Ik hoop niet dat het te lang duurt. De pijn van Albert Heijn. Retaildeskundige Paul Moers, dankjewel hè.

0: ik het zaak dat we deze platen en dit soort nummers af en toe nog even laten horen. The Edge of Heaven uit 1986 en Wham! En daarvoor Paul Moers. Hij is retail-deskundige. En hij vindt namelijk dat het beveiligingssysteem van AH wel goed gewerkt heeft. En daarom dat het niet verder is gegaan. Nou ja, we zullen zien wat het allemaal oplevert. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, er zijn waarschijnlijk geen klantgegevens gestolen bij Albert Heijn.
0: Dat, dat zou mooi zijn.
1: Steeds meer stellen kiezen voor een slaapscheiding.
0: Pardon?
1: Ja, misschien iets voor jou. De details hoor je zo meteen.
0: Oh.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
12: Ja, goedemiddag. Vanavond opklaringen. Vannacht lekker droog. Morgen misschien een beetje mist. En daarna overal vrij zonnig, maar ook bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. En waar staan de auto's allemaal stil? Waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht ben je een half uur lang onderweg tussen Rooster en Urmond. Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Daar sta je tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen. Een uur stil door een ongeluk. Twee rijstroken zijn al dicht. En op de A27 Almere richting Gorkum, moet ik zeggen, ben je een half uur lang onderweg tussen Utrecht-Noord en Hagenstein.
12: Ja, Groningen ligt wat ja, meer noordelijk. Ja, precies. Ja, nou, niet dat je verkeerd rijdt natuurlijk. Oké, nou, heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. Deze hele file. En we maken die file toch wel draaglijker. Ja, we gaan straks de top 4000 in 40 seconden met je spelen. En misschien met jou wel kun je €100 winnen aan thuisbezorgde goed. Gaat niet elke dag even goed. Maar misschien lukt het jou vandaag wel. Gaan we straks meemaken, maar eerst het nieuws, want het is 1 minuut over 5:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. Er zijn waarschijnlijk geen klantgegevens gestolen bij Albert Heijn, Gal en Gal en de Ethos. Er zijn tenminste geen aanwijzingen voor, zegt het bedrijf. Door de computerproblemen lagen alle systemen de afgelopen dagen plat, maar sommige systemen zijn inmiddels weer opgestart. De leerling van 14 in Frankrijk, die een rector en een docent verwonden met een jachtgeweer, had mogelijk terroristische motieven. Er zijn aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt, zegt de Franse justitie. En in Zuid-Duitsland hebben straaljagers een Corendon-vliegtuig uit Corfu begeleid na een noodoproep. In Nuremberg was dat.
12: Oh.
14: Ja, dat klinkt allemaal heel ernstig. Maar er was gewoon een storing in het communicatiesysteem en toen werd er een noodcode verstuurd.
12: Oh, jeetje.
14: Er lag weer iemand met zijn ellebogen op de spatiebalk. Oh. Nou, het vliegveld van Nuremberg was een tijd dicht. Het vliegtuig is gewoon veilig geland.
12: Maar is dat zo makkelijk om een noodoproep eruit te gooien?
14: Nou ja, het is een storing in het communicatiesysteem. Wat het is geweest, ja, misschien is er een vlieg op een knopje geland. Ik heb geen idee.
12: Oh.
14: Ja, het goede nieuws, dat zeggen ze daar ook. Het werkt dus. Als er iets gebeurt, komt er meteen een straaljager om je te begeleiden.
12: En dan ga je dus naar je vakantiebestemming. Word je dus een straaljager voor je bij je vakantiebestemming naar beneden toe
14: gehaald. In Nederland een paar jaar geleden ook gebeurd. Je schrik je kapot natuurlijk.
12: Ja, dat kan ik wel voorstellen.
14: Okay. Zeg Gijs, ja. Hoeveel samenwonende stellen in Nederland slapen met opzet niet samen? Hoeveel procent is dat, denk je? Dus mensen die wel samenwonen, maar dan niet samen slapen.
12: Je hoort dat wel steeds vaker, dat mensen dat fijn vinden om te doen. Ik denk 40%.
15: Nee, 10% of zo.
12: Hey, de vraag wordt aan mij gesteld. Kom op, 10%?
14: Ik denk allemaal naast.
12: Oh.
14: Het is 22%.
12: Oh. Nou, dat is meer dan minder dan ik denk, meer dan jullie denken.
14: Ja, zeker. Het wordt ook wel sleep divorce genoemd, een slaapscheiding. En dat wordt steeds populairder, want ja, weet je, laten we eerlijk zijn, het lijkt heel romantisch, hè? Samen slapen, maar voor veel mensen is dat helemaal niet goed.
12: Oh.
14: Bijvoorbeeld, je partner snurkt of die beweegt veel in de slaap.
12: Ja.
14: En uit uitgebreid Amerikaans onderzoek blijkt dat 25% van de mensen aantoonbaar beter slaapt in zijn eentje. Oh. Slaap jij wel eens in je eentje?
12: Ja, wij wonen niet samen, dus ik slaap best wel vaak in mijn eentje. Tenminste, door de week slaap ik in mijn eentje. Ja.
14: Is dat ook de reden waarom
12: je ik slaap in mijn bed, maar dat doe ik dan alleen.
14: Maar is daar een reden voor, omdat jij gewoon heel onrustig slaapt? Of is dat gewoon uit praktische overwegingen?
12: Nee, ik zeg net, wij wonen niet samen. Dus daarom slaap ik niet samen.
14: Ja, je kunt ook zeggen, we gaan niet samen wonen, want je snurkt enorm. Maar je weet het niet.
12: Nee, ik snurk. Nou, niet dat ik weet dus.
14: Nee, maar er ligt nooit iemand naast je natuurlijk.
12: Ja, heel dramatisch dit. Maar ik snurk niet.
14: Nee, je bent geen zeester in bed. Nee, oké, prima.
12: Nee. Nou, dat af en toe wel, ja.
14: Ja, dat
12: ligt af en toe wel zo, ja.
14: En Robin?
13: Nee, wij wonen nog niet samen. We zijn op zoek, maar ik maak ook
12: alweer geen... Ik ben al 3 jaar op zoek naar een huis.
13: Nee, maar ik maak er ook niet echt haast van, omdat wij dus ruzie hebben elke keer over de temperatuur in de slaapkamer.
12: Niet.
13: Ik wil het dus altijd heel koud hebben. Lekker zo helemaal onder de dekentjes.
14: Ja, tuurlijk.
13: En hij wil het dus altijd heel warm hebben. En dan als een zeester in bed liggen zonder dekens. Ja, vreselijk.
12: Ja, maar dat is echt belachelijk. Want dan zweet je een ongeluk. En
13: absoluut.
12: Dat is gewoon niet fijn.
14: Wel een reden om in een andere kamer te gaan liggen, Robin.
13: Ja, maar het is ook weer zo ongezellig.
14: Ja, dat is waar.
12: Ja, maar ze zoeken dus een huis waar ze dus nu al apart kunnen liggen.
13: Ja, we willen natuurlijk een aparte slaapkamer.
14: Ja, dat is ook een mooi begin. En jij, Lisanne?
15: Lijkt me heerlijk, zo'n sleep
14: divorce. Jozo!
15: Ja, ik heb vaak gewoon ook nog een klein meisje van 2,5 tussen ons in liggen. Dus wij liggen met z'n drieën in één bed. Ja, echt verschrikkelijk.
12: Ja, maar die kun je toch opvoeden? Dan kun je toch zeggen van, nou is het klaar. Nu moet je in je eigen kamer.
15: Jij mag het proberen.
12: Ja, ik wil net zeggen. Ik roep het heel makkelijk, maar ik ken James natuurlijk ook.
13: Nou,
12: mijn
13: kleine. Hoe doe jij dat?
14: Ik lig steeds naast iemand anders in bed. Dat is ook nog gewoon een beetje afwisselen, jongens.
12: En elk weekend huurt hij twee

0: En in 40 seconden tijd. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik ga zo The Weeknd voor je draaien. En de vraag is, uit welk land komt zanger The Weeknd?
1: Ja,
0: dat is de vraag. Nou, heb je al antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel jij zo met mij mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed.

0: de man die altijd in het licht kijkt van Danielle. En dan vraag je misschien af, wat betekent dat? Nou, Danielle is de vrouw van Reinhard Oelemans. En Reinhard Oelemans heeft zijn huis in Los Angeles verkocht aan The Weeknd. En Danielle, die heeft het helemaal ingericht.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En ik zeg dat heel spannend, want ik heb nooit die inrichting gezien. Maar zij heeft dus ook het lichtplan gemaakt voor The Weeknd. Blinding Lights uit 2019. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Brigitte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Brigitte Snijders. Heb ik aan de telefoon, 54 jaar, uit Ridderkerk. En jij mag meedoen, want jij wist het antwoord op de vraag... uit welk land komt zanger The Weeknd? Dat is...
2: Ja, Canada.
0: Canada! Nou, dat is goed. En dat betekent dat je mee mag doen. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 nummers uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, moet je passen, Brigitte. Maar je speelt vaker mee, hè, denk ik. Je hoort het wel.
2: Nou, ik hoor het wel eens, maar dan lijkt het altijd makkelijker, hè?
0: Ja, je dacht toch, ik ga het toch eens proberen, hè?
2: Ja, ik dacht, doe eens gek.
0: Ja, natuurlijk. En je hebt nog geen eten gehaald, denk ik, of wel?
2: Het zat er bijna op, maar dat maakt niet uit.
0: Oké. Nou, het thuisbezorg die kan vanavond al leveren. Want 100 euro, dat mag je vanavond al opmaken. Als je het goed doet natuurlijk. Als het niet zo goed gaat en je begrijpt het niet of je hoort het niet... dan zetten we de tijd even stil. Dan moet je gewoon passen. En dan gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt binnen 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten te herkennen. Dan heb je 100 euro te pakken.
2: Oké,
0: heb je hulp of moet je het helemaal alleen doen?
2: Nee, ik moet het in mijn
0: uppie
2: doen.
0: Je moet het in je... Nou, dan zitten wij gewoon lekker je moreel te steunen. De hele middag, crew!
3: Hallo!
0: Hoi, hallo. En we mogen alleen niks voorzeggen. Dat begrijp je natuurlijk wel.
2: Nee, dat weet ik. Dat snap ik.
0: Nou, dan ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ik wens je heel veel succes. Hier is fragment nummer 1.
2: Weeknd.
0: The Weeknd, ja. Heel goed, ja. En Blinding Lights. Hier is nummer 2.
2: Lionel Richie
0: is ook al goed. Nou, dit gaat lekker. Hier is nummer 3.
2: Foreigner.
0: Hoppakee. And I wanna know what love is. Ik heb er nog één.
2: Boney M.
0: Ja, hoe heet hij ook alweer? Nee.
2: Mike Baker.
0: Mike Baker. Ik heb er nog eentje voor je. Let op.
2: Teaspoon.
0: Nee. Nee, het is niet Teaspoon. Het zijn wel de Venga Boys. Of de Venga Boys, zoals je dat schrijft. En boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Of boom, boom, boom, boom. Had ook gekund. Ik heb er nog één.
2: Nee,
0: pas. Nee. Oh god, hoe heet hij ook al? Ja, Maniac. Michael Zambello. Ja, dat is lastig. Oké, je hebt er 4 graden, je moet er nog 6. Je hebt nog 20 seconden over. Het is allemaal nog volgens mij goed te doen. Hier is het volgende fragment, let op.
2: The look of love.
0: Ja, dat is hem ook. Ja, dat zingt hij ook. Soms is het leven makkelijker dan dat je denkt, hè?
2: Ja, precies.
0: ABC, The look of love. Dit is fragment nummer... Nou, zoveel.
2: Niet op.
0: Nee. Do you remember September? Dat. En als er dan net een stukje uit zo'n plaat is, dan denk je, denk je chips. Earth, Wind & Fire, dat was hem. September. 9 seconden heb je over. Je moet er nog steeds 5 raden. Het wordt krap, maar ik wens je heel veel succes. Krap.

0: Nee, dat is niet goed. Nee, ik hoorde je Europe zeggen, maar het is Bon Jovi.
1: Het is
0: Bon Jovi.
1: Tom. Ja, jammer.
0: Ja, nou, dat is hartstikke jammer.
1: Ja, het, pindakaas.
0: Ja, je zei het al. Het is af en toe lastiger dan dat je denkt. Maar ja. Ik vond het wel hartstikke leuk dat je meedeed, Brigitte.
1: Ik
0: heb een leuke prijs voor je. De Gijsblokjes. Dan dans ik in je glas binnenkort.
1: Helemaal top.
0: Oké. Nou, die komen zo snel mogelijk naar je toe.
1: Dankjewel, hè.
0: En ik wens je sowieso een fijne avond, hè.
1: Hetzelfde. Okay. Hoi, hoi.
0: Dag, Brigitte. Dit is Stevie Wonder.

0: is er geweest. En die is, ja, die is ongelooflijk fan natuurlijk van John Fogerty. Creedence Clearwater Revival. And Have You Ever Seen The Rain? En dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel Gijs op team. We hebben straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, premier Jetten heeft nu ook iets gezegd over het incident bij Albert Heijn. Oh. En Nederland heeft gewoon een nieuwe tweevoudige Europees kampioen.
0: Ja.
1: Maar waarin ze kampioen is, dat hoor je over een paar minuten.
0: Okay. En meneer Jetten kan zijn bonuskaart niet meer gebruiken.
1: Het is nog erger.
0: Oh.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
17: Goed voor het water
16: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het is alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hackpoging, zeggen bronnen uit de beveiligingswereld tegen de NOS. Premier Jetten zegt dat er nog maar eens laat zien hoe belangrijk het is om je als bedrijf goed te beveiligen.
3: Cyberveiligheid is een topprioriteit voor het kabinet. Dus we zullen dit ook met het bedrijfsleven en de diensten goed gaan evalueren om te kijken, ja, welke lessen kunnen we hieruit trekken en hoe kunnen we Nederland nog veiliger houden op online gebied.
2: Ja, het lijkt erop dat computerbeveiligers van Albert Heijn verdacht veel activiteit hadden gezien op de computerservers en toen besloten om alles maar uit te schakelen.
1: Wat oplettend ook, toch? Dat ze dat meteen in de gaten hebben, wat
2: op
1: gebeurt.
2: Zich wel hun werk natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar ja. Er gebeuren ook dingen waar het niet is.
2: Helemaal waar. Ja, ze wilden dus voorkomen dat hackers dieper het systeem binnendrongen. De drie Russische topturnsters, dat die geen visum krijgen voor het WK dit weekend in Rotterdam, heeft niets met hun sportieve prestaties te maken, zegt ons land. Maar de Russische gymfederatie is woest, want onder de geweigerde turnsters is de wereldkampioen op de meerkamp. En de Russen zeggen dat Nederland zo zelf meer kans wil maken op medailles. Nederland maakt officieel nooit bekend waarom iemand niet een visum krijgt. Een van de sporters zou nauwe banden hebben met het Russische regime. Publieke omroepmedewerkers willen dat ons land zich terugtrekt uit het Songfestival. Een brief daarover aan de NPO is door 400 mensen ondertekend. Nadat Avrotros had besloten om niet mee te doen vanwege Israël en de situatie in Gaza, heeft de NPO zelf de organisatie op zich genomen. En dat zonder goed met andere omroepen te overleggen, zeggen ze. En Nederland is sinds deze week een tweevoudig Europees kampioen. Het is Nicole Sanders uit Emmen. Ze won maar liefst 2 gouden medailles op het EK Bowlen in Turkije.
1: Oh.
2: De eerste was voor het gemengd dubbel.
4: Toen had ik zoiets van, deze week kan eigenlijk al niet meer stuk. Ja, en dan uiteindelijk toch nog een keer goud meenemen. Dat is echt ongelooflijk.
2: Ja, want ze won ook nog eens de individuele wedstrijd. Maar bijna niemand weet dat. Want bowlen wordt niet echt serieus genomen in ons land, zegt Nicole bij RTV Drenthe.
4: Als je dan zegt dat je sportbowlen doet, dan denken ze van, hè? Maar ja, dan zien ze hier bowlen en dan denken ze van, Dus eigenlijk is bowlen veel groter dan wat mensen denken.
2: Ja, de vader van de Europese kampioen had een eigen bowlingbaan. Dus ja, haar liefde voor het bowlen komt wel ergens vandaan.
4: Ja, ik liep hier al rond als klein meisje, dus dan automatisch rooi je er dan zo in.
2: Ja, je rolt er zo
1: lekker,
2: in.
1: Lekker geluid is dat, hè, als dat allemaal valt.
2: Ja, je rolt er zo in dat bowlen. Dat mag gezegd worden.
1: Ja. En heb je al een beetje geoefend? Want wij gaan ook, we hebben ons team uitje binnenkort.
2: Ja, ik kan er helaas niet bij zijn, maar ik zal je verbazen. Ik heb allemaal doktersbezoekjes gehad dan.
1: Krijgt er geen bal tegen je hoofd aan? Ik bedoel, je moet hem alleen maar weg te gooien.
2: Ja, kaakoperatie mag je niet bukken, Gijs. Dat is wel cruciaal. Ja,
1: maar jij kan sowieso niet bukken, dus je gooit dat ding gewoon zo.
5: Maar hij doet het elk weekend.
2: Het rijden het niet meer. Vanavond en vannacht nog steeds meer plaatsen droog en helder. Morgen eerst plaatselijk wat mist. Daarna vrij zonnig, maar ook wat bewolking. En maximaal 19.

0: Op 68 plekken. De drie grootste vertragingen staan op de A4 richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 richting de Duitse grens 20 minuten vertraging tussen knooppunt Grijzoord en Zevenaar. En op de A58 Tilburg-Eindhoven ook 20 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
1: Oké, nou kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij. Crypto Knoepert Knijter, die hebben we straks. Je kan ook even nadenken over je vergepenietje. En ik heb een cabaret voor je uitgezocht uit Dit Was Het Nieuws. Binnen een paar minuten.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
9: Greet. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou. Nu bij

0: Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: enige man. En vanmiddag een schokkend verhaal over Gijs S.
1: Oh.
0: Een radio-dj die zich weliswaar elke dag super vrolijk voordoet, maar niets is minder waar. In werkelijkheid is hij een harteloze dief. En gijzelt hij dagelijks zijn luisteraars met muziek, cabaret en het laatste

0: vingers en poef! Bijna zijn de files ook alweer voorbij. Ik ga het even aan mijn goede vriend Robin van de regie vragen. Hoeveel staan er nog?
1: Nog 43. Oh, voor 209 kilometer.
0: Dat is veel, hè? Gisteren was het ook zo druk.

0: files opgelost. En nou ja, de Albert Heijn hack, dat is eigenlijk wel het gesprek van de dag. Maar het is bij lange na niet de enige hack in het nieuws. We hebben dat nieuws nog laatst meegekregen van die hack bij dat Deense bevolkingsregister. Gegevens van 8,8 miljoen Denen. Die lagen op straat. Nou ja, lagen niet op straat, maar ze werden wel buitengemaakt. Een enorm datalek. En vandaag werd dat nieuws extra pijnlijk. We weten nu namelijk hoe die gegevens konden worden buitgemaakt. Nou, dan wil je natuurlijk heel graag weten, hoe is dat dan gegaan?
1: Hoe is dat gegaan, Gijs?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. De hacker had zichzelf toegang verschaft tot een beheerdersaccount. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, dat beheerdersaccount werd beveiligd met het wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, het is, ja, je moet er niet om lachen. Het is ook heel onverstandig. Maar ja, aan de andere kant ook wel begrijpelijk. Want met zoveel wachtwoorden kun je echt niet bijhouden wat nou je eigen wachtwoord is.
2: Ik kreeg laatst een mail van mijn eigen e-mailadres. We hebben je e-mail gehackt. We hebben je wachtwoord. En ergens dacht ik, ik schrok ook een beetje, maar ik dacht ook, nou fijn dat iemand hem heeft. Ja. Want ik heb al zo lang niet meer ingelogd. Ik weet hem niet meer. Hoe ga je anders ooit je e-mail nog inkomen, toch?
3: Ja, of dat je in de stoplicht. Dat je moet zeggen op welke plaatjes staat.

0: er een stok ligt.
1: Ja.
0: Dat is ook dat je denkt, ja, dit zijn instinkers. Want ik zie vaak op veel meer plaatjes een stok ligt dan dat er stoklichten zijn.
2: En wat doe je dan?
0: Ik zit soms een uur die quiz te spelen.
3: Gijs op. Onderweg naar huis.
4: Met Gijs op 10.
3: Radio 10.

0: Jij hebt ook al een heel lang niet een vergeetmijnietje bij mij achtergelaten, toch, Martijn?
1: Ja, dat is een goeie inderdaad.
0: Ja, maar, maar meestal is dat wel... Want ik weet dus, jij bent dus niet zomaar een fan van boybands... maar als jij een vergeetmijnietje, dan is het wel een plaat van een boyband. Dat is meestal zo,
1: hij vindt Nick Kamen bijvoorbeeld heel leuk. Niet echt een boyband, hè?
0: Als je niet uitkijkt, ga ik hem ook echt voor je draaien, hoor.
1: Helemaal niet.
0: Oké, okay, goed. Nou, wat is jouw vergeetmijnietje? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Aan welk vergeetmijnietje zit je nu te denken? Dat is wel even belangrijk. Laat het mij weten via de Radio 10 app. Je hoeft mij alleen maar een WhatsAppje te sturen. En dan ga ik het zo met liefde voor je draaien. Maar eerst, Casey and the Sunshine Band.

0: kwam net een appje binnen voor Casey en de Sunshine Band. Ja, dat is een beetje gek om twee Casey en de Sunshine Bands achter elkaar te draaien natuurlijk. Dus ja, het kan wel als het natuurlijk heel leuk is. Maar nou, wat is jouw vergepenietje? Laat het mij lekker weten. En dan ga ik het zo met liefde. Ik ga het dan voor je opzoeken en met liefde ook voor je draaien. Give it up, hoor je uit 1983. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, Albert Heijn waarschuwt naar die mogelijke hack voor phishing. En durf jij het tegen iemand te zeggen als die stinkt?
2: Oh.
1: Nou, hoe je dat nou het beste doet, dat hoor je over een paar minuten.
0: Oké, ik durf dat nooit tegen jou te zeggen.
3: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het aller...

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht geleidelijk droog. Morgen mogelijk wat mist en daarna vrij zonnig, maar ook bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. En het was nog geen half uur geleden super druk. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Robin van der Regie, die weet wat stilstaat. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het wordt snel een stuk... Goedenavond. Ja, het wordt snel een stuk minder druk. Wel nog 31 vertragingen. Mm. Maar de drie langste, die vallen ook wel mee, hoor. A29 richting Bergen-op-Zoom. Een kwartier vertraging tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. A58 Tilburg-Eindhoven. 20 minuten tussen Moergestel en Best. En op de A325 heb ik een half uur vertraging tussen Elst en Lent.
8: Oké. Okay. Nou, heel veel sterren. En...

0: Alex kunnen verslaan. Zo niet, dan heb jij nogal wat kans. En vergeet me nietjes, kun je bij me achterlaten via de Radio 10-app. Inmiddels 6:35, hoog tijd voor het nieuws. Martijn Eijers, goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. Albert Heijn blijft zwijgen over wat er nou precies is gebeurd met zijn ICT-systeem. En er zouden geen klantgegevens zijn gestolen. Toch waarschuwt Albert Heijn voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie.
0: En je wil geen slapende honden wakker maken natuurlijk ook.
1: Nee, precies. De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor het wegverkeer. De brug waar de N15 over gaat, had sinds zondagavond last van een storing. Nou, de oorzaak is vandaag gevonden. Partijen in de provincie Groningen snappen dat het provinciebestuur geen geld meer wil steken in de bijna failliete zeehondenopvang. Er gingen al miljoenen subsidie naar de verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog. Maar nu blijft de geldkraan dicht. En dat is omdat die opvang veel duurder was dan gedacht.
0: Ja.
1: Dus ze kunnen het onderhoud niet betalen. Er is een crowdfunding gedaan, 1,5 ton in een dag opgehaald. Maar ja.
0: Ja. Maar ja, moet er maar geld naartoe. En dat is natuurlijk hartstikke lastig. Ja, dat snap ik ook wel, ja. Super vervelend, want ik denk altijd aan Leni het Hart.
1: Ja.
0: En die heeft dat vol enthousiasme en passie altijd haar hele leven gedaan. Dus jammer dat het niet meer doorgaat.
1: Nou ja, ze hebben geld ingezameld. Misschien gaan ze nog even niet failliet.
0: Dus nee, dat zou kunnen, ja.
1: Zeg eens, er staat een bijzonder artikel in de Telegraaf.
0: Okay.
1: Wat doe je als iemand een lichaamsgeur heeft of een erg slechte adem? Nou, een deskundige zegt in die krant: meestal zeggen mensen niks tegen iemand die stinkt uit angst om diegene te kwetsen. Maar
0: ja,
1: is natuurlijk wel begrijpelijk. Maar daarmee creëer je een veel groter probleem.
0: Mm-hmm.
1: Want je isoleert die persoon. Want iedereen heeft het over diegene. En als diegene het daarna
0: diegene
1: alsnog
0: die
1: hoort,
0: stinkt, precies, toch? Ja, zo wordt hij ook genoemd dan, hè?
1: Ja, die stinkers. Ja, nou, als diegene het daarna alsnog hoort, dan denkt hij: oh, dit gaat al jaren achter mijn rug om zo. Hebben ze het over mij. Dus dat is natuurlijk niet goed. Nou, jij wil natuurlijk nu weten, hoe doen we dat?
0: Nou, hoe gaan we dat doen dan? Hoe kun je je collega er nou duidelijk op wijzen dat diegene stinkt?
1: Rick is er niet vandaag, dus kunnen we het even over hebben. Het is heel simpel. Wees direct
0: en toch ook niet, ook
1: verbindend tegelijk. Dus je moet iets zeggen als: ga even zitten. Ik heb geen fijn nieuws.
0: Ja, nee, dat is zo.
2: Ik ben het hier zo niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Zeker wel. Wie is er overleden, denkt dan iemand?
1: Je moet even zeggen: er komt een nare opmerking.
0: Oh.
1: En dan denk je: oh, mijn moeder is overleden. En dan valt het mee. Dan zeg je: ik heb naast je gezeten en ik ruik je lichaamsgeur.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het niet zo lekker, dus het zou goed zijn als je dat aanpakt.
2: Nee,
1: dat moet je dus niet doen, Gijs.
0: Zo, dat zou toch wel een beetje deodorant spuiten.
1: Ja, maar zou je dit durven zeggen tegen iemand?
0: Nou, ik zou niet zo van: ga even zitten, want ik moet even een goed gesprek met je voeren. Dan maak je de druk veel groter. Maar
2: ik ben het hier zo niet mee eens. Ik heb dit meegemaakt, hè?
1: Wat?
2: Serieus, even open kaart.
0: Ja.
2: 10 jaar geleden, ik kwam bij de Landelijke Radio, droombaantje. In mijn eerste stageweek gaat dat geitenwolle sokken stagebegeleider type van mij. Ja. Komt op mij af.
0: Ik weet wie dat is.
1: Ja. Maar wat zei ze?
0: Oké.
2: Precies. Ze zegt inderdaad precies wat jij zegt: ga even zitten. Het is niet leuk om te melden, maar ik ruik
0: uit je bek.
2: Niet eens uit je bek, gewoon je
0: hele
2: lichaam.
0: Ja. Ik ruik je.
2: En misschien is een deotje wel wat handiger. Of een douche of zo.
1: Maar wat is er mis mee? Dat is toch goed?
2: Het is zo kwetsend. Je maakt iemand zo onzeker.
0: Nee, maar wacht even. Maar wij hebben het wel eens over gehad. Kijk, ik zeg het wel eens tegen mensen, maar alleen mensen die mij echt heel aan het hart gaan.
1: Ja, maar als je een stagebegeleider bent, ben jij toch bij uitstek degene die dat moet zeggen?
0: Ja, ik vind het dus ook. En ik denk dat je gewoon... Wat is er?
3: Ga je nu... Ik word helemaal misselijk van die deo-geur die je
0: gezond hebt. Nee, maar het lijkt wel alsof... jij wilde nog iets vertellen? Of,
3: Nee.
0: Okay.
1: Jij zou toch een verhaal vertellen over een orkest? Vertel het gewoon.
3: God, ik ken iemand bij een vereniging die... die ook dat heeft. Die ruikt op afstand. Maar die ontkent het gewoon.
0: Oh, die vindt dat hij niet stinkt?
3: Ja.
0: Oh,
2: ja, maar om nou iedereen te vergassen met deze deodorant.
1: Dat is wel heel erg, hè?
0: Nee, maar zo ruikt schoon. En dat ken je.

0: op vrijdagavond. Het heette Dinges en Van Inkel. Ik voelde mij heel bijzonder. Ik was Dinges. En dat ben ik een paar maanden ben ik dat ook geweest. En toen zei Van Inkel, die zegt... Hey, ik heb een geweldig zomerse plaat gevonden. En dat was deze single van Genies uit 1992. En I Love Your Smile.
1: Het vergeet me niet.
0: En daarvoor de Doobies en Listen to the Music. Peter Meijer, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Je hebt een drukke dag achter de rug?
2: Ja, ik ben aan het werk geweest. Ja, dat kan je druk noemen, ja.
0: Ja, nou ja, nee, maar misschien heb je hele drukke dingen meegemaakt. Kan toch?
2: Nou, heel veel kantoorwerk. En heel veel administratie toevallig vandaag.
0: Wel een leuke dag? Ja. Heb je wel naar je zin gehad?
2: Ja hoor, ja hoor. Oh,
0: oké. Goed, we gaan het even over jouw vergeet me nietje hebben. Want jij wilde graag de artiest hebben die ook dat geweldige nummer van Kenny Rogers en Sheena Easton en Ronan Keating heeft. Ja. Nou, We've Got Tonight. Ja. Daar ben ik pas later achtergekomen. Maar ja, dat is deze artiest. En dit nummer, dat hoor je nooit meer op de radio. Dat is echt zo stom.
2: Nee, maar je hoort nooit wat van hem op de radio.
0: Nee. En waarom ben je zo'n fan? Waarom vind je hem zo goed?
2: Ja, ik vertelde net aan je collega dat ik in 1979 ben ik in Canada geweest.
0: Ja.
2: En ja, daar stond hij dan wel hoog in de hitlijst. Heb ik een LP gekocht daar van hem. En daar stond dat nummer ook op.
0: Ja.
2: Ja, en sinds die tijd, eigenlijk alles wat van hem uitkomt, dat probeer ik wel te beluisteren. Dat is, laatst stond er weer een nieuwe op een van de streamingdiensten.
0: Mm-hmm. Hij maakt toch wel nieuwe muziek, hè? Ondanks zijn leeftijd. Ja, hij is 81 inmiddels.
2: Ja.
0: En nou weet ik niet of hij nog optreedt, of dat het lastig is, omdat dat kon ik niet helemaal terugvinden. Maar, ja.
2: Nee, dat is alweer een paar jaar geleden dat hij daarmee gestopt is.
0: Oké. We gaan hem voor je draaien. Over welke artiest hebben we het? Over welke band hebben we het? En over welk nummer hebben we het?
2: Het is Bob Seger.
0: Mm-hmm.
2: Volledig is het eigenlijk ook nog met de Silver Bullet Band. Klopt. En het gaat om Still the Same.
0: Oké. Ik ga met liefde voor je draaien. Dankjewel. Het is een mooi vergeet me nietje.
2: Nou, dankjewel.
0: Fijne avond, Peter.
2: Ja, prettige avond.
0: Hoi.

0: Martijn en de middagcrew. En...
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Waarom heb je er zoveel zin in? Omdat je gewoon, je hebt altijd zin om een programma te maken.
0: Nee, maar je hebt toch wel zo'n dag dat je wakker wordt dat je denkt zin in. Ik weet niet precies waarom, maar zin in.
1: Nou, ik denk, want ik kan wel in jouw ogen wel een beetje lezen... dat jij gewoon een geweldige cryptische omschrijving voor een plaat hebt bedacht.
0: Dat sowieso.
1: Natuurlijk. Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, ja, want gisteren ging je wel heel makkelijk, hè? De 1-0 voor Team Gijs.
1: Ja, maar soms zijn ze ook heel makkelijk en dan weten wij het gewoon niet. En soms zijn ze best wel pittig en dan weten we het wel. Mm. En soms zijn ze ook heel makkelijk en dan weten we het wel. Dat kan
0: pittig is hij vandaag.
1: Is hij pittig?
0: Hij is pittig.
1: Oh, dan, dat belooft hem. Nou, ik ben zo blij dat Lisander ook is. Ja. En ook Martijn. En ja, maar Lisander, jij bent... Nee, vlak jezelf niet zo uit.
0: Nee, dus alsof Manchester City met Haaland speelt. Het is toch anders.
1: Ja, en het is gewoon zo. En ik heb jullie keihard nodig, want ik weet het nooit.
0: Ik vind het
1: altijd heel ingewikkeld. Nou, goed. Een plaat cryptisch omschreven door mijn goede collega en vriend. Mag ik ook wel zeggen?
0: Ja, mag jij zeggen.
1: Ja. Vriend, na 7 uur. Lex Gaarthuis. Nou, kom maar op. Wat is het?
0: Deze neerslag is niet genoeg om ze te doven.
1: De Pointer Sisters zijn fire. Nee, dat is niet goed. Je kijkt alweer.
0: Ja, iets met thunder of zo.
1: Oh.
0: Iets met thunder of zo. Ja. Ik vind het wel vaak. Ik kan
1: dat
0: niet
1: wij gewonnen hebben. Iets met thunder of zo. Oh.
0: Nee. Deze neerslag is niet genoeg om ze te doven.
1: Dus het is Snow Informer.
0: Nee.
1: Oh.
2: Maar te doven, dat is natuurlijk het licht of vuur.
1: Fire, snow, niet te doven.
0: Nee.
1: Ach. Hij is wel lastiger dan dat we hebben. We zijn nog steeds even aan het overleggen.
0: Tuurlijk, dus, bilateraaltje.
1: Nog één keer?
0: Wat allemaal van je eigen gezindheid af. Nou ben ik kwijt. Oh ja, deze neerslag is niet genoeg om ze te doven. Welke plaat bedoel ik daarmee? Je kunt alvast de Radio 10-app openen, want ik zie weer... Herten in koplampen kijken hier in de studio.
1: Nee, dat is niet waar. Ik kijk jou gewoon heel doordringend aan.
0: En Gijs kijkt mij
1: aan. Misschien dat je dan... Nou, ik ben bang dat
0: team luisteraar kan van een puntje scoren, hoor, denk ik.
1: Maar ik vind het wel mooi, hè? De ene keer weten we het wel.
0: Tuurlijk.
1: De andere keer weten we het niet. Mooie balans.
0: Ja. Ik kom maar door via de Radio 10-app. Welke plaat die ik zo ga draaien, bedoel ik met... Deze neerslag is niet genoeg om ze te doven. 1-1 voor teamluisteraar.
1: Water.
0: Water,
1: fire. Water, on the bridge.

0: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Zorgt klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
12: Onzekere energiemarkt?
13: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
12: Ik heb zoveel vragen.
14: Welk energiecontract is het beste?
15: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's.
22: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
28: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
29: En als je huur verandert?
28: Pas het zelf aan.
30: En als je gaat samenwonen?
28: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
31: Een portie lachen winnen meezingen en de oplossing van de crypto-knijter knoepert kan je. Dat zometeen in Leven na 7. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
0: Goedenavond Lex. Om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen, vangt de gemeente Groningen vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Het gaat om 100 bedden voor gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel nu geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen in de stad Groningen. ICT-problemen bij Albert Heijn laten nog maar eens zien hoe belangrijk het is om de beveiliging bij bedrijven op orde te hebben. Dat zegt premier Jetten. Nu meteen extra maatregelen nemen, dat vindt hij te vroeg.
1: We wachten hier ook even alle lessen af om te kijken wat betekent dit voor Albert Heijn, maar ook voor andere bedrijven.
0: Ja, Albert Heijn is bezig om weer wat systemen op te starten. Gegevens van klanten zouden niet gestolen zijn. In Parijs zijn de Franse scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op opstootjes met de politie. Er zijn zeker 160.000 mensen op de been. De Franse politie zet waterkanonnen in tegen railschoppers. Er worden ook charges uitgevoerd. In Frankrijk zijn al weken protesten tegen de problemen in het onderwijs. En de zeehondenopvang die vroeger in Pieterburen zat, dreigt failliet te gaan. Maar er komen nu duizenden donaties binnen. Alleen al vanmiddag ruim 1,5 ton. Het centrum komt bijna 3 miljoen tekort om door te kunnen, zegt de directeur tegen Hart van Nederland.
2: Ja, dat betekent dat de dieren die hulp nodig hebben vaak door menselijk toedoen, dat we die niet kunnen helpen. Alle hulp is welkom, zeker.
0: Ja, de opvang zit sinds 1,5 jaar in een nieuw gebouw in Lauwersoog. Maar dat blijkt allemaal veel duurder dan gedacht. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen. Droog en helder. Morgen eerst plaatselijk wat mist. Daarna vrij zonnig, maar ook wat bewolking. En dan wordt het maximaal 19 graden.
31: Martijn, dankjewel. Voordat we gaan kijken naar het Radio 10 verkeer door Flitsmeister, is het misschien even leuk om de crypto-knijter Knoepert zojuist niet geraden, helaas natuurlijk, door en voor Team Gijs erbij te pakken.
3: Hoezo natuurlijk? Waarom dat woordje natuurlijk? Hij is niet geraden door ons natuurlijk.
31: Zei ik natuurlijk?
3: Ja, je zei het ook. Ja, ik hoor het heel goed. Ik heb geen controle van, maar dat hoorde ik nog wel.
31: Deze neerslag is niet genoeg om ze te doven. En ik zeg heel eerlijk aan de appjes te zien, en dat zijn er veel, was hij en is hij lastig. Dus
3: hij is heel uit de Hij is nog maar één goede.
31: Nergens voor. Ik ga nog even verversen. Nee, het is er bij één gebleven. Ja. Glenn Frey wordt vaak genoemd. De Heat is On, Pointer Sisters, Fire, Bruce Springsteen, I'm on Fire, Earth en Fire met Thunder in the Rain. Nou, nee, het is allemaal niet goed.
3: Ik zeg dit niet met liefde, maar ik vind wel dat je vandaag wel een hele goede hebt gemaakt. Maar ik knik dit uit
31: en ik maak hier mijn ringtoon van.
3: Dit is maar een leuke van radio. Dit is niet meer terug te horen en niet meer terug te
31: spoelen. Nou, moet jij eens opletten. Ik haal dit overal terug. Sandra verdiende het applaus dat zojuist klonk. Want zij is de enige die het goed heeft. Deze neerslag is niet genoeg om ze te doven. Snow, Eyo, is de neerslag. En de Red Hot Chili Peppers.
3: Ja, het is pittig. Je zei het al. Ja.
31: Het is pittig. Ik zei het een keer. 2, 3. Desondanks, wel leuk voor de stand. 1 voor team luisteraar. 1 voor team Gijs.
3: Oh, wij gaan morgen zo ons best doen.
31: Ja, knijt,
3: we gaan zo ons best doen.
31: Jongens, recupereren vanavond en morgen weer vlammen.
3: Ja, ook dat tijd naar bed, Martijn.
31: Goed. Dan even kijken naar het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. 5 minuutjes. A27. Utrecht Gorkum voor Noorderloos door een ongeluk. 39 minuten. En de A325 Arnhem Kleve voor Neerbos. 25 minuten.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 9.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl.

0: Contract Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

Kom er maar eens om, anno 2026. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja. Ja, natuurlijk is ook mooi, maar niet zo mooi als Heal the World and Make It a Better Place. Je hoorde Michael Jackson om 7:15, sterker nog 7:16 in de volksmond. Ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

0: en 20.
1: Lex Gaarthuis, gezellig.
0: Hè? Ja, en wat gezellig dat jij er bent ook vooral. Hoe is het met je? Dat was de dag waarop Albert Heijn waarschuwde voor lege schappen door een cyberincident. Vooral groenten en fruit kunnen schaars worden. De schappen zijn volgens de grote gutter zelf nu meestal half vol. De appie lijkt dus vooralsnog half om half gehackt. De dag waarop bekend werd dat pandajong Lang Yue uit Ouhans Dierenpark naar China gaat verhuizen. Hele onderneming natuurlijk, hè. Zo'n internationale verhuizing en een flinke cultuurshock voor de kleine panda. Al vinden zijn verzorgers dat je dat niet zo zwart-wit zou moeten bekijken. Prima. En de dag waarop een nieuwe nazomerweek werd aangekondigd door de weerdeskundigen. Temperaturen boven de 20 graden zijn aangekondigd in heel Nederland. En in de koelschappen van Franse supermarkten. Maar dat zijn dan weer die hackers. Irritant ook allemaal, hè. Het is lachen winnen meezingen. Leven na zeven. Winnen doe je straks. De Radio 10 toppen. Een nieuw rondje hoor je hem, dan scoor je hem. Spits je oren en wees scherp zometeen. Maar eerst de oplossing van de crypto-knijter knoepert van vandaag bij Gijs. De Red Hot Chili Peppers.

0: 5 top 4000 classic van Billy Joel. Het is bijna 7:30. Ik weet natuurlijk niet hoe je dinsdag tot nu toe was, maar het is nu tijd dat je gaat scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, je hoort de trainer tegen de spits praten. Maar jij kan het doen in dit spelletje. Hoor je hem? Dan scoor je hem. Het idee is simpel, maar de uitvoering is een stuk lastiger. 3 keer een seconde van hits van één en dezelfde top 4000 artiest. En de vraag aan jou is, welke top 4000 artiest is dat? Heb jij het goede antwoord via de Radio 10 app op deze dinsdagavond? Dan scoor je hem. De ultieme hydratatie-update voor elk seizoen. De Radio 10 dopper drinkfles kan van jou zijn als jij weet wie dit is. Zo simpel is het.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja? Iets met een klok en met een klepel, hè? Nog één keer. Ja, en nou heb je hem. Die ene naam vastpakken.

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: je hoorde Jeroen kijken de weg te roepen. Vanaf morgenochtend hoor je weer. Uurtje of 5 in de ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan Willemak natuurlijk. Hè. Sandra die appt tickets via de Radio 10 app. En dat is interessant, want dat slaat in dit verband nog nergens op. Sandra, maar blijf scherp op hits van Simply Red in zijn geheel. Want deze week tickets van 10 voor Simply Red. Ze komen naar Nederland. Wij hebben tickets. Hoor je een hit van Simply Red? Zou vanavond ook kunnen gebeuren. Dan heb je dus tickets via de Radio 10 app. Hint begrepen? Ja.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, eerst naar Breda. Sinds gisteren staat hier. Thomas, goedenavond.
2: Hallo.
0: Want jij bent verhuisd.
2: Ja, klopt. Ja. Sinds gisteren.
0: Naar Breda.
2: Oh. Ja. Ja. Ja. Ja, ik zat er al hoor, maar ik wel naar een andere locatie.
0: Oh, je was al residerende te Breda.
2: Ja, precies.
0: Ja, en jij dacht binnen die stad zijn er nog meer mooie plekken. En dan ga ik eens verder opkijken.
2: Daarom.
0: Ja, en stroomaansluiting heb je?
2: Ja, eigenlijk doet alles. Het is alleen wacht op de bank.
0: En op de dopper.
2: Uiteraard. Dat
0: uiteraard.
2: Is
0: ja, ik bedoel, de bank is leuk, maar een dopper is topper, zeg ik altijd.
2: Ja, precies.
0: Ja. En die dopper, beste Thomas uit Breda. Kun jij scoren door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer kort achter elkaar hoort? Komt hoor.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, B.O.B.
2: Dat was Caro Emerald.
0: Caro Emerald! Ja, tegenwoordig heet ze weer Caro. Daarvoor heette ze de Jordan. Maar we kennen haar toch vooral als Caro Emerald. Inderdaad. Thomas, die bank, daar komt allemaal wel.
2: Ja, die kan wel wachten.
0: Die kan wel wachten, maar die dopper is er sneller dan je denkt.
2: Precies. Nou, dan gaan we daarvan uit dat hij morgen in de brievenbus ligt.
0: Gefeliciteerd, jongen. Veel woonplezier daar, hè.
2: Yes, dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
2: Jo, doei, doei.
1: Hoor je hem?

Lionel Richie, Say You. Say it again. Say We had korter geweest. Ja. Had je er maar 2 minuten van kunnen genieten. En nu de volle 4 minuten genieten van deze top 4000 klassieker. Good evening, het is Leven na 7, de avondshow. Ik ben Lex. En Leven na 7, je weet het, staat voor lachen, winnen en meezingen. Dat zijn in principe 3 dingen. Maar wat nou als je 2 van die 3 dingen vanavond zou kunnen combineren, samenvoegen? Het lachen en winnen. Want lachend te winnen, zometeen wellicht wel, als jij een volledige versie van een Simply Red hit hoort. Tickets van 10 voor hun concert. Ja. De Funky 27 Tour. Hij staat volgend jaar te gebeuren. Wij hebben tickets van 10. Hoor je ze appen tickets via de radio 10 app.

0: bij Hollands Nieuwe 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Aldi.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Lex, heb jij straks tickets voor Simply Red? Mag ik niet zeggen, maar ja. Eerst het nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn zwijgt nog over wat er nou precies met hun ICT-systeem is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Online boodschappen bestellen en bezorgingen kan niet. En klanten met koopzegels kunnen daar ook niet mee afrekenen. Wel blijft hun tegoed gewoon staan. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. De man stak in 2012 de 15-jarige Chimena dood en kreeg 7 jaar met dwangverpleging en TBS. Deskundigen zien nog steeds een ernstige stoornis en zijn bang dat de man in herhaling zal vallen. Ze denken ook dat hij zijn hele leven lang hulp en ondersteuning nodig zal blijven hebben. Om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen vangt de gemeente Groningen vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Het gaat om 100 bedden voor gezinnen met jonge kinderen voor wie in Ter Apel nu geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen. Vanuit de publieke omroep wordt geprotesteerd tegen de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. Een openbare brief uit namens 400 medewerkers kritiek op deelname zolang Israël ook aan de liedjeswedstrijd meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht is het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen is het met 17 graden droog en zonnig. En dit was het nieuws op Radio 10.
10: Oscar, fijne gozer, dankjewel. Radio 10 verkeer, de Flitsmeister dan. 1 vertraging op de A27, Utrecht-Gorkum voor Noorderloos. Door een ongeluk, 8 minuutjes.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
13: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
14: De vriendelijke specialist. DA.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. op uitgekookt.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen...

0: giftcard van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Get ready for the OG.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Verzekeringsgedoe?

0: direct door. Allianz Direct.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.
4: Ja.
3: Radio 10.
4: Ja.
5: Lex Gaarthuis.
4: Ja, misschien heb ik ze zo wel als je Simply Red hoort, hè. Ja.
6: De grootste hits alle tijden.
4: Met nu Cool in the Gang.
6: Radio 10.
4: Simply Red.

aller tijden. Bedoelen wij ook louter en alleen grootste hit aller tijden. America is er zo een, a horse with no name. En zo werd het 7:15.

0: 2026.
1: Lex Gaarthuis. Ja. Gezellig, zeg.
0: Absoluut gezellig. En morgenochtend is het ook weer gezellig, hè? Ja. Vanaf 5 uur, de ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan Willem en Jeroen. Dan onder andere, vaste prik, de intro rally. Denk jij dat je hits aan hun eerste seconden herkent? Stel, ik leg je deze voor. Oh, dat is een korte intro, hè? Ja, herken je die dan? Nou, lijkt het je leuk om een keer mee te spelen, omdat je denkt, ja, maar dit is appeltje-eitje voor mij. En ik mag ook zelf mijn categorie nog kiezen van de intro's die je krijgt. Nou, simpel, even surfen, radio10.nl en je opgeven voor de intro rally bij de ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan Willem en Jeroen. Dit is geen Simply Red, maar hoor je die, dan heb je tickets via de Radio 10 app. Want tickets van 10 liggen er gegarandeerd voor 9 uur. Ik ga het

0: van 10 voor Simply Red.
1: Ja, zou dat mooi zijn. Maar ja, daar had je Simply Red moeten horen, niet Robbie Williams. Oh, wacht. Voor Robbie Williams zat Simply Red. Heb je tickets via de Radio 10 naar me geappt, Radio 10 app naar me geappt, dan maak je kans om erbij te zijn. Er is iemand random teruggebeld. Hallo, met wie?
2: Met Sander.
1: Sander.
2: Met Sander.
1: Hey, Sander.
2: Hey.
1: Hallo. Onderdruk je enthousiasme niet.
2: Nee.
1: Nee, wees jezelf in volle glorie. Want jij hebt de tickets via de Radio 10 app. Waarom, Sander?
2: Nou, ik vind die stem vind ik echt zo mooi. En we hebben, mijn vriendin en ik hebben heel vaak die Cuba-uitvoering hebben gedraaid.
1: Oh, je hebt het over Mick Hucknall.
2: Ja.
1: Ja, nee, geef niet. Ga door. Ja, ga door.
2: Ja, hey, dat is. En toch heb je een soort van plekje gekregen. Dus het zal heel leuk zijn om die gast een keer live te zien.
1: Want nog nooit gezien.
2: Nee, nooit gezien.
1: Nooit gezien. Ja, dat is wel een gemis in je muzikale leven, vind ik, hoor.
2: Het is toch wat, hè?
1: Ja, ja. Zou het er wat zijn als je erbij bent. Met je vriendin dus dan, hè? Met je meisje.
2: Dat zou heel leuk zijn.
1: Ja, dus dan moet de verkering aanblijven tot zaterdag 19 juni 2027. Want Sander, dan staan jullie erbij in het Ziggo Dome.
2: Ja, lekker.
1: Dory, zeg, wat ben je jaloers. Ongelooflijk. Jij wint 2 tickets van 10 voor Simply Red. Zoals gezegd, zaterdag 19 juni 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Sander, onwijs gefeliciteerd.
2: Ja, onwijs bedankt.
1: Heel graag gedaan. Heel veel plezier daar. En stuur tegen die tijd even een fotootje via de Radio 10 app. Vind ik leuk.
2: Dat is een kleine moeite. Dat gaat lukken.
1: Oké, okay, jongen.
2: Hey, bedankt voor
1: het
2: bellen.
1: Tot later.
2: Yo.
1: Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, balen als je nu niet wint. Maar ik heb goed nieuws. Want we hebben er meer. Meer tickets voor Simply Red. Hoor je deze week. En dat kan elk moment, elk programma gebeuren. Een hit van Simply Red helemaal. Dan heb je tickets via de app van 10. Straks meezingen in Leven na 7 met onder andere Guusje Meeuwis en Fleetwood Mac.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: ook zo. Guusje Meeuwis en Brabant bij Radio 10. En daar draait hij weer.
1: De top 4000 tombola.
0: Wat is dat toch een grote bingo-molen? Ik verbaas me er zelf ook iedere avond over. Maar ja, er moeten ook 4000 balletjes met daarop 4000 nummertjes. Zijn de 4000 liedjes uit de top 4000 inpassen. Er rollen er weer twee uit. Twee nummertjes die tegen elkaar strijden om jouw voorkeur in de top 4000 tombola. Met welk van die twee liedjes wil jij je top 4000 classics avond met Edwin Auwand zo meteen vanaf 9 uur beginnen? Kortom, welke ga ik helemaal draaien? Eerst maar eens kijken wat eruit gerold is vanavond. Balletje numero uno.
2: 1715.
0: Wat stond daar in de top 4000? Klap Nouveau. And Lean On Me. Nummer 1715, maar er is nog een balletje gevallen. En dat is nummer...
2: 3221.
0: En daar stond... Oh, leuk, Womack & Womack. Life's Just a Ball Game. Nou, hadden we het nog over voetballen. Dat zijn... De twee keuzes voor vanavond. Welke ga ik helemaal voor je draaien zometeen? Jij beslist, meeste stemmen gelden. Laat je niet onbetuigd. Meld je via de Radio 10 app voor Klap Nouveau. Lean On Me.

0: Parsip, anagram, door elkaar gehusselde versie dus van iets wat minder in de schappen lag bij die gehackte supermarkt. Precies. Last Without You. Ja, mooi hoor.
1: De top 4000 Tombola.
0: Nou, over mooi gesproken, daar rolden we een paar balletjes uit, zeg. Twee keuzes. Twee mogelijke starts. Aftrappen. Ja, dat is het beste woord. Aftrappen van de top 4000 Classics met Edwin Ouwehand. Ik zeg goedenavond tegen Nicole McDonald.
2: Hoi, leuk.
0: Wat een artiestennaam heb jij.
2: Ja, lekker hè?
0: Ja, Nicole McDonald. Ik zou zo een album van je kopen. Heb je een album uit, toevallig? Liedje?
2: Het wordt aan gewerkt.
0: Wordt aan gewerkt.
2: Nee.
0: Nee, prima.
2: Tot die tijd zing ik gewoon mee met de nummers op de radio. Goed?
0: Heel verstandig. Hey, en de vraag is natuurlijk, met welk nummer gaan wij meezingen? Want ik had twee ballen en dus twee liedjes uit de top 4000 Tombola. De nummer 1715, Club Nouveau en Lean On Me, nam het op tegen de nummer 3221, Womack & Womack, Life's Just a Ballgame. Jij stemde op één van de twee en één van die twee, precies die namelijk, heeft de 56% van de stemmen gekregen en is dus de overwinnaar. Welke ga ik draaien?
2: Alright. Ja, Womack & Womack natuurlijk, hands down.
0: Life's Just a Ballgame. Het zou een goede albumtitel zijn, hands down, voor je eerste album.
2: Toch?
0: Ja, vind ik wel. Ja.
2: Ik haal hem erin.
0: Ja, hebben we die alvast besloten, Nicole, voor dit moment dus meezingen met Womack & Womack. Mede dankzij jouw stem. Dankjewel.

0: om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
13: Simjo.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
17: Goed voor het water
16: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hallo daar, goedenavond. Zo dadelijk gaan we weer starten op met het lekkerste en het leukste aan de top 4000 met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. 400 NPO-medewerkers uiten via een openbare brief kritiek op Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival zolang Israël ook meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. De Europese privacywaakhond EDPB wil maatregelen tegen het gebruik van slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. De organisatie wil niet dat mensen stiekem kunnen worden gefilmd of opgenomen. Er wordt nu geëist dat wanneer een bril opneemt er bijvoorbeeld lampjes of geluiden komen. Ook in Nederland willen organisaties via de rechter privacyregels rond de Meta-bril. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York trekt de stekker uit alle evenementen van studentenverenigingen. Aanleiding is de manier hoe de universiteit is omgegaan met een vermeende groepsverkrachting 2 jaar geleden. Een studente heeft hierover een rechtszaak aangespannen. Volgens haar werd zij misleid over het onderzoek naar de zaak, dat al snel zou zijn stopgezet. De universiteit wil nu tijd nemen om de cultuur binnen de studentenkorpsen grondig te onderzoeken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. De paus werd vandaag in het ziekenhuis in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en is hij teruggekeerd naar zijn kamer. Naar verwachting heeft de paus ongeveer 1 week nodig om te herstellen. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. Radio 10.
14: Top 4000. Edwin Auw.

0: eerste landelijke week van het praatje hebben.
1: Ja, echt waar. En dat heeft alles te maken met een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar blijkt namelijk dat mensen zich op dagen waarop ze zomaar even een praatje maken met een onbekende gelukkiger en minder eenzaam voelen. Nou, dan moet je zeggen, ik ben al snel het type dat dan zegt... Zitten we daar wel op te wachten, hè? Ongevraagd praatje. Maar bij deze gebleken is dit dat 86% van de Nederlanders zo'n praatje eigenlijk... Ja, echt waar. En dat heeft alles te maken met een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar blijkt namelijk dat mensen zich op dagen waarop ze zomaar even een praatje maken met een onbekende... gelukkiger en minder eenzaam voelen.

0: via de app een reactie terug. En los daarvan kan ik mogelijk ook een favoriete hit van je draaien. In ieder geval gaan we de komende minuten sowieso voor Miley Cyrus, The Breakfast Club en Eagle Eye Cherry zo dadelijk, ook lekker. Nu eerst de Bee Gees, met een nummer dat in de afgelopen editie van de Top 4000 goed was voor nummer 804.
1: Ja, je hoort,
0: ik ben er even ingedoken. En neem maar een bijzonder liedje ook, want tijdens de opnames hiervan is eigenlijk dat echte hoge zin.

het einde maakt dit wel duidelijk, hè? Morgen is hij gevlogen. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Het gaat eigenlijk over een avond die je het liefst zo lang mogelijk wilt laten duren. Omdat je weet dat ja, de volgende dag dat je moet afscheid nemen van iemand. Maar ja, je moet er maar opkomen op dit liedje. In dit geval kan ik ook vertellen hoe dat is gekomen. Want Eagle Eye Cherry die zou eigenlijk op een zaterdag zou die gaan voetballen. En op een of andere manier krijg je ineens een idee voor een liedje. En dus dacht hij, weet je wat, we gaan niet voetballen. Nee, we slaan het over, blijven thuis. En vervolgens schreef hij dus in een paar uur Save Tonight. Nou, ik heb geen idee of deze werkwijze bij mensen als Cristiano Ronaldo of Lionel Messi ook gaat werken, maar we kunnen het natuurlijk een keertje proberen. Tot 4000 Classics, nu met The Breakfast Club.

0: Miley Cyrus. In de afgelopen editie van de Top 4000 was ze goed voor in totaal 5 noteringen. En deze Flowers brachten tot nummer 1161. Zometeen met de classics. Onder andere een gezongen dankwoord. En er mag en er kan zo dadelijk getanst worden, mensen. Ja, er komt namelijk zometeen disco.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn

kiest Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vrucht.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter levens. Speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: Alanis Morissette en Thank You. Ja. Over dat dankbaar zijn gesproken, daar is ook wel eens onderzoek naar gedaan. En gebleken is dat mensen die regelmatig even stilstaan bij dingen waarvoor ze dankbaar zijn, dat zij zich over het algemeen gelukkiger voelen. Ja, dat schijnt dus te helpen als je iedere dag dan 3 dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld, dat we hier goede muziek draaien bij Radio 10. Hè? Nou, dat komt spontaan maar op, hè? Dus die eerste, die hebben we al.
1: Het kan dus toch.
0: Het is allemaal niet zo moeilijk, mensen. Nee hoor, top 4000 classics. Zo meteen nog met Robin, With Every Heartbeat. En daarover gesproken, over een bonzend hart. Wijze woorden van Phil Collins. You can't hurry love op 10.

deze zangeres Robin, die had eind jaren 90 al een paar grote hits gehad. Maar ze was op een gegeven moment helemaal niet meer tevreden met de manier waarop haar platenmaatschappij bepaalde wat voor muziek ze zou moeten maken. Dus ze dacht, weet je wat, ik begin gewoon mijn eigen platenlabel. En daarmee kreeg ze de vrijheid om precies de muziek te maken die ze zelf wilde. En dat leverde dus onder andere With Every Heartbeat op, waarmee ze in 2007 zelfs op nummer 1 kwam in Engeland. Goed, moraal van dit verhaal. Soms moet je gewoon even zelf de regie in handen nemen. Zoals bijvoorbeeld Neil Diamond, die dit liedje weigerde omdat hij er helemaal niets in zag. Oké, eigenwijs zijn kan ook verkeerd uitpakken, hè, want dit werd gewoon een

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
5: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Ja, ik denk dat ik wel kan zeggen, voor elk wat wils. Zo dadelijk bij de Top 4000 Classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opstarten van de systemen na het cybersecurity incident om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zei dit vanavond in het programma Eva. Over de oorzaak wordt nog niet veel meer gezegd dan dat het om een hack zou kunnen gaan of om iets anders. Volgens de supermarktketen zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Een openbare brief uit namens 400 NPO-medewerkers kritiek op Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival zolang Israël ook meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En we blijven nog even bij het Eurovisie Songfestival, want zangeres Davina Michel staat volgens de Telegraaf wel achter het deelnamebesluit van de NPO. Toch weet ze nog niet of ze zelf mee wil doen. Ze wil niet zeggen of ze is benaderd door de NPO. Ik wacht nog even om daar een uiting over te doen. Aldus de zangeres. Dwayne Davis moet van de rechter in Las Vegas 40 jaar de gevangenis in. Het oud-bendelid stond terecht voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur in 1996. In augustus werd de nu 63-jarige Dwayne al schuldig bevonden aan moord met voorbedachten raden. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
0: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.

0: Belgisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10.

aan doen is eigenlijk een vent die helemaal niks voor elkaar heeft, maar ondertussen wel denkt dat hij iedere vrouw om zijn vinger kan binden en dat ze allemaal op hem zitten te wachten. En dat nummer zingen ze onder andere over zo'n man die dan vanuit de bijrijdersstoel van de auto van zijn beste vriend vrouwen probeert te versieren. Dus met andere woorden, niet eens een eigen auto die hij heeft, maar ondertussen dan wel denken dat je de hele wereld aan kunt. Goedenavond, welkom bij het tweede uurtje van de Classics. En ook het komende uur hebben we weer een hoop moois uit de lijst voor je, hoor. En ja, als je zelf nog een favoriet hebt, laat dan vooral van je horen via de Radio 10-app. In ieder geval gaan we zometeen voor Train. En nu eerst Al Stewart. Ja, hij maakte in de 70s een nummer dat eigenlijk helemaal niet zo'n vrolijk onderwerp heeft. Als je misschien zou denken, want On the Border, waar we nu voor gaan, gaat eigenlijk over politieke spanningen in de jaren 70. Onder andere in Spanje, waar de Basken streden voor onafhankelijkheid. En dat terwijl het nummer muzikaal juist zo'n heerlijke, ontspannend sfeertje heeft. Ja, soms klinkt een liedje een stuk vrolijker dan het verhaal dat erachter zit. Maar goed, laat dat de pret niet bederven, mensen. We gaan ervoor.

Train Drive-By. Een nummer dat gebaseerd is op een misverstand. Ja, want hij zingt over een vrouw met wie hij een leuke avond heeft gehad, maar daarna laat hij een tijdje niks van zich horen. Waarop zij dan weer denkt van, nou, die heeft zijn lolletje gehad, die zien we nooit meer terug. Maar hij probeert haar juist duidelijk te maken dat het helemaal niet zo bedoeld is. Dat het voor hem juist niet zomaar een vluchtig avontuurtje was. Nou ja, dat dus. Als er verder nog vragen zijn, ik heb het ook niet bedacht, hè. Wel wil ik je trouwens nog iets anders meegeven. Iets totaal anders.

Namelijk dat wij hier deze week tickets van 10 weggeven voor Simply Red. Ja, volgend jaar zomer komen ze weer naar Nederland en we geven deze week kaartjes weg voor een optreden in de Ziggo Dome op 19 juli. En dat werkt heel eenvoudig. Simply Red horen is tickets scoren. Dus op het moment dat je één van hun hits hoort, heb dan tickets naar de studio. Nou ja, ik kan je meegeven, dit is er geen een.

0: betreft ook wel een echte top 4000 klassieker dit hoor. Chai Coltrane. En ik zat net even te kijken, viel me toch wel tegen. In de afgelopen editie van de top 4000 was hij goed voor nummer 3157. Ik bedoel, hij stond safe, maar hey, komende editie hoger hè. You Were My Friend. Zometeen bij de Classics. Een wereldhit uit de jaren 80 van een Britse band. Speciaal gemaakt voor een film. En ik ga hem even cryptisch omschrijven. Het gaat om muziek met een wel heel gevaarlijk uitzicht. Nou, ik zou het knap vinden als je hem nu weet te raden.
1: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier. Vlieg door!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik omschreef een liedje net als muziek met een heel gevaarlijk uitzicht. Ramon, jij...

0: Radio 10. The Script. The Man Who Can't Be Moved. Het gaat over een man die na het stuklopen van zijn relatie gewoon teruggaat naar de plek waar hij zijn grote liefde voor het eerst heeft ontmoet. En daar blijft hij dan zitten, in de hoop dat ze ooit terugkomt en dat ze hem weer vindt. Nou, hey, hoe romantisch is dat? Nou ja, ik zat me wel af te vragen, hoe lang hou je zoiets vol? Hè? Oké, één dag vooruit, twee dagen misschien ook nog wel. Maar op een gegeven moment denk je toch, hallo, komt er nog wat van? Ja, we moeten ook weer door, hè? En muzikaal doen we dat in dit geval met Barry de Wit. Jawel.
1: I've heard people say that

of bestaat dat stel in dat nummer nou echt? Ja, het antwoord is eigenlijk een beetje van allebei, want het verhaal is deels gebaseerd op het leven van Desmond Child, die het nummer samen met Jon Bon Jovi en Richard Sambora schreef. Desmond die had destijds een relatie met een zangeres. Zij heette Maria Vidal. En zij werkte onder andere als serveerster om rond te kunnen komen. En wat nog grappig is, Maria werd op haar werk ook wel Gina genoemd. Dus die naam is gewoon blijven hangen. Maar Tommy, die heette oorspronkelijk helemaal geen Tommy. Nee, dat was Johnny. Alleen vond Bon Jovi het een beetje vreemd om over Johnny te zingen, omdat hij zelf John heet. Dus werd Johnny veranderd in Tommy. En zo ontstonden uiteindelijk Tommy en Gina. Kijk, hebben we dat ook weer helder. Hè? Lekker toch? Top 4000 Classics, nu. Met de Spy.

0: Ga naar independer.nl.
1: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: je nou wel? Ze ruikt me.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: natuurlijk doen we nog een uurtje hoor. Meer top 4000 classics zo dadelijk. Eerstvolgende wordt er eentje van Prince. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Asielzoekers kunnen geen dwangsom meer via de rechter afdwingen als ze te lang moeten wachten op een beslissing over hun verblijfsaanvraag. De Eerste Kamer geeft groen licht voor een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dwangsommen kosten de overheid veel geld en zetten extra druk op de overbelaste IND, die tot september dit jaar al 112 miljoen euro uitkeerde. Ook werd een wetswijziging goedgekeurd waardoor mensen die geen verblijfsvergunningen hebben gekregen, maar niet terugkeren naar hun land van herkomst, vast kunnen worden gezet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstellen van de systemen na het cybersecurity-incident, om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zei dit vanavond in het programma Eva. Over de oorzaak wordt nog niet veel meer gezegd dan dat het om een hack zou kunnen gaan, maar ook om iets anders. Volgens de supermarktketen zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Dwayne Davis moet van de rechter in Las Vegas 40 jaar de gevangenis in. Het oud-bendelid stond terecht voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. 2 maanden geleden werd Dwayne al schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto bij een stoplicht naast de wagen waarin de rapper zat. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long was ontdekt, blijkt kwaadaardig te zijn. Vandaag is een deel van de paus zijn rechterlong verwijderd. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en heeft de paus ongeveer een week nodig om te herstellen. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

Allemaal voor haar album My Love Is Your Love. Toen deed ze dat nog in haar eentje. En 2 jaar later besloten ze er om alsnog er een duet van te maken. Oorspronkelijk was het trouwens de bedoeling dat Michael Jackson met haar zou gaan zingen. Alleen ja, dat ging uiteindelijk niet door. En dus kwamen ze bij George Michael terecht. Ik denk alleen niet dat ze dat tegen hem gezegd hebben vervolgens. Van, we hadden eigenlijk Michael Jackson bedacht. Dat is niet gelukt. Toen dacht ik wel, ja, oké. Dan George Michael maar. Nee, dat zal niet op die manier zijn gegaan. Goedenavond, welkom bij het derde en laatste uurtje alweer van de Classics. Voor deze dinsdagavond. En ook het komende uur hebben we weer een hoop moois uit de lijst voor u, hoor. Zometeen onder andere Sixpence, None the Richer. Ook heb ik een heel lekker liedje van Stevie Wonder beloofd aan Sander. Hij vroeg namelijk eerder vanavond om Do I Do. Dus die hoor je zo. Maar eerst gaan we voor een klapper van Toto. Ja, de nummer 212 van de afgelopen editie. En dan hebben we het over Hold the Line.

Ja, dat werk. Sixpence, None the Richer, Kiss Me bij Radio 10. Ja, het werd in Amerika een enorme hit nadat het gebruikt was in een tv-serie die jij misschien ook wel van vroeger nog kent. Dawson's Creek. Ken je die serie nog? Volgens mij ging het daarin in elke aflevering vooral om de vraag wie er nou verliefd was op wie. En dat was een hele administratie nog om bij te houden. Overigens over administratie gesproken. Ik had Sander eerder vanavond nog een liedje van Stevie Wonder beloofd.

0: ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe. Geeft ruimte.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: De grootste hitlijst aller tijden.
8: Edwin Ouwehand.
9: Oké, zometeen onder andere nog U2. Ook hoor je Robin S. En nu is 10cc. Things

You too. Sometimes you can't make it on your own. Een nummer dat Bono schreef voor zijn vader, Bob Hewson. En die twee die hadden niet bepaald een makkelijke relatie. Zijn vader was nogal een gesloten type en die liet niet zo snel merken wat hij voelde. En Bono heeft wel eens verteld dat ze eigenlijk behoorlijk op elkaar leken. Allebei eigenwijs, allebei niet zo goed in het uitspreken van hun gevoelens. Maar ja, toen zijn vader ernstig ziek werd, begon Bono dit liedje te schrijven wat je net hoorde. En uiteindelijk werd het een soort eerbetoon aan hem. Het zijn de top 4000 classics bij Radio 10. Robin S. heb ik hier klaar liggen. En wist je dat haar grootste hit eigenlijk 2 keer moest worden uitgebracht voordat het een succes werd? De eerste keer in 1990 gebeurde dat onder haar volledige naam, Robin Stone. Alleen, ja, toen gebeurde er weinig, maar een paar jaar later kwam er een remix, werd de naam ingekort tot Robin S. En toen was het ineens wel raak. Ja, soms zit het in van die kleine dingen.

Maybe Tomorrow. Er is altijd twijfel. UB40. Nee, maar morgen is natuurlijk een heerlijke dag om dingen te doen waar je vandaag geen zin in hebt. Uiteraard heb ik het dan nu over uitstelgedrag. Maar even ter geruststelling. Dat heeft niet altijd met luiheid te maken. Vaak stellen we dingen juist uit omdat we ergens tegenop zien. En dat herken ik eigenlijk wel, want je kunt bijvoorbeeld 3 dagen tegen een klusje aanhikken, terwijl je er uiteindelijk maar 10 minuten mee bezig bent. Alleen heb je er dan wel 3 dagen lopen over nadenken, over iets wat in 10 minuten klaar kunnen zijn. Dat is op zich ook wel weer een prestatie, hè? Nou goed, over de dag van morgen gesproken, we gaan alweer richting de nacht van 10. Bij deze, ik wens je alvast een goede nacht. En wat mij betreft weer graag tot morgen. Zometeen doen we nog de Pointer Sisters, ook Adele. En nu, Van The Man, dit is Van Morrison.

0: Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long is ontdekt, is kwaadaardig. Dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Dwayne Davis, het oud-bendelid dat terecht staat voor de moord op rapper Tupac Shakur, heeft 40 jaar cel tot levenslang van de rechter gekregen. Tupac werd in 1996 doodgeschoten vanuit een auto die naast zijn auto stopte. Ze denken niet dat dit bendelid de trekker overhaalde, maar hij is nu veroordeeld voor het organiseren van de aanslag. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0. Goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Zij hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. Dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen hierom. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvrager alleen maar langer door. Paus Leo XIV heeft longkanker. De knobbel die ze een tijdje geleden bij hem ontdekte is kwaadaardig, dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. In een kantoor van het bedrijf achter ChatGPT is een opnameapparaat ontdekt dat daar was verstopt. En dat is gedaan door een medewerker van het bedrijf. Diegene is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat de medewerker klantgegevens heeft buitgemaakt. En in een mortuarium in Frankrijk is het lichaam van een man gevonden dat daar al 14 jaar bewaard ligt. Hij overleed in 2012 op 58-jarige leeftijd, zeggen Franse media. Na zijn dood nam niemand contact op en werd ook de gemeente niet gevraagd om zijn begrafenis te regelen. In zijn geboortestad wordt gekeken of daar nog familie van hem leeft. Ze willen hem na al die jaren nu alsnog een waardig afscheid geven. En dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Onze wegen en ons spoornet is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren als er oorlog is in Europa. Terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel moeten kunnen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als transport moet omrijden, komt verkeer stil te liggen. Of treinen rijden niet, omdat er niks langs het transport kan. Er is minimaal 9,8 miljoen euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel, waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Ze hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. Het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.